0: zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. En volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: in town.
1: Gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Let me say the same thing.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegde onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

ever just think of you. What the hell am I supposed to do?

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, stars,
0: to the flow now, ooh.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen, van harte welkom op donderdag. Het is allemaal weer iets zonniger, vooral aan zee vandaag. Een zwakke tot matige westenwind en het wordt 22 tot 24 graden. Ja, met de kurkdroge natuur is het natuurlijk oppassen dat je niet zelf per ongeluk een natuurbrand veroorzaakt. En daarom is er op de kop van Schouwen nu een campagne. Denk als een brandweerman. Ga je zo over horen. En verder in het nieuws. Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen beginnen maandag de gesprekken over de gedwongen ontslagen. Amazone Tessa Baaiens uit Seerhenri's Kinderen gaat voor het eerst naar het wereldkampioenschap in Aken. Gaat mooi worden voor haar over 2 weken. En het is in Middelburg drukken met riviercruiseschepen die door de lage waterstand niet naar Duitsland kunnen. Dus komen ze naar Zeeland. En dan ga je over horen hier in Zeeland wordt wakker. Maar zullen we eerst beginnen op donderdag, jij en ik. Ook vandaag zijn we samen.

0: Berlin en Take My Breath Away. Op donderdag 6 augustus alweer op de World Pride in Amsterdam is een Wedding Party XXL groot feest om te vieren dat in ons land mannen al 25 jaar kunnen trouwen met mannen. En vrouwen met vrouwen was toen het eerste land ter wereld met een huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Ook vandaag de herdenking in Hiroshima, Japan, dat in 1945 de eerste atoombom ooit werd gebruikt in de oorlog. 3 dagen later gooide Amerika er nog eentje op Nagasaki. En vandaag bij ons in Zeeland de Zoutelandse Dag. Babbelaarsbakken, houtdraaien, klederdracht, dat soort dingen. Mooi typisch Zeeuwse ding allemaal. En klederdrachtgroep Mooi Zeeland geeft een demonstratie. Ouderwetse wasdag. Dus benieuwd hoe dat gaat zijn. En verder nog vandaag is het, zie ik op het lijstje van Peter, Internationale Scuba Dag. Dus de dag voor duikers. Je kunt zelf ook wat doen om natuurbranden te voorkomen. Staat op 40 borden die neer zijn gezet op verschillende plekken op Schouwen-Duiveland. Rook niet in de natuur. Zet je auto met een hete uitlaat niet in het droge gras, bijvoorbeeld. Het is een campagne van de gemeente, de brandweer en campings. Hoor de Omroep Zeeland, Nantju Hiddes.
1: Bij vakantiepark Zonnedorp is het feest begonnen. Ze draaien harde muziek. En het terras zit vol met mensen. Maar voordat de mensen het terras opliepen, kwamen ze langs een stoepbord met een waarschuwing voor natuurbrand en hoe ze dat kunnen voorkomen. Dat is een nieuwe actie van de gemeente, de veiligheidsregio Zeeland en de recreatiesector.
2: Ja, heel erg goed. Want je hoort overal natuurlijk dat er steeds meer natuurbranden zijn. Sowieso ook in Frankrijk en Spanje. En je hoort het nu ook steeds dichterbij komen in Zeeland. Dus ja, dit is denk ik heel belangrijk om te voorkomen dat het bij ons ook fout gaat.
3: We komen toevallig net uit Griekenland vandaan. Dus daar hebben we wel heel erg in angst geleefd. We zaten gelukkig niet op een eiland waar de bosbranden waren. Maar als ik dan de beelden zie hoe het hier in Nederland is, ja, je moet gewoon veel alerter erop zijn.
1: Gaat u nu door de droogte ook wat bewuster om met vuur?
3: Nou, ik let er altijd eigenlijk wel op. We hebben wel een barbecue. Alleen dat is zo'n kamado, dus die je dicht doet. Dan kan er eigenlijk niks mee gebeuren. Maar je bent wel extra alert dat er geen vonkjes of iets weggaat.
1: Staat er nog iets bij waarvan u denkt, daar had ik echt geen rekening mee gehouden, hoe zo'n natuurbrand kan ontstaan?
2: Je auto parkeren in hoog gras. Ik zou daar niet zomaar over nadenken van, oh ja, dat moet je niet doen nu.
1: Marieke Braber-Schot van de Recra SD. Van waar deze actie?
4: Nou, dat is een initiatief wat we samen hebben gestart, omdat we zelf ook de gevaren zien van natuurbrandrisico. Dus daar praten we al jaren over. Dus we zeiden, joh, wat kunnen we daar nou echt aan doen om die zichtbaarheid en dat mensen het beter gaan snappen, samen uit te dragen. En we denken dat dit een hele goede eerste stap is.
1: Denkt u dat er dan te weinig mensen zijn die hier rekening mee houden?
4: Oh ja, zeker. Als wij hier, ik kreeg van de 4 collega's nu terug van, joh, we geven het signaal of niet barbecue. En ze fietsen een rondje over de camping en dan staat de kolenbarbecue met een half litertje water. En dan denken mensen echt dat het veilig genoeg is. Ja, en dat is het natuurlijk echt helemaal niet. Niet barbecue betekent niet barbecue. Dus, maar dat schijnen heel veel mensen toch echt niet helemaal te schakelen. Of in ieder geval niet te begrijpen dat dat voor hun ook geldt.
1: Dan kom ik ook nog even bij burgemeester Jack van der Hoek. Want nu zijn die borden vandaag geplaatst. Tot hoe lang blijven ze staan?
5: Ze staan in principe bij de hoge fase heel actief naar buiten. En de posters, zoals ze bijvoorbeeld bij de receptie op kunnen worden gehangen, die hangen gewoon in het seizoen.
1: Verwacht u ook dat het veel effect heeft? Dat mensen zich toch bewuster worden?
5: Dat is natuurlijk wel waar we van uitgaan. Maar ja, de borden zijn vandaag geplaatst. Dus dat moeten we zien. Dus dat gaan we ook zeker monitoren. Om te kijken wat de reacties daarop zijn. En of we ook verandering in gedrag zien.
0: Want dat is uiteindelijk wat ze willen met die campagne. Want het gevaar zit in een klein hoekje. Een glasscherf in het gras. Die als vergrootglas werkt. En de boel zo in de fik zet bijvoorbeeld. Hier is Taylor Swift.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Op deze donderdag is altijd weer de vraag, wat ga jij eigenlijk doen? Een beetje niksen misschien, kan nog steeds, als je vakantie hebt. Of juist een klusje uitvoeren dat je al heel lang wil doen. Laat het me weten via 0118-499-999. Het is allemaal weer iets zonniger, vooral aan zee kun je dat merken. Een zwakke tot matige westenwind en het wordt 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen is het vrij zonnig en dan 22 tot 26 graden. Op dit moment opkomend tij met hoogwater in Vlissingen om 2 minuten voor 8. Dan laagwater vanmiddag 8 over 2. De zon op, 13 voor 6:30. De zon gaat onder vanavond om 5 voor 9:30. En de watertemperatuur, de zee bij Vlissingen en Katzand, daar zie ik op dit moment 23 graden. De Westerschelde bij Bad ook 23. De Oosterschelde bij Neeltje Jans 22 graden. Bij de Oesterdam is het dan weer 23. Het Grevelingenmeer is 23 graden. En het Veersemeer ook 23 graden.

0: Hope of Deliverance van Paul McCartney. Om 7:12. Pak je agenda er eens bij. Hopelijk staat er niet al te veel op. En kun je nog een beetje kalm aandoen. Maar wat erop staat, ja, dat wil ik natuurlijk altijd graag weten. 0118-499-999. En na mijn oproepje net kreeg ik een bericht uit Duitsland van onze vaste Omroep Zeeland-luisteraar in Duitsland, Ralf Staap. Ralf, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco, goedemorgen Zeeland.
0: Je liet mij weten dat je een beetje gaat sleutelen aan jouw fietsen. En toen dacht ik, hoeveel fietsen heb jij dan?
1: Ja, ik had er bijna 20 fietsen, elektrofietsen. Ik heb er al een heleboel verkocht, gebruikt en nieuwe gekocht. Nu heb ik fietsen in mijn kelder staan die ik ook nog wil verkopen.
0: Ja.
1: Maar ja, ik krijg er steeds van bekende fietsen naar me toe om onderhoud te maken en reparaties. Dus ik heb er weer 3 fietsen in de kelder. Ja,
0: maar want jij, hebt
1: een beetje wat te knutselen.
0: Ja, maar want jij hebt ze verhuurd, geloof ik. Had je dan een verhuurbedrijfje?
1: Ja, ik had een verhuurbedrijf van 2018 tot eind 2024. Ja, was de moeite niet meer waarde sinds 2022. De beste tijd was tussen corona.
0: Oh ja. Toen veel mensen weggingen natuurlijk. Ja,
1: iedereen wilde naar buiten. Het was de tijd van de elektrofietsen. Ik woon hier in een bosgebied. Daar ben je best wel goed aan op stap met een elektrofiets.
0: Ja. Als ik hier in Zeeland ben, dan zie ik Duitsers ook best wel vaak fietsen. Hè? Vroeger kon je ze herkennen omdat ze er een helm op hadden. Tegenwoordig hebben veel meer mensen natuurlijk een helm op. Wat ook heel verstandig is, zegt een fietser. Ikzelf, die nog steeds geen helm heeft gekocht. Oei. In Duitsland, fietsen Duitsers in Duitsland zelf dan ook veel?
1: Dat merk je sinds corona. Ze wilden mijn fietsen kopen. Toen tijdens corona. De markt was uitverkocht.
0: Want ze zeggen wel eens over Nederlanders, hè, dat die altijd maar willen fietsen. Dat is ook zo. Maar Duitsers, is dat dan ook wel een volk dat graag de fiets pakt?
1: Ja, ik zeg maar, sinds corona heeft de aantal van fietsers op de fietspaden enorm toegenomen.
0: Ja, toch ook weer dat corona, hè? Dat heeft zoveel dingen toch veranderd. Ralf Staap, dank je wel dat je dat hier vertelde. Vaste Omroep Zeeland-luisteraar in Duitsland. Vandaag toch sleutelen aan de fietsen die nog heeft. Misschien kun je er nog een paar verkopen. Hey, dank je wel, Ralf. Leuk om je weer te spreken.

0: Dat was Bruno Mars en On My Soul. Ralf, dankjewel. Succes met het klussen aan de fietsen en het verkopen aan alle landgenoten bij jou, Duitsland, waar jij woont. Waar ze dus toch ook best wel fietsen. Dank dat je belde naar 0118-499-999. Jouw verhaal hoort trouwens ook graag via datzelfde telefoon- of WhatsApp-nummer. De plaat om 5 voor 7. Daar kun jij nu weer mee aan de slag. Zoek een plaatje bij een onderwerp uit het nieuws en geef het dan maar door, ook via datzelfde WhatsApp-nummer. Je hoorde net al over de campagne Think Like a Firefighter, oftewel Denk als een brandweerbestrijder. Campagne op Schouwen-Duiveland om te voorkomen dat er natuurbranden ontstaan. En daar haal ik het onderwerp van de plaat om 5 voor 7 vandaan. Dat is In Vuur en Vlam. Kan van alles zijn. In Vuur en Vlam. Weet je daar een leuk popplaatje bij? Laat me komen via 0118-499-999. In Vuur en Vlam. Ondertussen kreeg ik al een berichtje van Hans van Meel. Met de vrachtwagen was hij in Utrecht vandaag, vannacht. Nu onderweg terug naar Goes, mijn stadje, oftewel My Town.
1: Dit is Raccoon.

0: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland-app. Download hem nu. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Goedemorgen, 6:30 is het.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Met een overzicht van het nieuws. Op Schouwen-Duiveland staan nu borden die waarschuwen voor natuurbranden. De boodschap is dat mensen zelf iets kunnen doen om branden te voorkomen. Volgens camping-eigenaar Marieke Braber is dat ook hard nodig.
3: Ik kreeg van de vier collega's nu terug van joh, we geven het signaal of niet barbecue. En ze fietsen een rondje over de camping en daar staan de kolen barbecue. Niet barbecue betekent niet barbecue. Dus, maar dat schijnen heel veel mensen toch echt niet te begrijpen.

0: dat het voor hun ook geldt.
1: De campagne is opgezet door recreatiebedrijven, de brandweer en de gemeente Schouwen-Duiveland. Branden ontstaan onder meer door peuken of stukken glas die worden weggegooid en door auto's die met een hete uitlaat brand veroorzaken in hoog gas. Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen beginnen maandag de gesprekken over de gedwongen ontslagen. In de PZC zegt de ondernemingsraad dat het wel een jaar kan duren voor iedereen duidelijkheid heeft. De OR omschrijft de sfeer als gelaten. Bij Dow verdwijnen in ons land ruim 600 banen, waarvan waarschijnlijk de meeste bij de vestiging in Terneuzen. Bij Konijnsplaat is gisteravond brand ontstaan op de dijk aan de Kuupjesweg. Zo'n 15 vierkante meter natuur is verbrand. Het vuur was al uitgemaakt toen de brand weer aankwam. Amazone Tessa Baijens uit Zeer Hendrikskinderen gaat voor het eerst naar het wereldkampioenschap in Aken. Ze stond op de reservelijst en doordat het paard van Sanne Voets niet fit is, mag Baijens uitkomen. Ze rijdt over 2 weken in de Nederlandse ploeg met haar paard Happy Grace. En het weer dan. Het is allemaal weer iets zonniger vandaag. Vooral aan zee, een zwakke tot matige westenwind en het wordt 22 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Goedemorgen.

0: John Mayer and the Last Train Home. Op Omroep Zeeland met om 6:55 weer een plaat uitgekozen door jou uiteindelijk. Nou, jij komt met suggesties en ik kies er eentje uit. Vandaag bij In Vuur en Vlam. Want ja, think like a firefighter, zeggen ze op Schouwen-Duiveland. Dat voorkomt natuurbranden. In Vuur en Vlam, weet je er een plaatje bij? En er zijn heel veel liedjes, zie ik al, in alle suggesties die voorbij komen. Het gaat een lange lijst worden, maar wel een hele mooie lijst. Straks om 6:55. Zo dadelijk even bellen over een vinyl- en boekenmarkt die eraan gaat komen in Zierikzee. Dat straks bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland. I've been

0: C'est la vie van de Chef Special.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Jochen van Barschot. Jochen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Eerst even een paar vraagjes voor ik de aanleiding vertel. Je favoriete plaat, wat is dat?
2: Mijn favoriete plaat. Goeie vraag. Hotel California, denk ik, van de Eagles.
0: En je favoriete boek?
2: Nooit meer slapen, van Hermans.
0: Uiteindelijk borrelt er wel wat naar boven. En ik vraag het omdat jij voor zaterdag in Zierikzee weer een boeken- en vinylmarkt hebt georganiseerd op het Havenplein. Begint zaterdag om 10:00. Waarom doe je dat?
2: Nou, ik ben zelf boekhandelaar. Dus en ik ben een van de jongeren onder de boekhandelaren. Dus elke keer als er een boekenmarkt dreigt te verdwijnen, omdat degene die het organiseert wat op leeftijd raakt en ermee stopt, dan vragen ze meestal aan mij van, joh, wil jij het niet overnemen? Want anders dan gaat die markt ophouden te bestaan. Hm. En zo zijn we aan onze meeste boekenmarkten gekomen die wij zelf organiseren.
0: Ik kan zeggen, hoeveel heb je er dan, behalve Zierikzee?
2: Ja, een stuk of 8 inmiddels.
0: Jee, jongen.
2: Dus eigenlijk willen wij gewoon boeken verkopen. Maar om dat te kunnen, moeten we ook af en toe zelf een vergunning aanvragen. En wat kramen bestellen en zo. Dus het is ook niet heel veel werk, maar het is wel.
0: Als wij het niet
2: zouden doen, zouden er heel veel boekenmarkten ophouden te bestaan. Kijk, de Deventer boekenmarkt, die blijft wel bestaan. Want er staan 700 kramen. Dus daar is voorlopig wel genoeg animo voor. Maar zo'n marktje als in Zierikzee is. Ja, ik vind de mensen leuk om te staan, maar niet om te organiseren.
0: Ja, maar merk je dat inderdaad vaak van, we willen wel komen, maar ik wil het niet zelf organiseren. Waarom willen mensen dat eigenlijk niet?
2: Nou, dat is meestal gewoon omdat ze daar geen ervaring mee hebben. Dus dat ze dat. Het zijn natuurlijk ook meestal mensen die voor hun plezier na hun pensioen gewoon nog een paar keer per jaar op de markt staan met tweedehands boeken.
0: Ja.
2: Niet allemaal hoor. Er zijn ook mensen die er wel van leven en die door de week pakketjes maken en via internet boeken verkopen. Maar het gros zijn gewoon liefhebbers die het leuk vinden om een dagje liefst in de zon te zitten en met mensen over boeken te praten en er dan ook nog af en toe eentje verkopen.
0: Wat omschrijf je dat heerlijk. Want dat kan dan in Zierikzee natuurlijk ook. Zaterdag van 10 tot 5 op het Havenplein, de boeken- en vinylmarkt. Wat maakt jou helemaal gelukkig als je aan het einde van de dag kijkt, zaterdag, wat is er dan gebeurd?
2: Nou, als er een paar dozen leeg zijn natuurlijk.
0: Ja, dat.
2: Als we weer hebben ingepakt. En als we alles droog gehouden hebben en het gewoon een gezellige dag was met iedereen tevreden naar huis. Dan hebben wij een goede markt gehad.
0: Jochen, dat leg je heel mooi uit. Jochen van Barschot, komende zaterdag dus. Overmorgen is het al. Het Havenplein in Zierikzee van 10 tot 5. Daar moet je dan zijn voor de boeken- en vinylmarkt. Jochen, mooi verhaal. Goed dat je die boekenmarkten ook redt. Het zou jammer zijn als ze toch verdwijnen. Jij bent daarom de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Paul Simon. En late in the evening, 14 minuten over 6:30 is het. Goeiemorgen. Op donderdag Omroep Zeeland, straks de plaat om 6:55. In vuur en vlam. Weet je daar een plaatje bij? Laat maar komen via 0118-499-999. Het is een mooie lange lijst. Ik ben trots op jullie. Op iedereen die tot nu toe al een plaatje heeft ingestuurd. Op Facebook zag ik trouwens dat in Sas van Gent mooie paaltjes zijn neergezet, een soort zuiltjes van kortenstaal. Ziet er mooi en geroest uit. En daarin hangen sinds gisteren allemaal bordjes met informatie over de plek. En ze verwijzen ook naar de verschillende attracties en de mooie plekken in Sas van Gent. Er staan ook uitgesneden mannetjes op die paaltjes. Zo van die kant, als je daar naartoe loopt, dan kom je op mooie plekken. In weinig regio's zijn zoveel veiligheidsrisico's als bij ons in Zeeland, lees ik in de PZC. Vooral de kanaalzone en het sloeggebied zijn plekken waar veel risico's samenkomen, wisten we natuurlijk al wel. Maar het blijkt ook nog maar eens een keertje weer uit de recente analyse van de veiligheidsregio. PZC heeft die ingezien. Branden, dijken die breken, een kernramp, het kan hier allemaal. De ligging van Zeeland met veel dijken en weinig autoverbindingen maakt ons kwetsbaar. Ook kwetsbaar, de glastuinders in het westen van het land. Zij zitten met de handen in het haar nu ze geen water meer uit sloten mogen pompen. Ze willen desnoods gezuiverd rioolwater inzetten om planten te laten groeien. Maar ja, dat mag niet zomaar van het waterschap in die buurt. Belangenorganisatie Glastuinbouw Nederland is bang dat een hoop bedrijven het niet gaan redden, doordat ze door het watertekort geen planten kunnen laten groeien. En premier Rob Jetten is in Limburg geweest op de plek van de grote natuurbrand. Hij bedankte daar iedereen die heel hard heeft staan zwoegen en werken, citaat van hem. En Jetten zegt dat hij kippenvel kreeg van wat hij zag in dat verbrande gebied. In Limburg dus.

0: Chicago met zo dadelijk natuurlijk dat ene plaatje waar je misschien al op zit te wachten. Ik vind dat zo leuk, hè? Dan geef ik het thema in vuur en vlam. Is dat vandaag en dan gebeurt er even helemaal niks. En dan denk ik van, oh, het is te moeilijk. Maar dan blijkt het helemaal niet zo moeilijk te zijn. Even nadenken en dan komt er van alles. En in één keer dan ontploft bij mij WhatsApp via 0118-499-999. Waarvoor hartelijk dank. In vuur en vlam, allemaal vanwege die campagne Think Like a Firefighter op Schouwen-Duiveland. José de Smit die kwam al heel snel met Kinderen voor Kinderen en Vuur en Vlam. Ralf Staap, die van de fietsen in Duitsland, AC/DC, Shot Down in Flames. En de vrouw van Ralf, Marion, die laat nog weten Kings of Leon, Sex on Fire. Evelien Wijnbergen hoort graag Boudewijn de Groot. Avond, want daar komt het woord vuur in voor. Komen Gielsen, Joke Josiassen, Thomas Schouten en Jan Stuut, hartelijk dank voor de Pointer Sisters. En Fire, mooi liedje. Jaap van Klinken, die komt met André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen. Huh? Wat heeft dat dan met vuur te maken? Nou, dan is het vuur op Schouwen-Duiveland zo gedoofd als je tranen huilt. Dankjewel, Jaap. Peter Koeman komt met Stef Bos en vuur. Saatje de Smit die heeft een ondeugend liedje. Helga, Vlammetjes. Ik kan me er iets bij voorstellen. Wim Waleboer, Bruce Springsteen, I'm on Fire. Arco den Oude en Hil Waleboer die komen met de Bengals. Eternal Flame. Paula Michielsen en Patrick de Schepper hebben de Doors, Light My Fire. Ronald Krijger en Flip Reiniersen. Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Linda van Ardenne en Robert Tijn die komen met Disco Inferno. Dat is zo'n lekker temponummer van de Tramps. Adi van Iersel, Maddie Papen, Jacqueline Strobos, Herman de Smit en Connie Boudens. Dank voor Benny Nijman in Vuur en Vlam. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Leni Boogaard. Goedemorgen, Leni.
1: Goedemorgen, Zeeland. Goedemorgen, Remco.
0: En wat komt er bij jou op bij In Vuur en Vlam?
1: Nou, dat kwam eigenlijk gelijk. Johnny Cash met The Ring of Fire.
0: Oh, dat is zo'n lekker amazing dingetje.
1: Fantastisch. Ik geloof dat die in 1962 al opgenomen is.
0: Dat zou maar zo kunnen. Weet ik eigenlijk niet. Wie weet dat? Laat me weten. Hey, campagne over vuur en zo. Wat vind je van die campagne?
1: Ja, die is natuurlijk ieder jaar wel actueel. Dat moet je gewoon niet doen in de natuur met vuur spelen. Het zij roken, het zij een vuurtje stoken of barbecueën. Nooit doen om deze tijd.
0: Ja, maar het is ook wel een beetje, mensen gooien dan een stukje glas weg bijvoorbeeld. En soms doe je het ook niet bewust natuurlijk. Hè? Maar
1: dat kan ook een vuur vatten, ja. Dat klopt, dat brandt door.
0: En Think Like a Firefighter, ja, het moet kennelijk allemaal weer in het Engels. Denk als een brandweermens. Stel dat ik nou zeg van, hey Leni, denk eens als een brandweermens. Waar denk jij dan aan?
1: Ja, dan als een brandweermens.
0: Ja, dat zijn de vragen.
1: Vuurbestrijder, ja. Ik denk meer aan mijn afgelopen carrière, aan mensen met brandwonden, ernstig.
0: Oh, je hebt op de IC gewerkt.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je wel ook nodig aan meegemaakt. Hey Leni.
1: Oh, mens.
0: Het is bijna 6:55. We gaan luisteren naar jouw keuze. Dat is Johnny Cash en The Ring of Fire. Dankjewel.

The Ring of Fire van Johnny Cash. Bij In Vuur en Vlam, de hele lijst van al die mooie liedjes. Bruce Springsteen, Helga, Stef Bos, Henk Wijngaard, noem allemaal maar op. De lijst die we samen hebben samengesteld vind je in de loop van de dag weer via facebook.com/Zeeland wordt wakker. En dank voor alle suggesties. Morgen gaan we gewoon weer kiezen. Zoeken we weer een plaatje bij het nieuws. Dit is Emma Heesters, tot aan het nieuws van 7 uur. Meisje uit de klas. Daarna ga ik een kettingzaag pakken om een boom kunstwerk van te maken.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
1: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets. De overwinning betekent veel voor Griekspoor, zei hij na afloop bij Ziggo Sport.
3: Ik denk dat ik vandaag, gezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
1: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus Medvedev en won in 2 sets. Het weer, geregeld zon, vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
7: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
8: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
16: Goedemorgen, het is allemaal weer iets zonniger en dan vooral aan zee. Een zwakke tot matige westenwind, 22 tot 24 graden gaat het worden vandaag op donderdag. Mooie dag om van een dode boom in Haemstede een kunstwerk te maken. Peter Verlaan gaat zo dadelijk aan de slag met zijn kettingzaag. Hij legt het zo uit. En verder in het nieuws. Met de kurkdroge natuur is het oppassen dat je niet per ongeluk een natuurbrand veroorzaakt. Daarom is er op de kop van Schouwen een campagne. Denk als een brandweerman. Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen beginnen maandag de gesprekken over de gedwongen ontslagen. En het is in Middelburg veel drukker met riviercruiseschepen die door de lage waterstand niet naar Duitsland kunnen. We horen over een half uur hoe de gidsendienst daarmee omgaat. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Maria van Blondie. Omroep Zeeland om 9 minuten over 7, donderdag. Aan de Noordstraat in Haamstede staat nu nog een boomstam van een meter of 3 hoog. Maar na vandaag is dat een kunstwerk. Peter Verlaan uit Heikensand gaat zo dadelijk om 8:30 aan de slag met zijn kettingzaag om van die boomstam iets moois te maken. Wat, omschrijft hij zelf, de Haamstedenaren gaan herkennen. Maar ja, dat is best nog cryptisch, Peter. Goedemorgen.
1: Peter. Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: De nieuwe generatie. Oh, sorry. Ja,
0: ja, dat ben je. Wat gaat het worden? Wil je dat al vertellen?
1: Nee, ja, ik mag van de opdrachtgever nog niet vertellen wat het gaat worden. Maar het zal zeker herkenbaar zijn voor de Haamstedenaren. En dan met name de oudere generatie, denk ik. De jongere generatie weet ik niet, maar die krijgen dat misschien ook wel mee.
0: Ja.
1: En ja, dat is een beetje het verhaal erachter.
0: Dus het wordt met een minuut spannender eigenlijk.
1: Ja,
0: ja, precies. Drumroll. En, maar goed, dan moeten we het uiteindelijk dus in Haamstede komen bekijken. Want wat is dat voor stam die daar staat? Hoe komt hij daar?
1: Ja, het is een van een kastanjeboom en die hebben ze moeten rooien. Die was ziek. In ieder geval in die zin moeten rooien dat de onderste 3 meter, die staat er nog. De stam die staat er nog en daar ga ik dan wat moois van maken vandaag.
0: Ja, en hoe ga je dan te werk? Want ga je dan eerst kijken naar zo'n stam van hoe ziet hij eruit?
1: Nou, nee, ze hebben wel een fotootje doorgestuurd, maar ik heb wel wat ervaring daarmee. Dus ik heb wel een beetje een indruk. Ze hebben ook de diameter doorgegeven, de doorsnede. Dus ik heb wel een beetje een idee hoe het eruit ziet. En dan ga ik zo meteen met de grote zaag beginnen, de bast eraf halen, dan een tekening maken. En dan ga ik hem heel grof uitblokken. En dan kan je al een beetje gaan zien wat het gaat worden.
0: Ja.
1: En zo werk ik steeds fijner naar binnen toe tot het laatste. En dan ga ik met power tools aan de slag om de details aan te brengen. En zo.
0: Ja, want ik dacht inderdaad al, als je dat alleen maar met een kettingzaag doet, dat gaat toch haast niet? Je begint er met de kettingzaag en dan steeds een kleiner zaagje als het ware?
1: Ja, nee, dat klopt wel. Ja, mijn kleinste zaagje, dat is een zaagje met een bladje van 30 centimeter en een kwarts kettingje erop. En ja, daar kan je bijna mee schetsen, zo fijn kan je daarmee werken. Maar natuurlijk nooit zo fijn als de uiteindelijke afwerking moet zijn. Dus dan pak ik een dremeltje erbij of een bijteltje en een hamertje. En zo ga ik te werk.
0: Wat mij dan zo spannend lijkt eigenlijk, hè? Want je begint dan met die kettingzaag en van steeds meer zie je wat het is. Maar het blijft ook een boomstam die kan afbreken.
1: Ja. Ja, nou, kan afbreken. Dat ligt een beetje aan de details die je maakt. Als je natuurlijk iets met hele smalle, steile dingetjes moet maken, ja, dan is het natuurlijk wel een beetje link, zeker zo in zo'n openbare ruimte. Maar dat zal in dit geval zal dat wel goed komen. Ja, ik zou zeggen, kom, wanneer? Ja, ik zou bijna weer gaan verklappen wat ik ga maken.
0: Nee, doe
1: maar
0: niet.
1: Dat doe ik dus
0: doe
1: lekker niet.
0: Nee, precies. Ik wil het heel graag weten. En ik hoop eigenlijk dat je het zegt, maar doe het vooral niet. Hou het nog eventjes spannend. Straks om 8:30 ga je beginnen. Iedereen staat er dan wel op je handen te kijken. Is dat nog spannend voor jou?
1: Nee, daar heb ik niet zo'n last meer van. Ik heb dat natuurlijk al zo vaak gedaan. En ik ben met. Ik heb oordoppen heb ik op. En mijn motorzaag die maakt een hoop lawaai. En daar heb ik niet zoveel last van.
0: Ben benieuwd. Aan het einde van de dag zullen we weten wat daar voor kunstwerk is ontstaan aan de Noordstraat in Haamstede. Waar nu nog zo'n stuk stam staat van een meter of 3. Je kunt gaan kijken. Er zijn ook nog allemaal festiviteiten trouwens daar in de buurt vandaag. Dus ga er vooral even heen. De Noordstraat in Haamstede. En dan zie je Peter Verlaan en zijn kettingzaag.

0: Susam en Freek, en ken je dat gevoel? Omroep Zeeland, 14 minuten voor 7:30. Hoogste tijd om eens eventjes bij Jules te gaan checken wat het weer van vandaag is. Jules, goedemorgen. Oh, daar ben je. Jules, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, nu hoor ik je wel. Vertel maar eens. Ik zie in elk geval dat er iets meer zon is, volgens mij.
1: Dat is er zeker inderdaad. Er is dus ook iets minder bewolking. Wel een beetje van hetzelfde type als gisteren. Met een paar van die platte wolkenvelden. Ook een paar stapelwolken die het proberen. Maar het is allemaal wat helderder. Het zijn meer bredere opklaringen. En eigenlijk is het gewoon een vrij zonnige dag aan het worden. Met een temperatuur nu van 14 tot 17 graden. Het is ook wat doorgewaaid door het matige en dan zijn af en toe vrij krachtige westwind. Het is allemaal een stuk beter dan gisterochtend. Zeker dan dinsdagochtend natuurlijk, toen het ook zo warm was. Iets ander luchtdrukpatroon. Dus hoewel in grote lijnen toch hetzelfde blijft. Een nieuw hoge drukgebied komt naar de Golf van Biscay en naar het Engels Kanaal. Dat ligt dan morgen op de Noordzee en trekt verder door naar het binnenland van Nederland en naar Duitsland in de komende 2 dagen. Dus dat is een beetje het spoorboekje. Dat betekent dat het vandaag stabiel weer is sowieso. Maar het is vrij veel zon, zeker aan zee, en soms een paar wolkenvelden en een paar extra stapelwolken die ontstaan. De wind blijft voorlopig matig uit het westen en aan zee, af en toe vrij krachtig. In de namiddag en vanavond dan neemt de wind duidelijk af en draait ook bij vanmiddag naar het noordwesten. En de maximumtemperatuur, ja, die is toch wel prettig. Die is een stuk normaler dan de laatste dagen. Met 22 tot 24 op een enkele plek nog net aan 25 graden.
0: Hoe is het morgen?
1: Warmer en overwegend zonnig. Ik zei het al, het hoge drukgebied komt dan naar Midden- en Noord-Nederland via de Noordzee. Er staat een beetje een zwakke veranderlijke wind, maar meestal uit het noordwesten. De lucht is zeker niet vochtig, het is niet benauwd, maar het is wel iets warmer. Met 23 tot 26 graden. Prachtige stranddag natuurlijk ook weer. Laten we dat ook niet vergeten, maar het is ook wel droog. Dat is het doorgaande nadeel natuurlijk. En zaterdag, de weekenddag in het begin, is zonnig en behoorlijk warm. Met maxima van 25 tot 30 graden. En zondag dan krijgen we een beetje benauwd weer. Maar pas na het weekend is er dan kans op een enkele bui.
0: Jules, dankjewel. Kijk ik naar het getij en wanneer je het beste kunt zwemmen. Opkomend tij is het nu met hoogwater in Vlissingen om 7:58. Laagwater vanmiddag om 8:58. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden. Ja.

0: Patrick Swayze en She's Like the Wind. Axcel, dat is het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Baboe, vraagt uitstel van betaling aan en vaak is dat dan een voorbode van faillissement. Het gaat al langer niet goed met die fietsenfabrikant, zeker nadat de Voedsel- en Warenautoriteit het bedrijf verbood om bakfietsen van Baboe te verkopen, 2 jaar terug, omdat ze konden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan bij de Stichting Veilige Bakfiets, die voor hen een massaclaim tegen Axcel indiende.
1: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
0: Het fietsbedrijf heeft nog gezocht naar een nieuwe eigenaar, maar zonder succes. De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging, nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog steeds niet duidelijk. Vermoedelijk is dat het Rusland is, maar daar werd verder op een persconferentie niks over gezegd, volgens correspondent Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
0: De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen op de luchthaven van Leipzig. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland. En Gianni Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Bleek allemaal bij de spoedvergadering van de bond in Marokko. De top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar, sprak er over de ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino wilde aandelen verkopen en daardoor wordt er gezegd zichzelf verrijken. Er was een heleboel gedoe over. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA. Top van de FIFA kwam in Rabat bij elkaar, sprak er over de ophef over het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino wilde aandelen verkopen en daardoor wordt er gezegd zichzelf verrijken.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Straks drukte in Middelburg omdat er meer riviercruiseschepen komen. Maar nu eerst een overzicht van het nieuws van 7:30. Op Schouwen-Duiveland staan nu borden die waarschuwen voor natuurbranden. De boodschap is dat mensen zelf iets kunnen doen om branden te voorkomen. Volgens camping-eigenaar Marieke Braber is dat ook hard nodig.
7: Ik kreeg van de vier collega's nu terug van joh, we geven het signaal of niet barbecue. En ze fietsen een rondje over de camping en er staan de kolenbarbecue. Niet barbecue betekent niet barbecue. Maar dat schijnen heel veel mensen toch echt niet te begrijpen dat dat voor hun ook geld.
5: De campagne is opgezet door de recreatiebedrijven, brandweer en de gemeente Schouwen-Duiveland. Branden ontstaan onder meer door peuken of stukken glas die worden weggegooid en door auto's die met een hete uitlaat brand veroorzaken in hoog gras. Bij chemiebedrijf Dow en Terneuzen beginnen maandag de gesprekken over de gedwongen ontslagen. In de PZC zegt de ondernemingsraad dat het wel een jaar kan duren voor iedereen duidelijkheid heeft. De

0: R omschrijft de sfeer als gelaten. Bij Dow verdwijnen in ons land ruim 600 banen, waarvan waarschijnlijk de meeste bij de vestiging in Terneuzen. Bij Koningsplaat is gisteravond brand ontstaan op de dijk aan de Kuupjesweg. Zo'n 15 vierkante meter natuur is verbrand. Het vuur was al uitgemaakt toen de brand weer aankwam. En Amazone Tessa Baijens uit Zeer-Hendriks Kinderen gaat voor het eerst naar het wereldkampioenschap in Aken. Ze stond op de reservelijst en doordat het paard van Sanne Voets niet fit is, mag Baijens uitkomen. En ze rijdt over 2 weken in de Nederlandse ploeg met haar paard Happy Grace. Het is allemaal weer iets zonniger, vooral aan zee met een zwakke tot matige westenwind. En het wordt 22 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Donderdag 6 augustus. Als jij op jouw agenda kijkt, wat staat er dan vandaag in op je to-do-lijstje? Hopelijk kun je een beetje lekker luieren. Maar het kan ook natuurlijk zijn dat je gewoon iets echt actief gaat doen. Laat me dat vooral even weten. Via 0118-499-999. In Middelburg leggen ondertussen opvallend veel riviercruiseschepen aan. En dat komt door de droogte, want door het lage waterpeil in bijvoorbeeld de Rijn kunnen cruisers niet naar Duitsland of verder. En daar profiteert Middelburg van, want ze komen deze kant uit. De stadsgidsen hebben het dan ook extra druk.
1: Hallo, welkom in Middelburg. Mijn naam is Vincent. Middelburg heeft een rijke historie. Het staat in de top 10 van de oudste steden van Nederland.
2: Gids Vincent van den Dries, dit praatje dat houdt u denk ik dagelijks. Is het lastig om het dan nog een beetje enthousiast te vertellen of valt het mee?
1: Dat is best makkelijk. Want ja, alle mensen zijn anders, alle groepen zijn anders. Soms heb je bedrijven met bedrijfsuitjes, soms heb je families en gezinnen. En soms ja, willekeurige groepen, buitenlandse mensen, gasten uit Duitsland, België. Met die riviercruiseboten, Amerikanen, Nieuw-Zeelanders, noem het op. Ja, het is, elke dag is weer een feestje.
2: En nu juist vanwege die riviercruiseboten die niet verder kunnen vanwege het laag water komen ze in Middelburg. Merkt u dat ook?
1: Ja, dat merken wij als gidsen zeker. Normaal gesproken is het hoogseizoen van de riviercruiseboten april en mei. Dan liggen er soms wel 5 riviercruiseboten aan de kade hier per dag in Middelburg. En nu is het eigenlijk ongebruikelijk dat er zoveel riviercruiseboten nu in dit seizoen naar Middelburg komen. Want eigenlijk zoals vanmorgen, ik had een riviercruiseboot vol met Nieuw-Zeelanders en Australiërs. En die waren op weg naar Boedapest, maar door de lage rivierstand konden ze er niet komen. En dan, die staan nu in Middelburg.
2: Zijn er niet een aantal toeristen dan teleurgesteld dat ze dan dus niet verder kunnen? Of heeft u tot nu toe alleen maar enthousiaste toeristen gehad?
1: Nou, dan hebben ze dan behoorlijk goed verborgen weten te houden. Want ze zijn allemaal uitermate vriendelijk en ik heb niemand chagrijnig gezien.
2: En terwijl Vincent met de groep de tour verder loopt door de stad, kom ik ook bij Ingrid Datema, coördinator van de stadstours van Via Tours. Wat merken jullie van de droogte en dat de rederijen andere bestemmingen zoeken?
3: Ik heb al een aantal schepen gehad die plotseling niet meer naar de Rijn kunnen en een andere bestemming moeten zoeken. En dus ook andere activiteiten voor de gasten. Dus wij krijgen best veel aanvragen binnen nu.
2: Hoe ver van tevoren krijgen jullie te horen dat er weer een schip in aantocht is en een tocht wil boeken?
3: Normaal gesproken horen we zeg maar in september al een beetje voor volgend jaar. Maar nu met die droogte is het allemaal een week op voorhand, 2 weken op voorhand. Dus dat is allemaal heel last minute wat er nu gedaan wordt.
2: Dus wat u betreft mag de warmte nog wel even aanhouden?
3: Ja, dat klopt. Voor ons is het eigenlijk een soort zegen, zeg maar. In ieder geval voor het gidsen. Daar is er veel voor te doen. Ja, dat klopt.
0: In Middelburg drukker dus met riviercruiseschepen.

0: Marco Borsato en binnen, er was wat verwarring over hem. De Telegraaf meldde dat hij weer wil gaan optreden, maar zijn management heeft dat kort daarna ontkend. Er zijn nog geen plannen voor een terugkeer op het podium. Marco Borsato werd vrijgesproken van ontucht en nu wil hij ook de advocaatkosten in die zaak terugkrijgen. Daarvoor dient op 4 november een nieuwe rechtszaak. Dat is het laatste nieuws rondom Marco Borsato. Rob Dreesens, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Remco.
0: Wat ga jij vandaag doen?
1: Eerst werken.
0: Ja.
1: En dan om 5 uur ga ik met de fiets naar Arnhemstein. En dan gaan we Danny een avond weer. En ja, traditie. Hij mag met de kermisopbouw mee rijden.
0: Ja, want jij woont in Middelburg. Danny, wie is Danny?
1: Danny Dingemansen, dat is mijn maatje. Daar doe ik 1 keer in de zoveel tijd leuke dingen mee. Dus ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Maar de kermis is ieder jaar een vaste prik, een vaste traditie.
0: Want Danny heeft dat nodig om een maatje te hebben?
1: Ja, ja, Danny heeft een behoorlijke beperking. Maar het draait gewoon lekker mee. Die woont in de Tromstraat, dus op een groep beschermd zone. En verder... hij geniet daar zo enorm van. En het is nu zelfs zover dat hij vanaf vorig jaar eigenlijk rijdt hij met de truck mee van Lemmerman. Dus de ballenvangkraam. En ja, hij heeft daar zoveel vertrouwen in dat ik niet meer in de truck hoef te stappen.
0: Ja, want het is echt een traditie. Hè? Je bent er ooit mee begonnen door gewoon simpel te vragen van... goh, dit is Danny. Mag hij een keertje mee als de kermis wordt opgebouwd in Middelburg? Hoe lang doen jullie dat ondertussen al? Hoe lang gaat hij dan al mee?
1: Ik denk een jaar of... is dat toch wel gauw een jaartje of 10 wezen of zo?
0: Echt waar? Joh.
1: Ja, ja, we zijn met de familie Boersma begonnen. Die hadden toen 3 stands op de markt. Ja, weet je, het is gewoon 1 grote familie. En als wij vanavond ons weer melden op Arnhemstein ook... je wordt zo goed ontvangen.
0: Ja.
1: En ook handhaving werkt mee, want hij rijdt met de ene truck... rijdt hij naar de markt en dan met handhaving weer terug... voor de volgende kolonne met trucks. Ja, die jongen heeft gewoon de avond van zijn leven.
0: Waarom is het dan voor jou belangrijk om dat inderdaad mogelijk te maken?
1: Ja, het is mijn maatje. Dus ik probeer altijd wel iets aparts te doen. Hè. In december doen we altijd oliebollen versieren... Ook in, op plein 40, in de oliebol, zeg maar. Die doen ook al jaren mee. En hun hebben er veel plezier aan. En Dan, ja, die heeft het meeste plezier.
0: En jij ook, hoop ik.
1: Ja, tuurlijk. Dat is gewoon, weet je, het is gewoon een uitdaging. En dan zie ik Danny vanavond stralen. Dan zie ik hem in zo'n truck zitten. En dan mag u met handhaving mee, met zwaailichten. Ja, die jongen die gaat helemaal uit zijn plaat. Daar teert hij gewoon weken op.
0: Zo simpel kan het eigenlijk zijn. Hè? Gewoon meerijden bij het opbouwen van de kermis. En dan heb je toch een lol. Nou, de kleine dingen in het leven zijn soms zo mooi, Rob. Hey, dankjewel dat je dat hier vertelde. Ja, zeker. Absoluut. Daar gaan we aan vasthouden. De kleine dingen die het hem doen. Kun je een liedje over zingen? Is ooit gebeurd, hè? Het zijn de kleine dingen die het hem doen, die het hem doen. Maar het is wel waar. Dankjewel, Rob. Veel plezier vanavond. Ook de hartelijke groeten aan Danny. Yeah,

Alex Warren en Eternity. Straks in Zeeland wordt wakker na het nieuws van 8 uur. Dan ga ik het hebben over bramen plukken. Want ja, het is toch weer een beetje het bramenplukseizoen. Pluk nou niet alles, want dan blijft er nog iets over voor de vogels. Maar je mag wel wat meenemen als je dat gewoon ergens ziet hangen. Wat zijn de regels en waar moet je op letten? Ga ik het straks over hebben in Zeeland wordt wakker na 8. Heb jij ook de liefhebberij van bramen plukken en dan zelf jam maken? Laat het even weten via 0118-499-999. Verschillende media die hebben het over het sparen van de zegeltjes. Want ja, we weten nu ondertussen dat de Albert Heijn met zijn spaarprogramma duurt het wat langer voor je een heleboel geld bij elkaar gespaard hebt. Ze hebben hun voorwaarden aangepast. Daarom verhalen over zegeltjes. En dat gaat dus al 70 jaar terug ondertussen, het sparen van dat soort zegeltjes. Het zit echt in onze cultuur, zegt een kenner in het AD vandaag. We zijn kampioen in het kopen van zegels en het naastig uitkammen van de bonusfolder. We willen gewoon overal het voordeeltje hebben, denk ik dan. Op Facebook zag ik dat in Sas van Gent mooie paaltjes zijn neergezet. Van Kortenstaal denk ik dat het is. Ziet er mooi geroest uit. Daaraan hangen sinds gisteren allemaal bordjes met informatie over de plek. En ze verwijzen ook naar de verschillende attracties en de mooie stukken van Sas van Gent. En in weinige regio's is er zoveel veiligheidsrisico als bij ons in Zeeland. Vooral de kanaalzone en het sloeggebied zijn plekken waar veel risico's samenkomen. Blijkt uit de recentste analyse van de veiligheidsregio die de PZC heeft ingezien. Branden, dijken die kunnen breken, een kernramp, het kan allemaal. En het zit ook nog allemaal vlak bij elkaar. Bovendien hebben we veel dijken en wegen waarover we soms maar lastig weg kunnen. Want we hebben er niet zo gek veel. Maakt het allemaal spannend? Geen paniek. Maar de veiligheidsregio die heeft het wel weer in een analyse gezet.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
14: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
13: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. VN-mensenrechtenchef Turk heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
15: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
13: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
16: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
17: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
16: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
24: Omroep Zeeland. Goedemorgen. Een vrij zonnige donderdag gaat het worden. Vooral aan zee. Een zwakke tot matige westelijke wind. En het wordt 22 tot 24 graden. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik zo'n struik vol bramen zie, dan wil ik er altijd aan zitten en ze plukken en proeven. En dan zijn ze soms heel zuur, maar soms ook zoet. Nou, Staatsbosbeheer gaat weer een lesje bramen plukken geven. Daar ga ik het straks even over hebben. En verder in het nieuws vandaag. Denk als een brandweerman en voorkom dat je per ongeluk een natuurbrand veroorzaakt. Is een campagne op Schouwen-Duiveland over een half uur meer. Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen beginnen maandag de gesprekken over de gedwongen ontslagen, zegt de ondernemingsraad in de PZC. En Amazone Tessa Bajens uit Zeerheimdischkinderen gaat voor het eerst naar het wereldkampioenschap in Aken over 2 weken. Ah, dat is mooi voor haar. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Cloud is dit en App en Vloed op Omroep Zeeland om 8:08. Het is dus weer bramenseizoen. En ik beschreef je net al hoe dat bij mij gaat. Dat ik dan af en toe toch eventjes aan zo'n braam zit en dan opeet. En dan is die soms heel lekker en soms is die best nog wel zuur. Maar mag je eigenlijk zomaar bramen plukken die je aan een struik ziet hangen in een parkje bijvoorbeeld? Zondag kun je mee met een pluk-excursie van Staatsbosbeheer. En Stijn Steurijs, die weet er alles van. Goedemorgen, Stijn.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij dat dan ook, dat je niet kunt inhouden als je zo'n braam ziet?
1: Nou, het ligt eraan. Je moet, het is soms lastig inschatten. Je moet wel echt even voelen. En als die niet direct loslaat, dan kun je hem beter ook direct loslaten, want dan is hij nog heel zuur.
0: Juist, en dat heb ik dus inderdaad wel eens. Dan denk ik, oh, bah.
1: Ja, nou, dat kom ik ook wel eens tegen, hoor.
0: Toch wel gelukkig. Mag je eigenlijk bramen plukken daar waar je ze ziet hangen?
1: Daar waar je ze niet ziet hangen, dus direct langs de paden, dan is het vaak een champignonbakje, 200, 250 gram, is dan vaak geen probleem. Op het moment dat je echt particulier meer gaat plukken of echt voor hele bedrijven gaat plukken, ja, dan blijft er eigenlijk weinig over voor de diertjes. En dan vinden wij dat vaak minder prettig.
0: Ja, zo te horen ben jij nu buiten, denk ik, een beetje aan de wind te horen.
1: Dus ja, ongeveer 200, 250 gram per persoon, dat is wat te doen.
0: Ja, jij bent buiten, denk ik, Stijn, want ik hoor een beetje wind af en toe. Klopt dat?
1: Oh, ja, dat klopt.
0: Ja, nee, oké, prima. Ga even met je rug naar de wind staan, dan horen we je beter. Je mag dus wel wat plukken, maar niet al te veel. En is dat dan in een bos of in een park? Mag dat dan gewoon?
1: Op grond van Staatsbosbeheer is dat dus 200, 250 gram. Dat is echt zo'n klein blauw champignonbakje, zeg maar, wat je in de supermarkt wel eens koopt.
0: Maar ik zie ook wel eens mensen die dan hele schalen plukken om bijvoorbeeld thuis jam van te maken. Daar heb je natuurlijk veel meer bramen voor nodig.
1: Ja, klopt. Alleen dan blijft er voor de natuur weinig achter. En dat is, het is zeker in het najaar een enorme, in de droge zomer, een hele goede voedselbron voor niet alleen vogels, maar ook vossen. En ook insecten. Hè. Als ze iets verder afrotten, dan is het ook voor insecten gewoon een hele interessante voedselbron.
0: Dus daarom moet je ook wel wat laten hangen, zodat de natuur, zodat de dieren er ook nog voedsel aan hebben.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe is het op dit moment eigenlijk met de braam? Want we horen overal verhalen over de droogte. Kan een bramenstruik daartegen?
1: Een braam kan er over het algemeen best goed tegen. Alleen, een braam is eigenlijk over een maand lang, als het regent en redelijk zonnig is, dus af en toe een buitje en voor de rest lekker zonnig, dan heb je eigenlijk bijna een maand dat je wel bramen verspreid kan plukken. Alleen, het is nu natuurlijk heel erg droog. Dus de bramen die als eerst rijp waren, die zijn nu eigenlijk helemaal uitgedroogd. En de bramen die eigenlijk aan het eind van die periode normaal gesproken rijp zouden zijn, die zijn niet eens tot een volwaardig braam aan het uitgroeien. Die blijven heel klein, minder smaak. Daar heb je eigenlijk niet zo heel veel aan. Dus,
0: dit is wel een uitdaging bij de bramen.
1: Het is een beetje lastig. Ja, je moet op dit moment echt nog geluk hebben.
0: Komende zondag in de Braakman Noord, dan is er een excursie van Staatsbosbeheer, hè, met de boswachter mee om bramen te plukken en dan zelf jam maken. Wat willen jullie dan vooral vertellen?
1: Vooral de mensen vertellen dat ze de boven kniehoog van een volwassen persoon moeten plukken. Want lager heb je kans dat de vossen of honden of andere dieren eraan zitten. En ja, dan heb je kans op ziektes.
0: Dan hebben ze sowieso geplast of zo bijvoorbeeld.
1: Kniehoog of hoger. Inderdaad, ja, tegen aanplassen of licht aangegeten en dat dan een kind het alsnog opeet. En voor de rest, juist ook laten zien dat er ook bramen aangegeten worden door vogels en andere beesten. Ja. Dus juist ook dat verhaal heel goed vertellen dat het niet alleen voor de mens is.
0: En dat gebeurt dan allemaal komende zondag. Je kunt mee met Staatsbosbeheer in de Braakman Noord. Kijk voor alle details. En ook als je mee wil, moet je even opgeven op de website van Staatsbosbeheer. En zoek dan even naar bramenjam maken in Braakman Noord. En dan kom je precies uit bij de website waar je moet zijn om je aan te melden. Dankjewel voor de uitleg, Stijn Steurijs. Ik weet nu, als de braam nog vast zit, dan laat ik hem gewoon hangen. En als die loskomt, zodra ik eraan zit, dan smaakt hij toch heerlijk zoet, hoop ik.

0: In de Bruikman Noord komende zondag bij Staatsbosbeheer. Even naar hun website voor de informatie over het bramen plukken en het lesje dat je daarin kunt krijgen. Jules Gernaert, wat meer zon vandaag?
1: Dat is er zeker inderdaad. Er is dus ook iets minder bewolking. Wel een beetje van hetzelfde type als gisteren. Met een paar van die platte wolkenvelden. Ook een paar stapelwolken die het proberen. Maar het is wel wat helderder. Het zijn meer bredere opklaringen. En eigenlijk is het gewoon een vrij zonnige dag aan het worden. Met een temperatuur nu van 14 tot 17 graden. Het is ook wat doorgewaaid door het matige en dan zijn af en toe vrij krachtige westwind. Het is allemaal een stuk beter dan gisterochtend. Zeker dan dinsdagochtend natuurlijk, toen het ook zo warm was. Iets ander luchtdrukpatroon dus, hoewel in grote lijnen het nog hetzelfde blijft. Een nieuw hoge drukgebied komt naar de Golf van Biscay en naar het Engels Kanaal. Dat ligt dan morgen op de Noordzee en trekt verder door naar het binnenland van Nederland en naar Duitsland in de komende 2 dagen. Dus dat is een beetje het spoorboekje. Dat betekent dat het vandaag stabiel weer is sowieso, maar het is vrij veel zon, zeker aan zee en soms een paar wolkenvelden en een paar extra stapelwolken die ontstaan. De wind blijft voorlopig matig uit het westen en aan zee af en toe vrij krachtig. In de namiddag en vanavond dan neemt de wind duidelijk af en draait ook bij vanmiddag naar het noordwesten. En de maximumtemperatuur, ja, die is toch wel prettig, hoor. Die is een stuk normaler dan de laatste dagen. Met 22 tot 24 op een enkele plek nog net aan 25 graden.
0: Hoe is het morgen?
1: Warmer en overwegend zonnig. Ik zei het al, het hoge drukgebied komt dan naar Midden- en Noord-Nederland via de Noordzee. Er staat een beetje een zwakke veranderlijke wind, maar meestal uit het noordwesten. De lucht is zeker niet vochtig, het is niet benauwd, maar het is wel iets warmer. Met 23 tot 26 graden. Prachtige stranddag natuurlijk ook weer. Laten we dat ook niet vergeten, maar het is ook wel droog. Dat is het doorgaande nadeel natuurlijk. En zaterdag, de weekenddag in het begin, is zonnig en behoorlijk warm. Met maxima van 25 tot 30 graden. En zondag, dan krijgen we een beetje benauwd weer. Maar pas na het weekend is er dan kans op een enkele bui.
0: Jules, dankjewel. Afgaantijn nu met laagwater in Vlissingen om 8:08. Hoogwater vanavond 9:09. En de watertemperatuur 22 tot 25 graden.

0: Billy Joel en Uptown Girl. 8:08 is het ondertussen. Axel, dat is het bedrijf achter de fietsmerken Sparta, Batavus en Babu, vraagt uitstel van betalingen en vaak is dat dan een voorbode van faillissement. Het gaat al een tijdje niet goed met die fietsenfabrikant, zeker nadat 2 jaar geleden een verbod kwam om bakfietsen van Babu te verkopen omdat die zouden breken. Daardoor melden 18.000 mensen zich aan bij de Stichting Veilige Bakfiets die een massaclaim tegen Axel indienen. Maar ja, het is maar de vraag of zij nog geld krijgen.
1: Deze mensen staan, als dit door de rechter wordt bevestigd, en de bewindvoerder dit eruit trekt, staan deze mensen misschien met lege handen. Dus wij maken ons daar grote zorgen over.
0: Het fietsbedrijf heeft nog een nieuwe eigenaar gezocht, maar niet gevonden. De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging nu een drone met Semtex is gevonden op het vliegveld van Leipzig. Wie erachter zit is nog onduidelijk. Het vermoeden is Rusland, maar bij een persconferentie werd daar niks over gezegd. Volgens correspondent Charlotte Waaier.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakken.
0: Nou, die drone die werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Die staan daar op het vliegveld van Leipzig omdat de Oekraïne dat vliegveld gebruikt als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, komt uit spoedoverleg. Infantino's positie staat wel onder druk omdat hij aandelen wilde verkopen voor WK-rechten en zichzelf daarmee wilde verrijken. Dat is wat je steeds hoort. Het FIFA-bestuur heeft kritiek, maar steunt hem nu toch. En die bond die heeft alle andere bonden per brief excuses aangeboden, maar meerdere voetbalbonden, waaronder ook de UEFA, de Europese, vinden nog steeds dat Infantino moet opstappen. En de boosheid is zeker nog niet gezakt.
3: Infantino die wil in maart voor de 4e keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
0: En dan de droogte. Vrijwilligers van een visvereniging in Giesbeek, Gelderland, hebben de vissen uit een plas in de buurt gered. Het was er zo droog dat de vissen lagen te spartelen in de modder. Zijn nu naar een andere plek gebracht.
4: Ja, en dan trekken we het net in de rompen. En dan hoop ik dat de vissen daarin blijven zitten.
5: Een zware klus, hè? Dat heb je wel gezien. Hè?
6: Ja.
5: Je kan er heel moeilijk bij komen. Je zakt ontzettend in de modder.
6: En waar zijn jouw schoenen of laarzen gebleven?
5: Ja, die moeten ergens of in de modder zitten. Ik had al de oudste aangetrokken bewust.
7: Het is geen werk voor oudjes, hè?
5: Ja, we moeten wat voor over hebben. Hè?
0: Bericht uit Giesbeek in Gelderland.

0: Jelly Roll samen met Marshmallow en Holy Water. Goedemorgen Zeeland, on tour tussen 9 en 12. Maar waar zijn ze vandaag dan weer, Veerle en Elsa, om elkaar uit te dagen? Ik weet het niet. Nou ja, ik weet het wel. Maar jij nog niet. Maar je kunt het wel weten aan de hand van deze drie aanwijzingen. Ga je van me krijgen? Doe een gok en stuur een WhatsApp-berichtje naar 0118-499-999. Je kunt de eeuwige roem van deze donderdag winnen. 0118-499-999. De aanwijzingen zijn: alleen als je geld betaalde, mocht je door. Onderdeel van een linie. Als het goed is, doet de rolbrug het weer. Nou, zeker met die laatste moet je het weten. Alleen als je geld betaalde, mocht je door. Onderdeel van een linie. Als het goed is, doet de rolbrug het weer. Over welke plaatsnaam heb ik het? 0118-499-999. Succes.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Om op Zeeland. Het is 8:30. Het is de hoogste tijd voor het Zeeuwse nieuws.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is in Middelburg drukker met riviercruiseschepen. Die kunnen door het lage water op de rivieren niet naar Duitsland of verder en wijken daarna naar Zeeland. En dat merkt Fiat Tours, die rondleidingen verzorgt in Middelburg.
6: Ik heb al een aantal schepen gehad die plotseling niet meer naar de Rijn kunnen en een andere bestemming moeten zoeken. En dus ook andere activiteiten voor de gasten. Dus wij krijgen best veel aanvragen binnen nu.
0: En volgens stadsgid Vincent van den Dries vinden de gasten het allemaal prima.
7: Nou, dan hebben ze dan behoorlijk goed verborgen weten te houden. Want ze zijn allemaal uitermate vriendelijk en ik heb niemand chagrijnig gezien.
0: Ja, hij reageerde inderdaad op de vraag of hij dan wel een beetje chagrijnige gezichten krijgt. Nee dus. Op Schouwen-Duiveland staan nu borden die waarschuwen voor natuurbranden. De boodschap is dat mensen zelf iets kunnen doen om brand te voorkomen. Volgens camping-eigenaar Marieke Braber is dat ook hard nodig.
8: Ik kreeg van de vier collega's nu terug van joh, we geven het signaal of niet barbecue. En ze fietsen een rondje over de camping en dan staan de kolen barbecue. Niet barbecue betekent niet barbecue. Dus, maar dat schijnen heel veel mensen toch echt niet te begrijpen dat dat voor hun ook geldt.
0: Ja, straks ga je er nog meer.

0: Erover horen. De campagne is opgezet door recreatiebedrijven, brandweer en de gemeente Schouwen-Duiveland. Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen beginnen maandag de gesprekken over de gedwongen ontslagen. In de PZC zegt de ondernemingsraad dat het wel een jaar kan duren voor iedereen duidelijkheid heeft. De OR omschrijft de sfeer als gelaten. Bij Dow verdwijnen in ons land ruim 600 banen, waarvan waarschijnlijk de meeste bij de vestiging in Terneuzen. Een e-biker is vanochtend gewond geraakt op de parallelweg van de Oude Rijksweg bij Kruiningen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor die fietser vlak na 7 uur vanmorgen onderuit ging, is nog niet bekend. En het weer, het is allemaal weer iets zonniger vandaag. Vooral aan zee, een zwakke tot matige westenwind en het wordt 22 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: En Can't Stop Loving You. Welke plaatsnaam zoek ik bij deze aanwijzingen? Alleen als je geld betaalde, mocht je door. Onderdeel van een linie. Als het goed is, doet de rolbrug het weer. Ik noem ze nog één keertje. Alleen als je geld betaalde, mocht je door. Onderdeel van een linie. Als het goed is, doet de rolbrug het weer. Als je het weet of denkt te weten, even appen 011845x9. Je kunt zelf ook wat doen om natuurbranden te voorkomen. Staat op 40 borden die zijn neergezet her en der op de kop van Schouwen. Rook niet in de natuur. Zet je auto met een hete uitlaat niet in het droge gras, want dan kan het bijvoorbeeld in een fik vliegen. Het is een campagne van de gemeente, de brandweer en campings. Hoor de Omroep Zeeland's Nantjoe Hiddes.
1: Bij vakantiepark Zonnedorp is het feest begonnen. Ze draaien harde muziek en het terras zit vol met mensen. Maar voordat de mensen het terras opliepen, kwamen ze langs een stoepbord met een waarschuwing voor natuurbrand en hoe ze dat kunnen voorkomen. Dat is een nieuwe actie van de gemeente, de veiligheidsregio Zeeland en de recreatiesector.
2: Ja, heel erg goed, want je hoort overal natuurlijk dat er steeds meer natuurbranden zijn. Sowieso ook in Frankrijk en Spanje en je hoort het nu ook steeds dichterbij komen in Zeeland. Dus ja, dit is denk ik heel belangrijk om te voorkomen dat het bij ons ook fout gaat.
3: We komen toevallig net uit Griekenland vandaan, dus daar hebben we wel heel erg in angst geleefd. We zaten gelukkig niet op een eiland waar de bosbranden waren. Maar als ik dan de beelden zie hoe het hier in Nederland is, ja, je moet gewoon veel alerter erop zijn.
1: Gaat u nu door de droogte ook wat bewuster om met vuur?
3: Nou, ik let er altijd eigenlijk wel op. We hebben wel een barbecue, alleen dat is zo'n kamado, dus die je dicht doet, dan kan er eigenlijk niks mee gebeuren. Maar je bent wel extra alert dat er geen vonkjes of iets weggaat.
1: Staat er nog iets bij waarvan u denkt, daar had ik echt geen rekening mee gehouden, hoe zo'n natuurbrand kan ontstaan?
2: Je auto parkeren in hoog gras. Ik zou daar niet zomaar over nadenken van, oh ja, dat moet je niet doen nu.
1: Marieke Braber-Schot van de Recra SD. Van waar deze actie?
4: Nou, dit is een initiatief wat we samen hebben gestart, omdat we zelf ook de gevaren zien van natuurbrandrisico. Dus daar praten we al jaren over. Dus we zeiden, joh, wat kunnen we daar nou echt aan doen om die zichtbaarheid en dat mensen het beter gaan snappen, samen uit te dragen. En we denken dat dit een hele goede eerste stap is.
1: Denkt u dat er dan te weinig mensen zijn die hier rekening mee houden?
4: Oh ja, zeker. Als wij hier, ik kreeg van de vier collega's nu terug van, joh, geef het signaal of niet barbecue. En ze fietsen een rondje over de camping en dan staan de kolenbarbecue met een half litertje water. En dan denken mensen echt dat het veilig genoeg is. Ja, en dat is het natuurlijk echt helemaal niet. Niet barbecue betekent niet barbecue. Dus, maar dat schijnen heel veel mensen toch echt niet helemaal te schakelen. Of in ieder geval niet te begrijpen dat het voor hun ook geldt.
1: Dan kom ik ook nog even bij burgemeester Jack van der Hoek. Want nu zijn die borden vandaag geplaatst. Tot hoe lang blijven ze staan?
5: Ze staan in principe bij de hoge fase heel actief naar buiten. En de posters, zoals ze bijvoorbeeld bij de receptie op kunnen worden gehangen, die hangen gewoon in het seizoen.
1: Verwacht u ook dat het veel effect heeft? Dat mensen zich toch bewuster worden?
5: Dat is natuurlijk wel waar we van uitgaan. Maar ja, de borden zijn vandaag geplaatst. Dus dat moeten we zien. Dus dat gaan we ook zeker monitoren. Om te kijken wat de reacties daarop zijn. En of we ook verandering in gedrag zien.
0: De burgemeester van Schouwen-Duiveland, Jack van der Hoek, zei dat tegen Omroep Zeeland's Nantjoe Hiddes. Als je nou even wil weten hoe die borden eruit zien met een Engelse tekst: Think like a firefighter. Kijk even op onze website omroepzeeland.nl of in de Omroep Zeeland app.

Dotan en Fall, de aanwijzingen. Alleen als je geld betaalde, mocht je door onderdeel van een linie. Als het goed is, doet de rolbrug het weer. Welke plaats heb ik het over?

0: I Only Wanna Be With You van Dusty Springfield. Ik heb weer een hele lijst aan namen voor je. Sommigen hebben het goed, anderen hebben het niet goed. Bij die drie aanwijzingen voor de plaatsnaam die ik zoek, want daar gaat tenslotte Goedemorgen Zeeland on Tour straks heen. Roger, oké. Jij belde door Draaibrug. Vind het leuk verzonnen, maar het is niet goed. Erlin de Wijze. Hetzelfde geldt voor jou, Fort Rammekes. Is niet goed, dank je wel voor het meedoen. Henkees Ingelsen zei eerst Sas van Gent. En heeft er nog even over nagedacht. Toen kwam hij met een ander antwoord. Want Sas van Gent is niet goed. Hij kwam met hetzelfde antwoord als Joke Josiasse, Simon op het Hof, Michel Eindewegen, Tanny Almerkinders, Willem-Jan Lichtendag, Jaap van Klinken, Jacqueline Stroobos, Janita Neervoort, Loni Blom met een beetje hulp van kunstmatige intelligentie, Bob de Smit, Caroline Mikolajczyk, Herman en Saartje de Smit, Leni Bogaert, Nel Ridderbos en Wim Voogd. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke plaats zoek ik?
1: Je zoekt Tolen.
0: Zullen we eens eventjes de aanwijzingen doornemen? Alleen als je geld betaalde mocht je door. Hoe zit dat?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kan ik eigenlijk niet zo goed rijmen.
0: De naam Tolen is afgeleid van ter tolle of tol, dat de scheepvaart ooit moest betalen. Dus kwam je bij Tolen, dan wist je kassa. Dan, onderdeel van een linie. Weet je die?
1: Die weet ik eigenlijk ook niet. Die kan ik ook niet plaatsen eigenlijk. Dus het is de laatste aanwijzing die jij geeft.
0: Heerlijk.
1: Die kan ik.
0: Ja, maar daar komen we zo. Onderdeel van een linie, de Zuidwaterlinie. Net als Bergen op Zoom, Steenbergen, Willemstad en nog een stel andere plaatsen. Loopt van Tolen naar Graaf in Brabant. Ooit aangelegd om land te beschermen tegen de Fransen in de 17e eeuw. Zeeland of Tolen is onderdeel van die Zuidwaterlinie. En dat willen ze ook wat meer gaan promoten, zodat we dat beter weten. Ja, dan die laatste. Als het goed is, doet de Rolbrug het weer. Ja, die weet je dan.
1: Ja, die Rolbrug, dat weet ik wel. Die is zo dikwijls kapot geweest. En die deed het zo dikwijls niet. En nu is die dus weer wat vernieuwd. En nu doet hij wat beter.
0: Ik hoop dat hij het doet, want ik heb het niet gecheckt of hij nu weer kapot is trouwens. Maar het laatste nieuws is dat hij het moest doen.
1: Ja, ik heb ook begrepen dat hij het beter doet.
0: Ja, ik heb er ook wel eens voor gestaan. Dan denk ik, druk ik op de knopje en dan gebeurde er niks.
1: Ja, dan hebben we land niks.
0: Nee, precies. Maar je hebt het wel goed, Wim. Ken je Tolenstad een beetje?
1: Ik ben er wel een paar keer geweest, maar niet op de zaal.
0: Nou, je kunt er niet omheen, zeggen ze zelf altijd. Tolen, daar kun je niet omheen.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus ik zou zeggen, ga er gewoon een keertje heen. Leuke stad is het trouwens, Tolen, dat wel weer. Hey, dankjewel Wim, voor het meedoen.
1: Dankjewel.
0: Je deelt jouw eeuwige roem met best een hoop mensen, want vrij veel mensen die wisten Tolen. Hartelijk dank allemaal voor het meespelen. En morgen gaan we gewoon weer een plaatsnaam raden. Straks Tolen in Goedemorgen Zeeland on Tour.

0: Tidy Swims op Omroep Zeeland om 8:08. Er is weer een hoop te doen vandaag. In Haamstede bijvoorbeeld wordt een kunstwerk gemaakt van een boomstam die daar nu nog staat. Als het goed is, is de kunstenaar daarna net begonnen. Hij wilde niet vertellen wat hij ging maken, maar het is in elk geval iets van 3 meter hoog. En hoe langer je daar blijft kijken, hoe meer je ziet wat het uiteindelijk is. In Haamstede is dat. Maar als je ergens anders heen wil, kan ook. In Zoutelanden hadden ze ooit de folkloristische dag. Nou, dat is allemaal veranderd. Tegenwoordig heet dat de Zoutelandse dag met folklore. Adrie Franke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat is dus net een klein beetje anders dan eerst.
1: Ja. In het verleden hadden we volop mensen die Oud-Hollandse beroepen tentoonstelden. We hadden zelfs een wachtlijst daarvoor. Maar we zijn inmiddels 40 jaar verder en het is ook een uitstervend ras geworden. Vandaar dat de folklore helaas steeds wat minder wordt en de commercie een klein beetje de overhand neemt. Maar we proberen ook in de commercie zoveel mogelijk mensen te vinden die kunnen blijven demonstreren, zodat er wat te zien en te doen is voor de mensen.
0: Ja, want wat is er dan zo dadelijk te zien? De nadruk ligt dus iets minder op de folklore, maar meer op andere dingen. Zoals wat dan?
1: Ja, nou, om even de folklore te benoemen. Daar is een touwslager. Daar is ringrijden uiteraard in boerenklederdracht. Daar is om 5:00 is er een paard beslaan. Ook een leuk spektakel.
0: Ja.
1: Daar is een demonstratie van oude ambachten. Daar is Zeeuwse lekkernijen, zoals boterbabbelaars. En ga ze maar door. Klederdrachten, demonstraties, et cetera, et cetera.
0: En jij maar zeggen dat er weinig te doen is. Er is hartstikke veel te doen in Zoutelanden.
1: Er is heel veel te doen. Zoutelanden is een bruisend dorp voor wat dat betreft.
0: Ja, leuk. Begint om 12:00, dacht ik, hè? Tot hoe laat gaat het door dan?
1: Ja, om 12:00 tot vanavond 8:00.
0: En dan de 40ste kerel, joh.
1: Ja, en dan de ringrijden die bepaalt wanneer of het live muziek begint. Als er veel gekampt moet worden, dan kan de live muziek wel eens tot 8:30 of 9:00 moeten wachten. Maar dan hebben we vanaf 9:00 of vanaf 8:00 hebben we ook nog live muziek tot 12:00 vanavond.
0: Adrie, dan wens ik jou een hele fijne Zoutelandse dag. Van alles te doen vanaf 12:00 tot richting de late uurtjes. Laat ik het zo dan maar samenvatten. In Zoutelanden. Dankjewel Adrie dat je dat eventjes hier vertelde. Zeeland wordt wakker is voorbij. Maar straks Goedemorgen Zeeland on tour. Vandaag dus de uitdagingen in Tholen.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
16: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
15: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het, volgens correspondent Dick Draaier, ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
7: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
15: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden. In het noorden vanmiddag kans op een bui. En het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
14: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Will to Power en Baby, I Love Your Way. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zit nog een beetje te sukkelen, want ik ben uit onze reactienummer, uit onze WhatsApp gegooid.
1: Oh, nou, het is nog rustig hoor.
0: Oh,
1: iedereen is nog rustig.
0: Okay, nou, dan heb ik
1: Nu hebt iemand iets. Wat ziet Elsa er weer raar uit vandaag? Nou ja. Heel vreemd. Ja. Maar jij kan het niet lezen, dus.
0: Oh, dat zit je nu ter plekke te verzinnen.
1: Ja. Oh, wat erg. Nou, ik ben helemaal verbaasd dat je erin trapt.
0: Van je collega's moet je het ook maar weer hebben. Goed, nog iets leuks te vertellen?
1: Nee, niet. Nou, weet je wat ik gisteren had? Het is niet echt leuk, maar ik moest er wel heel erg om lachen. Want het kon geen kwaad. Maar ik had een pakket besteld en dat lag bij de deur. En er stonden twee van stof, gewoon ja, alsof het expres was gedaan. Twee hele grote voetafdrukken op. Echt maat 46. Toen dacht ik, nou, dit is die bezorger. Dit lijkt wel of hij nog op mijn pakket heeft staan stampen. Maar hij zal er overheen gelopen zijn in de bus of zo. Maar ik moest er heel erg om lachen. En het was niet erg, want het waren doeken.
0: Dus nee, want ik bedoel, als je iets breekbaars bestelt...
1: Nou, als het je nieuwe servies is, dan ben je niet zo blij.
0: Nee, precies. Maar goed, dit is dan dus, je hebt geen klacht in hoeven dienen.
1: Nee.
0: Ik noem al ons reactienummer. Ik zal het ook gewoon nog maar even noemen. 0118-499999. Als je het leuk vindt om te reageren. Want straks ook weer natuurlijk Goedemorgen Zeeland on Tour. Veerle en ik gaan samen op pad. Geven elkaar opdrachten. Je hoorde al bij Remco dat we vandaag in Tolen zijn. Maar wat we daar doen, dat houden wij nog even onder de pet. En als je denkt te weten, je mag reageren. Veerle kan het lezen, ik nog even niet.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Gabriel Rios en de Broad Daylight. Nou, ik zit ondertussen ook weer in de app.
1: Ja, heb je dan ook al gezien dat Nel vraagt... heb je een trouwfoto van jezelf meegebracht? Gisteren natuurlijk allemaal trouwfoto's voorbij zien komen van luisteraars. En toen zei hij meerdere, waar is die van Elsa?
0: En ik ben het gewoon vergeten. Het was kleine moeite geweest om thuis even. Maar ik ben het vergeten. Ik heb het te druk gehad. Gisteren ineens een kip met 13 kuikens. Gisteravond, ik denk, die ga ik nu eerst vangen en even apart zetten. Dus ik heb ze alle 13 in een emmer gevangen. En moeders opgepakt.
1: Ja,
0: en,
1: ik hoop toch dat het wel dezelfde kip is die gisterochtend ook die kuikens had.
0: Ja.
1: Dat er niet nog één is.
0: Maar die moeders, die willen dan vaak niet. Maar ik kon ze eigenlijk zo pakken. Ik heb ze, hoe moet ik dat nou uitleggen? Onder een arm gestopt en de emmer met die kuikens eronder gehouden. Zodat ze dat gepiep bleef horen. En zo heb ik ze apart gezet in een oude paardenstal. En daar zitten ze nu met z'n 14, dus moeders en de 13 kuikens. Ja, en vanochtend ging het heel goed met ze. Maar daar ben ik dus mee bezig geweest. En ik heb geen moment meer aan die trouwfoto gedacht. Dus helaas. Ja, en dan kun je het wel op je vingers natellen dat ik het morgen en overmorgen ook gewoon vergeet. Ja. Trouwens, ja, morgen is vrijdag, overmorgen zaterdag, dan zijn we er niet. Dus nee, laten we maar eens even kijken wat er allemaal op 6 augustus, de dag van vandaag, maar dan in de geschiedenis gebeurt.
1: 6 augustus 1945 was de atoombomaanval op Hiroshima. Dat was de eerste atoombom, die werd op de Japanse stad Hiroshima gegooid. Door de Amerikaan Paul Tibbets. Ja, hij was de piloot natuurlijk. Hij heeft dat niet in zijn eentje bedacht. Het vliegtuig waarin hij vloog had hij vernoemd naar zijn moeder, Enola Gay. Ik weet niet of ik daar later als moeder nou zo blij mee zou zijn.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Met het gooien van de atoombom wilde Amerika het einde van de Tweede Wereldoorlog bespoedigen. Tijdens de oorlog was in Amerika het zogenaamde Manhattan Project van start gegaan. Een uitermate geheim project waarbij gewerkt werd aan de ontwikkeling van de atoombom. En voordat de Japanners zich na die atoombom overgaven, gooiden de Amerikanen nog een bom. 3 dagen na de bom op Hiroshima werd de tweede atoombom op Nagasaki geworpen. Deze kreeg de naam Fat Man. En wat ik niet wist, maar de Amerikanen wilden eerst de bom op de stad Kokura gooien. Door het slechte weer zijn ze uitgeweken naar Nagasaki. Dat is toch ook wat, als je dan in dat Kokura woont, als je daar dan over nadenkt.
0: Ja, maar ook als je in Nagasaki zelf woont.
1: Ja, dan had je niet veel meer om na te denken.
0: Nee.
1: Door de ontploffing van de bommen kwamen naar schatting 200.000 mensen om het leven.
0: Niet normaal, hè?
1: Echt niet normaal. Verder op 6 augustus, al in 1890, stierf William Kemmler als eerste mens op de elektrische stoel.
0: Wat hebben we allemaal fijne berichten.
1: Ja, ik heb eigenlijk niet hele leuke dingen. Ja, de Beatles die brachten in 1965 het album Help uit. Dat klinkt dan wel een beetje toepasselijk. En in 1996 gaven Ramones zijn laatste optreden in Los Angeles.
0: De Ramones, de band. De Ramones.
1: Ja.

0: De Spice Girls en Wannabe. En dat allemaal omdat een van de Spice Girls, Gary Halliway, vandaag jarig is. Halliwell, wat zeg ik nou, Halliway? Halliwell. Ze wordt 54 vandaag.
1: Robin van Persie is jarig. De voetballer. Hij wordt 43. Helene Hendricks, presentator, wordt 46. En de weerman Erwin Krol, die wordt al 76. En Carrie Tefsen wordt 87.

0: Dua Lipa en Houdini. En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. Schouwen-Duiveland roept inwoners en toeristen op om op te passen voor het veroorzaken van natuurbranden. Samen met campings en de veiligheidsregio is een campagne opgezet om te denken als een brandweerman. Burgemeester Jack van der Hoek hoopt dat het aanslaat.
3: Dat gaan we ook zeker monitoren om te kijken wat de reacties daarop zijn. En of we ook verandering in gedrag zien.
2: Een brand kan bijvoorbeeld ontstaan door een sigarettenpeuk of een stuk glas dat als vergrootglas werkt. En door auto's met hete uitlaten die in het hoge gras worden gezet. Het is in Middelburg drukker met riviercruiseschepen. Die kunnen door het lage water op de rivieren niet naar Duitsland of verder en wijken dan uit naar Zeeland. En dat merkt Via Tours, die rondleidingen in Middelburg verzorgt.
4: Ik heb al een aantal schepen gehad die plotseling niet meer naar de Rijn kunnen en een andere bestemming moeten zoeken. En dus ook andere activiteiten voor de gasten. Dus wij krijgen best veel aanvragen binnen nu.
2: Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen beginnen maandag de gesprekken over de gedwongen ontslagen. In de PZC zegt de ondernemingsraad dat het wel een jaar kan duren voor iedereen duidelijkheid heeft. De ondernemingsraad omschrijft de sfeer als gelaten. Bij Dow verdwijnen in ons land ruim 600 banen.

0: Waarvan waarschijnlijk de meeste in Terneuzen. En dan zoek ik nog eventjes het weer voor jou erbij, dat ik heel eventjes kwijt ben. Else, help me eventjes. Wat wordt het weer vandaag? Else, let niet op.
1: Nee, ja.
2: Ik let wel op, maar daar staat het weer in Zeeland, dubbele punt.
0: Ja, ik heb het al gevonden. Het wordt iets zonniger vandaag. Ik moest het eventjes opzoeken. Het wordt iets zonniger weer dan gisteren. Vooral aan zee heb je meer zon. Een zwakke tot matige westenwind. En het wordt 22 tot 24 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, pak je telefoon erbij. Het is nogal een verhaal, Veerle.
1: Ja, op de kop van Schouwen wordt gewaarschuwd voor het risico op natuurbranden. Hè, met borden en flyers. Er wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd om je auto niet in het hoge gras te parkeren. Waarom is dat gevaarlijk?
0: 0118-4999-99. Nou, nog één keer het laatste stukje.
1: Waarom is het gevaarlijk voor bosbranden, natuurbranden om je auto in het hoge gras te parkeren?

0: The Supremes en Baby Love. Waarom is het gevaarlijk om je auto in het hoge gras te parkeren? Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Waarom is dat gevaarlijk?
1: Omdat de uitlaat heet is en het gras is droog, dan kan dat in brand vliegen onder de auto.
0: Ja. Heb jij daar zelf wel eens bij stilgestaan?
1: Ja, wel naast mijn auto, nooit eronder. Nee. Maar als je er logisch over nadenkt, het gras een beetje hoger is, ja, tuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, wij vinden het wel logisch, maar we hadden allebei nog nooit over nagedacht.
1: Ja, omdat het dan, ja, het wordt niet zo vaak gemaaid en het staat iets hoger, ja, dan komt het tegen die hete uitlaat.
0: Ja, of, weet je, ik parkeer hier aan de straat, maar ik zit te denken, wanneer parkeer je in het hoge gras?
1: Ja, normaal niet, ja.
2: Nee, ja, als je naar het strand gaat op de kop van Schouwen.
0: Ja, dan dus wel. Ja. Dat is vanuit Hoek een beetje ver, dus daar zal het dan aan liggen. Maar Michel, het levert jou wel een plekje in de verloting op. Dus blijf even aan de lijn.

0: Ilse de Lange en Something Good. Ja, het duurt nog heel even, maar er komt wel weer een gedeeltelijke zonsverduistering aan. Rijk-Jan Koppejan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En als je daar naar wil kijken, dan heb je eigenlijk een eclipsbril nodig, hè?
1: Dat klopt, want naar de zon kijken, dat is natuurlijk gevaarlijk voor je ogen. Dus je moet je ogen beschermen, wil je iets van de zon kunnen zien.
0: Ja, en nou dacht ik heb er nog ergens in een la wel eentje liggen. Maar ja, het is toch denk ik net te lang geleden. Of het ding was kapot, in elk geval weggegooid. Maar bij jullie gaan de eclipsbrillen, en bij jullie, dan heb ik het over de Volkssterrenwacht in Middelburg, gaan ze heel hard, hè?
1: Nou, sterker nog, ze zijn helemaal uitverkocht.
0: Ze zijn helemaal op.
1: Ja, ze zijn helemaal. Dat hadden we niet aanzien komen. Wel dat we er veel zouden verkopen, maar zoveel in zo'n korte tijd, dat hadden we niet kunnen bedenken. Dus we zijn er helemaal doorheen.
0: Wat nu?
1: We doen wel ons best. Ja, we doen ons best om er nog een aantal te pakken te krijgen. En misschien lukt dat. Dus ik zou zeggen, volg social media van de Sterrenwacht. En als er nog zijn, dan zetten we het er gelijk op. En ik hoop het vandaag te horen.
2: Maar wat doet zo'n bril nou precies? Hoe werkt die bril?
1: Nou, die bril die houdt 99,9% van het zonlicht tegen. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar niet alleen dat die het zonlicht filtert. Want dat kan een laskap ook. Of dat kan bij wijze van spreken een cd'tje ook. Maar waar het om gaat is, die houdt ook de gevaarlijke UV-straling tegen. Daarom is een eclipsbril echt veel beter dan andere middelen om de zonsverduistering te bekijken.
2: Ja, want een soort ultrazonnebril is het eigenlijk.
1: Sorry?
2: Een soort ultrazonnebril?
1: Ja, het is een extreme zonnebril zou
2: extreme.
1: Je zeggen. Ja, een extreme zonnebril, want een zonnebril houdt natuurlijk ook wat zonlicht tegen. Maar als je rechtstreeks in de zon kijkt, is het nog veel te fel. Maar een eclipsbril die houdt echt. Ja, dan kun je gewoon echt lang naar die zon kijken. En je wil natuurlijk toch een tijd lang die zon, die zonsverduistering volgen.
0: Ja, ja. Ga jij kijken?
1: Uiteraard gaan we kijken.
0: Ja, jij wel. Maar op de Volkssterrenwacht is natuurlijk van alles voorhanden om goed te kunnen kijken.
1: Precies. Nou ja, wat heel belangrijk is, dat kan ik niet genoeg benadrukken, is dat je naar de kust moet. Want het gebeurt 's avonds, het begint zeg maar om 7:15 ongeveer. En je hebt dus een heel goed zicht nodig op de westelijke horizon. Want in de stad zie je het gewoon niet.
0: 12 augustus, hè? Dus dat is volgende week.
1: Volgende week woensdag.
0: Woensdag.
1: Ja. Dus, en we zitten in Zeeland wat dat betreft eerste rang, want je hoeft maar naar de kust te gaan en je kan ervan genieten.
0: Het maakt niet uit welke kust?
1: Het maakt niet uit als je een mooie kust weet te vinden waar je misschien in het verleden ook een mooie zonsondergang hebt gezien. Ga weer kijken, ga naar diezelfde plek of kom bij ons op de Westkaap, bij Westkapelle. Maar het zal inderdaad heel druk worden dan.
2: Ja. En waarom is de kust zo geschikt? Omdat het minder bewolkt is?
1: Nee, omdat je een goede horizon hebt. Want je kijkt over de zee. En in de zee heb je geen obstakels van huizen of flats of noem maar op.
2: Ah, ja, tuurlijk.
0: Oh, Rijk-Jan, ik denk al meteen aan al die toeristen. Die hebben natuurlijk geen van allen een eclipsbril bij zich in de koffer. En al zeker geen laskap.
1: Nee, dat ook niet. Maar goed, wij staan dus daar met telescopen voorzien van veilige filters. En we hebben ter plekke nog wel een paar brilletjes die we een beetje aan elkaar kunnen uitdelen. Dus dat komt heus wel goed. Iedereen kan het gewoon echt gaan zien.
0: Oké, 12 augustus. Schrijf het in je agenda. Volgende week woensdag. Als je het tenminste leuk vindt om zo'n natuurverschijnsel te zien. Want zo vaak komt het niet voor. Rijk-Jan, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Christina Aguilera en Ricky Martin en Nobody Wants to Be Lonely. 2:40. Graag tot zo.
1: Screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder 1 dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de maaltijdroom en zo op tafel.
11: De Zeeuwse keuken. verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
13: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
12: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, met in dit uur natuurlijk de start van Goedemorgen Zeeland. On tour, Veerle en ik samen op pad. We geven elkaar steeds opdrachten. Vandaag in Tholen en het schaamrood komt nu al langzaam een beetje op mijn kaken te staan.
1: Oh, heb jij zulke rare dingen gedaan in Tholen?
0: Ik ga er verder nog niks over zeggen. Want ja, wat wij in Tholen deden, dat hoor je zo meteen.
1: Er zijn nog een paar luisteraars die hebben geraden. Mm-hmm. Ik kan wel zeggen dat we dat niet gaan doen. We gaan niet bowlen. En we gaan ook niet helpen bij een bloemenkwekerij.
0: Oh nee, was het maar waar. Nee, nou ja goed, of de opdracht geslaagd is, hoe het afliep, dat hoor je later. Als je het leuk vindt om mee te doen door foto's te sturen, nou dat kan straks, want dan moet je eerst het thema weten. Maar ik noem wel alvast even het nummer waar je foto's naar kunt appen. Dat is 0118-4999-99. En elke dag, zo rond 10 voor 12, loten we dan de dagwinnaar. En die wint zo'n leuk t-shirt van Goedemorgen Zeeland on tour.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Counting Crows met Vanessa Carlton en de Big Yellow Taxi. Ja, het is tijd voor de aftrap van Goedemorgen Zeeland On Tour in Tholen vandaag. Veerle en ik samen op pad. We geven elkaar steeds opdrachten. En deze keer was ik de klos.
1: Jij bent weer eens aan de beurt. Tholen, het stadje Tholen, heeft ongeveer 8500 inwoners. En de naam Tholen komt eigenlijk van een tol die hier op het water, de Eendracht, betaald moest worden als schepen naar Brabant wilden aan de hertog van Brabant. Dus ja, heel simpel. Tol, Tholen, de tol aan het water betekent
0: logisch,
1: het eigenlijk. Ja. Tholen kreeg in 1366 stadsrechten, dat is dus echt al lang geleden. Er werd destijds hier voornamelijk geleefd van de visserij en de zoutziederij. En ja, Tholen heeft een bijzondere historisch centrum. Het is omringd door wallen. En van binnen liggen heel veel oude rijksmonumenten. Echt het stadhuis, dat heel bekend is en mooi, komt al uit de 15e eeuw. En daar hangt ook het oudste carillonklokje van Nederland.
0: Aha. Maar jij hebt al, jij hebt al de klok geluid, dus dat zal het niet zijn.
1: Nee.
0: Geld inzamelen?
1: Geld inzamelen. Om even
0: tol heffen?
1: Tol betalen.
0: Ja.
1: Nee, ook dat niet. Je moet een beetje
0: iets met een rijksmonument.
1: Iets met een rijksmonument.
0: Met het oude stadhuis dan.
1: Zoiets. In zo'n mooi oud stadscentrumpje wil je natuurlijk af en toe wel rondgeleid worden. Dus we hebben ook gidsen hier in Tholen. En het is de bedoeling dat jij in Tholen een gidsenpraatje gaat houden.
0: Oh, ja? Dus
1: het is wel een beetje warm vandaag, maar misschien kunnen we een paar mensen van straat plukken die meenemen naar dat stadhuis.
0: Oh, ik dacht, ik vertel het gidsenpraatje aan jou.
1: Nee, dat is natuurlijk niet genoeg. Ik luister elke dag al naar jou.
0: Oké. Dat gidsenpraatje, dat zal denk ik wel lukken, maar ik vind het wel een beetje eng om dat tegen een groepje mensen te vertellen.
1: Ja, en wat je vertelt moet ook wel kloppen, hè? Niet zomaar uit je nek staan.
0: Ja, maar dat weet natuurlijk niemand.
1: Nou, we hebben een afspraak met iemand en ik denk dat hij jou wel op de vingers tikt.
0: Oké, we gaan er naartoe.
1: We gaan naar het stadhuis.

0: Sweet Sounds of Heaven. Ja, en dan sla ik een dikke, diepe zucht.
1: Nou, daar snap ik helemaal niks van.
0: Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, we zijn weer samen op pad, Veerle en ik geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag is dat in Tholen.
1: Ja, en jij zit hier te zuchten, maar dat begrijp ik niet. Want jij moet van mij een gidsenpraatje houden in het oude stadhuis in Tholen. Maar ja, jij praat de hele dag, dus dat lijkt me nog niet zo moeilijk. Maar eerst maar eens opzoeken iets over gidsen. Nou, wij zijn ondertussen gaan zitten op de stoelen waar ieder aanstaand bruidspaar, waar ieder bruidspaar op zit. Want we zitten in de trouwzaal hier in het oude stadhuis. Dat was vroeger niet de trouwzaal, maar...
0: Het was vroeger de raadzaal.
1: Hier zat vroeger het gemeentebestuur. Nu is het een mooie zaal. Ja, toen ook vast, denk ik. Een mooi hoog houten plafond.
0: Het doet heel middeleeuws aan.
1: Middeleeuws?
0: Ja.
1: Maar de grote vraag is, heb jij al wat gevonden over gidsen? Of over hoe je het beste kunt gidsen?
0: Ja en nee. Wel over gidsen, maar of er nou echt een handleiding bij zit.
1: Geen gids om gids te zijn.
0: Nee, een gids vertelt je de geschiedenis van gebouwen en plekken in een stad. Ja, de geschiedenis van stadsgidsen gaat ver terug en kent 4 hoofdfasen. De klassieke oudheid, de Grand Tour, de opkomst van het massatoerisme en de moderne erfgoedsector. Nou, eerst dan dus in het oude Griekenland en Rome. Toen hielpen lokale gidsen reizigers bij het bezoeken van heiligdommen en de Olympische Spelen.
1: Daar gingen ze gewoon...
0: Daar kwamen blijkbaar dus ook al mensen op af, ja. In de middeleeuwen dienden gidsen vooral als beschermers en verkenners langs gevaarlijke wegen tijdens godsdienstige pelgrimstochten. Ja, alles was natuurlijk donker, er stonden geen wegwijzers. En ja, er waren waarschijnlijk altijd struikrovers of andersoortige boeven op pad die iets van jou wilden. En nou goed, daar waren dus gidsen voor. Dus niet zozeer als toeristisch gids. Vanaf de 17e eeuw maakten jonge Europese edelen een grand tour langs culturele steden. En zij huurden geleerde begeleiders en lokale deskundigen in, die Cicerones werden genoemd, om hen de kunst en de geschiedenis van de steden te tonen.
1: Hoe?
0: Cicerones.
1: Cicerones.
0: Ja, pak maar eens een Italiaans woordenboek.
1: Okay.
0: Door de industriële revolutie en de komst van de trein in de 19e eeuw werd reizen bereikbaar voor een groter publiek. En reisorganisatoren zoals Thomas Cook begonnen vanaf 1841 met georganiseerde reizen. Toen al, hè? En gestandaardiseerde begeleiding. Dus dat er echt iemand meeging op reis.
1: Maar ja, ook dat zal nog wel niet voor de gewone man zijn geweest, toch?
0: Nee, zeker niet. Nee. Die mochten denk ik blij zijn als ze 1 vrije dag hadden. Nou, sinds de late 20e eeuw ontstonden in steden lokale gildenorganisaties en VVV-initiatieven, waarin vrijwilligers en historici de lokale geschiedenis levend hielden en houden. En in 1985 werd de World Federation of Tourist Guide Associations opgericht om vakbekwaamheid en kwaliteit wereldwijd te bewaken. Ja, ik zou al denken, ach, zou je het merken als je een verkeerd jaartal zegt?
1: Oh jee.
0: Maar deze associatie houdt daar dus toezicht op.
1: Ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat een gids de waarheid vertelt.
0: Ja?
1: Anders ben je wel een gids van niks. Dan ben je meer een misleider.
0: Okay.
1: Dat zou jij zeker wel willen.
0: Ik zou denken, als het verhaal maar mooi is, dan heb je als toerist toch een prima tijd.
1: 100 jaar erop, 100 jaar eraf. Met Elsa weet je het nooit.
0: Precies. En niemand die het weet. Want als je thuis bent, ben je het al lang vergeten.
1: Nou, vandaag.

0: Natasha met Austin. Zometeen dan hoor je hoe het verder gaat met Goedemorgen Zeeland on tour in Tholen. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pjotr, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Gisteravond rond 9 uur was de brandweer klaar met het nablussen van de brand bij Kostschool Het Hoompje in Sluis. Een woordvoerder van gemeente Sluis zegt dat de gemeente zich op dit moment richt op het wegnemen van zoveel mogelijk risico's om de veiligheid van omwonenden te garanderen. Er is nog geen contact geweest tussen de gemeente en de eigenaar van het pand. Schouwen-Duiveland roept inwoners en toeristen op om op te passen voor het veroorzaken van natuurbranden. Samen met campings en de veiligheidsregio is een campagne opgezet om te denken als een brandweerman. Burgemeester Jack van de Hoek hoopt dat die campagne aanslaat.
3: Dat gaan we ook zeker monitoren om te kijken wat de reacties daarop zijn. En of we ook verandering in gedrag zien.
2: Een brand kan bijvoorbeeld ontstaan door een sigarettenpeuk of een stuk glas dat als vergrootglas werkt. En ook door auto's met hete uitlaten die in het hoge gras worden gezet. Het is in Middelburg drukker met riviercruiseschepen. Die kunnen door het lage water op de rivieren niet naar Duitsland of verder en wijken daarom uit naar Zeeland. En dat merkt Via Tours, dat rondleidingen in Middelburg verzorgt.
4: Ik heb al een aantal schepen gehad die plotseling niet meer naar de Rijn kunnen en een andere bestemming moeten zoeken en dus ook andere activiteiten voor de gasten. Dus wij krijgen best veel aanvragen binnen nu.
2: Bij chemiebedrijf Dow in Terneuzen beginnen maandag de gesprekken over de gedwongen ontslagen. In de PZC zegt de ondernemingsraad dat het wel eens een jaar kan duren voor iedereen duidelijkheid heeft. De OR omschrijft de sfeer als gelaten. Bij Dow verdwijnen in ons land ruim 600 banen, waarvan waarschijnlijk de meeste bij de vestiging in Terneuzen. Een e-biker is gewond geraakt op de parallelweg van de oude Rijksweg bij Kruiningen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de fietser vlak na 7 uur vanochtend onderuit ging, is nog niet bekend. En dan nog het weer. Het is iets zonniger, vooral aan zee. Een zwakke tot matige westenwind. Het wordt 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je natuurlijk op omroepzeeland.nl en in de app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Lucy Silva's in What You're Made Of. We gaan weer terug naar Tholen. Daar is vandaag Goedemorgen Zeeland on tour. Ik heb de opdracht gekregen om een gidsenpraatje te houden in het oude stadhuis in Tholenstad. Ja, dan eerst maar eens kennis maken met een echte stadsgids, Piet Quist.
1: Piet, jij bent gids hier in Tholen, in het stadhuis van Tholen.
2: In het stadhuis en in het stadje, ja.
1: Ook het stadje zelf?
2: Ja, ook stadswandelingen, ja.
1: Oké, dus je geeft uitleg over Tholen aan ieder die het maar horen wil.
2: Ja, ja.
1: En hoe lang doe je dat al?
2: Dat doe ik nu voor het vijftiende jaar. Eerst 5 jaar voor VVV Zeeland en vanaf 2016, ja, toen we dat hier in Tholen zelf organiseren. Ja.
1: En heb je nooit dat je denkt, vandaag moet ik weer gaan gidsen, ik heb er niet zo'n zin in?
2: Nee, ik vind dat altijd heel leuk om dat te doen. Ik kijk er altijd naar uit en ik kom altijd met heel veel energie terug als ik een wandeling heb gedaan of hier mensen heb rondgeleid.
1: Wat goed. Ja. En wat maakt het zo leuk dan?
2: Nou ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in geschiedenis en wil dat. En ik ben oud bouwkundedocent. Dus het zit gewoon in mijn bloed om kennis over te dragen. En dat vind ik gewoon heel leuk. En ik leer er zelf ook altijd weer wat van.
1: En heb je al heel je leven interesse in die geschiedenis? Of is dat?
2: Ik heb altijd wel interesse in geschiedenis gehad. Maar in mijn studietijd had ik vooral heel veel interesse in de geschiedenis van de bouwkunst. Maar ik had daar te weinig tijd voor eigenlijk. En ik dacht van nou ja, tegen die tijd dat ik met pensioen ga, dan wil ik wat meer van mijn eigen leefomgeving weten. Want ik ben hier in Tholen geboren. Ik ben er altijd blijven wonen. En ik heb me aangemeld als stadsgids toen die vraag kwam van VVV Zeeland. En ik heb me aangemeld en met 5 oud-docenten, net gepensioneerde docenten, zijn we de cursus gaan volgen.
1: Zijn dat vaak docenten die van vertellen houden?
2: Ja, de meeste docenten houden wel van vertellen. Ja,
1: dat blijft.
2: Ja, misschien dat het met wiskundedocenten wat minder is. Die vertellen misschien ook wel wat minder over hun vakgebied, denk ik. Er is niet zoveel verhalen over te vertellen.
1: Ja. En als je dan al heel je leven uit Tholen komt, weet je dan meer dan een ander? Zijn er dan ook, of leer je nu nog steeds?
2: Ik leer nog steeds. Een van mijn uitgangspunten is een dag niets geleerd. Het is geen verloren dag, maar een bijna verloren dag. Dus ik wil elke dag wel wat leren. Ja, heel nieuwsgierig ben ik, ja.
1: Wat is je favoriete verhaal? Wat heb je achter de hand als je denkt, nou ga ik scoren?
2: Nou, nee, maar zo ben ik eigenlijk. Ik hoef eigenlijk niet te scoren. Want ik heb natuurlijk mijn standaard verhaal. En dat is ook belangrijk voor een gids dat hij zijn eigen verhaal heeft. Je kunt hetzelfde onderwerp benoemen, maar iedereen doet dat op zijn eigen persoonlijke manier. En het is ook heel belangrijk dat je dat doet. Je moet er een stuk van jezelf in leggen. Ik ben nu ook weer een beetje losgekomen. Je ziet dat ik nu bewegen en ik ben heel, heel bewegelijk als ik bezig ben. Ik visualiseer altijd heel veel en dat trekt de mensen aan en dan neem je ze mee in datgene wat je aan het vertellen bent.
1: Dus je hebt echt je eigen stijl?
2: Ja.
1: Dan gaan we vandaag proberen, ja, of Elsa die moet dus hier een gidsenpraatje houden, dat is mijn opdracht. En dan is het natuurlijk belangrijk dat ze ook een beetje haar eigen stijl ontwikkelt, denk ik, hè?
2: Ja, dat verwacht ik wel, ja.
1: Nou, dan gaan we kijken of jij haar tips kunt geven, zodat ze een echte goede gids kan worden.
2: Ik heb wel wat tips, ja.
1: Okay.
2: Ja.

0: Mi corazón, dit was Pop Trash Inc.
1: Ja, Elsa, ben je er al een beetje klaar voor?
0: Een beetje.
1: Om jezelf terug te horen?
0: Een beetje.
1: Nou, we zijn in Tholen met Goedemorgen Zeeland on Tour. Jij hebt van mij de opdracht gekregen om daar een gidsenpraatje te houden. Nou, stadsgids Piet Quist die heeft al alle ins en outs verteld over zijn eigen gidscarrière. Maar misschien kan hij jou ook nog wel wat tips geven.
2: Nou, we staan bij een schilderij van Salomons Rechtspraak. Piet, als jij nou gasten hebt, vertel je dan over dit schilderij in 3 minuten of in een half uur?
3: Nee, ik doe dat in 3 minuten, omdat er de meeste mensen die hier binnenkomen, die kennen de grote lijnen van het verhaal wel. En ik doel dan op de specifieke dingen, de uitkomst van het verhaal, 2 vrouwen, 1 kind en Dat gaat vrij snel.
2: Ja, ik probeer ondertussen van je te leren.
3: Ja.
2: Want ik moet het natuurlijk straks gaan doen. Niet speciaal bij dit schilderij. Ja. Maar ik vind zelf altijd, als ik een stadsgids of zo heb, die eindeloos blijft praten en heel veel jaartallen er tegenaan gooit, ja, dan ben ik al weg.
3: Ja, maar dat is dus ook een van de valkuilen. Je moet proberen dus de mensen echt te boeien. En dat begint met ze aan te kijken. He, ook als je een groep hebt, dat je de groep aankijkt. En je reageert weer op hoe zij reageren. En je merkt wel als er vragen zijn. En dan roep je dat ook op. Maar ik heb hier iemand voor dit schilderij gehad die al die figuraties die erachter stonden. Want er zijn zoveel dingen die een bepaalde betekenis hebben. Die persoon die had kunstgeschiedenis gestudeerd, en die zou hier al 1,5 uur over dit schilderij vertellen. Maar dat,
2: die wist het beter dan jijzelf.
3: Ja, maar dat vind ik ook niet erg. Maar ik hoef dat ook allemaal niet te weten. Ook dat is mij dan allemaal weer voorbij gegaan. Zo. Het gaat om de essentie van het schilderij. Ja.
2: Oké, nou laten we ondertussen even het rondje wat groter maken.
3: Ja.
2: Want ja, ik moet echt nog heel veel dingen van jou weten. Jaartallen, wat doe je daarmee?
3: Die noem ik zo weinig mogelijk.
2: Oh.
3: Om te beginnen is het voor mezelf steeds moeilijker om die jaartallen te onthouden. En de mensen waar tegen je het vertelt, die zijn ze nog veel sneller vergeten dan dat je ze hebt uitgesproken.
2: Tenzij het echt een heel belangrijk jaartal is.
3: Ja. Dat
2: Tweede Wereldoorlog is of zo.
3: Tweede Wereldoorlog. Ja. Ik bedoel, je moet niet zeggen dat het ongeveer 1944 was. Dat, als je dat weet, dan moet je dat gewoon uitspreken.
2: Ja. En leer jij nog steeds bij, of heb je gewoon je verhaaltje en kom je daarmee toe?
3: Ik heb een verhaal en daar kan ik mee toekomen. Maar ja, zeker hier ook. Je leert ook van bezoekers. Mensen die vragen stellen. Zeggen, hey, en je hebt daar niet een direct antwoord op. Geef dat dan ook gerust aan. Van, ja, dat weet ik niet, maar dan weet ik wel dat ik het thuis opzoek.
2: Ja. En hoe blij ben je dan als je het gevonden hebt?
3: Nou ja, dan heb ik weer een goede dag gehad, want ik heb wat geleerd. Ja.
2: Nou, ik moet zo een gidsenpraatje gaan houden. Op dit moment zijn er geen bezoekers, maar ik zie het bij de deur staan. Dus ik begin hem al een klein beetje te knijpen. Piet, ik dacht, er hangt hier een prachtig tapijt. Dit tapijt.
3: Ja.
2: Wat moet ik daar straks over vertellen? Hoe oud is het?
3: Nou, het tapijt is gemaakt in 1966. Ter gelegenheid van het feit dat Tholen 600 jaar stadsrechten vierde.
2: Uh-huh.
3: Degene die het stadsrecht heeft verleend, die staat centraal. En het stelt in grote lijnen stelt het voor het van boven naar beneden. Het verleden, het heden en de toekomst van Tholen.
2: Oké. Ik denk dat genoeg is voor nu. Want ik ga dan even wel een paar dingetjes opzoeken, want anders sta ik jou gewoon na te praten. En ik denk niet dat de bedoeling is.
3: Dus het moet je eigen verhaal zijn.
2: Het moet mijn verhaal zijn, hè?
3: Ja.
2: Dus Veerle, krijg ik een paar minuten? Ja? Ze is weer heel streng, geloof ik. Het tapijt dus. Het tapijt in het oude stadhuis van Tholen. Ik vertel jullie er straks alles over.
4: Tot 12 uur. Goedemorgen.

0: George Harrison en I Got My Mind Set On You. Ja, in Goedemorgen Zeeland On Tour kun je meedoen voor een heel leuk t-shirt. Een blauw t-shirt van Goedemorgen Zeeland On Tour. Dat kun je winnen. We verloten er elke dag eentje. Wat moet je vandaag daarvoor doen, Veerle?
1: Ja, de opdracht gaat vandaag natuurlijk over een gidsenpraatje. En wanneer doe je nou eigenlijk een toertje van de gids?
0: Met een stadswandeling?
1: En ja, wanneer doe je die? Als je op vakantie bent.
0: Aha.
1: Het is natuurlijk, we zitten lekker midden in de zomer. Dus kom maar op met die vakantiekiekjes.
0: Oké, gewoon in de breedste zin van het woord. Alles wat met vakantie te maken heeft, mag je sturen.
1: Ja, en dan wil ik niet een foto van een hand met een cocktailtje. Ik wil natuurlijk mensen op die foto's. Hè? Echt dat je denkt,
0: je moet er zelf of met je familie opstaan.
1: Ja, die zou, ja.
0: Oké, 0118 499999.

0: Oceaan van Sykes om 11:03. Graag tot zo.
1: Straks wil genieten van een warm en comfortabel huis. Is dit het moment om in actie te komen? Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
13: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterrenslot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Emma Heesters en Rolf Sanchez en Paolvi Darte. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Nou, ik sloeg zojuist met een harde klap een schelp van mijn koptelefoon in mijn oog. Dus ik denk dat ik vanaf over een uurtje met een blauw oog zit. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Nou, daarin natuurlijk check de plek na 11:30. En in Goedemorgen Zeeland on tour zijn we in Tholen, waar ik een gidsenpraatje moet houden. Onder het toeziend oog van stadsgids Piet Quist. Nou, hoe dat afloopt, ja, dat hoor je het komende half uur.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

Op donderdag 20 augustus verandert het molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

0: Loose Sense uit Goes en Walking in the Rain. Nou, wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Zoeken we weer een plek in Zeeland aan de hand van één aanwijzing. Maar Piotr is al binnenkomen lopen, dus eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Piotr, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De 9 zorgcentra van zorggroep Ter Wil in Goes en Rijmerswaal stappen steeds meer af van vlees. Om te verduurzamen wordt nu vaker plantaardig gekookt. Volgens duurzaamheidscoördinator Wilco Klarijs is het niet de bedoeling om de bewoners het bekende prakje af te pakken.
3: Kijk, de uitdaging is natuurlijk dat je wel overgaat en dat je alles aanpast en verandert, maar dat je toch de essentie vasthoudt van de goede smaak, hoe het eruit ziet.
2: Het doel van de zorggroep is eind dit jaar een verdeling te hebben waarin de helft van de gerechten plantaardig is. Een flinke tegenslag voor voetballer Wout den Engelsman uit Sint-Annaland. De verdediger is het hele seizoen uit de roulatie met een afgescheurde kruisband. Den Engelsman liep de blessure op bij een oefenwedstrijd van zijn nieuwe ploeg, topamateurclub Spakenburg. Hij stapte deze zomer over van Hoek. De gemeente Sluis zegt dat de gemeente zich, na de brand bij Kosgel het Hoompje, op dit moment richt op de veiligheid van omwonenden. Er wordt geprobeerd de risico's zoveel mogelijk te beperken. Er is nog geen contact geweest tussen de gemeente en de eigenaar van het pand. Gisteravond rond 9 uur was de brandweer klaar met het nablussen. Schouwen-Duiveland roept inwoners en toeristen op om op te passen voor het veroorzaken van natuurbranden. Samen met campings en de veiligheidsregio is een campagne opgezet om te denken als een brandweerman. Burgemeester Jack van der Hoek hoopt dat die campagne aanslaat.
4: Dat gaan we ook zeker monitoren om te kijken wat de reacties daarop zijn. En of we ook verandering in gedrag zien.
2: Een brand kan ontstaan door bijvoorbeeld een sigarettenpeuk of een stuk glas dat als vergrootglas werkt. En ook door auto's met hete uitlaten die in het hoge gras worden gezet. En dan het weer. Het is iets zonniger, vooral aan zee, met een zwakke tot matige westenwind. Het wordt 22 tot 24 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuwsnieuws vind je natuurlijk op omroepzeeland.nl en in de app.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: Leanne Rimes en Life Goes On. Wij spelen Check de Plek, ons spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Een stad of een dorp of een gehucht of een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Het kan allemaal. Nou, je krijgt één aanwijzing en als je denkt te weten welke plek wij zoeken, dan bel je of dan app je, maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle, het is aan jou.
1: Zijn alle kilometers versleten?
0: 0118-4999-99.
1: Zijn alle kilometers versleten?

0: Sykes en Oceaan. Zijn alle kilometers versleten. Wim, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke plek zoeken we?
1: Broek op Langendijk.
0: Ligt dat in Zeeland? Sinds wanneer is dat?
1: Niet wetende dat het in een andere provincie is.
0: Nee, het moet wel in Zeeland liggen. Dan gaan we eens kijken wat Suus bedacht heeft. Suus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat denk je?
2: Ik dacht aan Einde Wegen in Zuid-Beveland.
3: Oh, dat vind ik wel een goeie.
0: Ja,
2: Einde Wegen.
0: Het is mooi bedacht, maar het is niet goed.
2: Okay.
0: En dan hebben we Kees nog. Kees, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik had precies dezelfde oplossing als de mevrouw hiervoor.
0: Oh, je had ook Einde Wegen. Oh, ik zie trouwens op de app ook een heleboel Einde Wegen binnenkomen. Maar nee, het is niet goed.
4: Nee. Okay.
0: Zijn alle kilometers versleten? 0118 4999 99.

0: faith.
1: Sommige in Have a Little Faith zijn alle kilometers versleten. Nou, we doen nog een rondje, check de plek. Erik, goedemorgen.
2: Ah, goedendag.
1: Wat denk je, wat zoeken we?
2: Ik zat op Bliedorpen. Of in Breidorpen versleten.
1: Nou, het is gewoon niet goed.
2: Nou, dat is wel jammer, hè?
1: Ja, jammer, hè? Eens kijken of Theo het beter weet. Theo, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa.
1: Wat denk jij?
3: Nou ja, Kruisweg.
1: Kruisweg, mooi bedacht, maar niet goed.
3: Oké. Okay.
1: Dan gaan we nog een keer naar Wim. Wim, goedemorgen. In de herkansing.
4: Goedemorgen nogmaals.
1: Wat denk je?
4: Scherpenisse.
1: Nee, is ook niet goed. En dan zijn mijn telefoontjes op, maar Veerle, als we dan naar de app kijken.
5: Ja, de app is nog, nou iemand zegt ver weg is het dan. Loperskapelle, Ellemeet. Maar er is één iemand die het goed heeft.
1: Oké, maar ik heb nog één telefoontje. En de telefoon gaat altijd voor. Omroep Zeeland, goedemorgen.
6: Hallo, goedendag. Thomas spreek je mee.
1: Hallo, wat denk je?
6: Slijkplaat.
1: Nee, is ook niet goed. Nee, dan gaan we toch naar degene die het goed heeft.
5: Ja, dat is Ella Poppen, want die zegt de Zeelandbrug.
1: En dat is inderdaad goed.
5: Ja, want die begint richting zijn einde te gaan. Hè? Ja. Of nou ja, hij raakt wat versleten.
1: Ja,
5: hij is kilometers lang.
1: Ik dacht, als ik nou zeg, zijn er 5 kilometers versleten? Ja, dan is het te makkelijk. Nee, dat betekent dat Ella morgen een van onze finalisten is.

0: Brave Face. Wij kregen veel foto's binnen voor Goedemorgen Zeeland on Tour. Veel vakantiefoto's. Ja, dit is het moment dat Veerle de winnaar bekend gaat maken van dat leuke t-shirt.
1: Ja, het was lastig, want die vakantiefoto's zijn natuurlijk leuk. Want je wil zelf ook eigenlijk op vakantie als je een foto kijkt. Maar de opdracht ging ook over een gidsenpraatje. En toen vond ik het ook wel heel leuk dat we een foto kregen van Erik, die de toren van Gent beklom. Want dat is nou echt zoiets inderdaad wat je op doet als je ergens anders bent. En waar je vaak ook wel wat gidsenpraat bij hoort. Dus Erik, het t-shirt komt naar jou.
0: Gefeliciteerd.

0: Lisa Stansfield en All Around the World. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven. Voor zegt u het maar.
1: Ja, goedemorgen Elsa. We hebben het over plantaardige alternatieven. Want zorggroep Ter Wil in Goes en Remmerswaal, ze kiezen steeds vaker voor plantaardige alternatieven in plaats van vlees. Maar hoe ver mag een zorginstelling daar eigenlijk in gaan? De stelling waar je op kunt reageren vandaag is: duurzaam eten is prima, zolang ik maar zelf kies wat er op mijn bord ligt. Ik ben benieuwd, we gaan erover praten in, zegt u het maar, om 17:30. Facebook wordt er al enthousiast op gereageerd op dit onderwerp. Dus erg benieuwd naar je reactie later vanmiddag.
0: Oké, en je kunt dus nu al appen naar 0118-4999-99. Maar als je Michiel zelf wil spreken, dan moet je even wachten tot 17:30. De hele

0: Elia Capellio en Ed Sheeran en Bam Bam. Het is 3:12. Blijf lekker bij Omroep Zeeland, want zometeen dan is Michiel er.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek, meldt L1 Nieuws. De noodverordening, die werd ingesteld vanwege de grote natuurbrand, blijft van kracht omdat er nog altijd rookdampen hangen, er takken kunnen vallen en de bodem instabiel is. De noodverordening werd aanvankelijk ingesteld zodat de hulpdiensten veilig konden werken in het gebied. De brandweer is nog bezig met nablussen, maar campinggasten en mensen die in de buurt wonen mochten vandaag weer terug. Ook het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. Ondernemers hebben weer een stuk meer vertrouwen gekregen in de toekomst. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Eerder dit jaar daalde het vertrouwen juist sterk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Die zorgen zijn nu iets afgenomen. Daarmee is het ondernemersvertrouwen nog niet op het oude niveau. Behalve de geopolitieke spanningen zorgen ook personeelstekorten en regelgeving voor onzekerheid. Maar vooral binnen de ICT zijn ondernemers positiever. Ze zien bijvoorbeeld kansen in de opkomst van kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen gestopt. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 Iraanse voetbalsters hebben de Australische nationaliteit gekregen. Tijdens de Aziatische kampioenschappen weigerden ze het Iraanse volkslied te zingen en ze dreigden daarvoor in eigen land te worden vervolgd, omdat Iran dat zag als verraad. Australië bood hen daarom toen een humanitair visum aan. Nu zijn ze dus staatsburger geworden. Het weer. Het is zonnig met hier en daar wat wolkenvelden. In het noorden nog kans op een bui. Het wordt 22 graden aan zee tot 25 graden in het binnenland. Ook morgen schijnt de zon flink en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag Jaap.
11: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
8: Omroep Zeeland. Woonwagenbewoners die wachten al jaren op een plek die maar niet komt. Hoe dat kan, dat hoor je zo in Zeeland nu. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Zorggroep Ter Wiel werkt toe naar 60% plantaardige voeding voor de bewoners. Waarom doen ze dat? En we proosten in de Zeeuwse Kamer. Het gaat namelijk over bier. Dat en meer hoor je hier in Zeeland nu op deze donderdagmiddag. Goed dat je luistert, 5 minuten over 12. De afgelopen 4 jaar is het aantal standplaatsen voor woonwagens in Zeeland afgenomen. Van 238 naar 231. En dat is opmerkelijk, omdat veel gemeenten juist inzetten op uitbreiding na jaren van uitsterfbeleid. De praktijk wijst echter uit dat veel uitbreidingsplannen traag verlopen. Tot frustratie van mensen die al jaren op een plekje wachten. Iemand die heel graag zijn 201 kapwoning zou inruilen voor een huisje op wielen is Piet Mensij uit Hulst. Mercy Kamermans ging bij hem langs.
9: Piet, u bent geboren in een wagen. Hoe heeft u dat ervaren?
10: Heel leuk, heel fijn was dat. Ik heb veel meer vrijheid, vind ik.
9: Hoe lang heeft u in een wagen gewoond?
10: 25 jaar zeker.
9: En u woont nu gewoon dan in een woning? Maar zou u willen wonen weer in een wagen?
10: Ja, heel graag.
9: En waarom lukt dat niet?
10: Ja, de gemeente die zijn wel niet zo makkelijk voor iets bij te bouwen. De gemeente die zegt, ik heb toch een mooi huis, maar ik kan een mooi huis hebben, maar ik voel mij daar niet fijn in. En nu zit echt opgesloten, vind ik.
9: Want wat maakt dan dat verschil?
10: De buren. En voor elke kleinigheid is dat een plietje aan de deur.
9: U bent gewoon gewend aan wat meer vrijheid?
10: Ja, meer vrijheid, ja.
9: Jullie zijn waarschijnlijk niet de enige die met dit probleem kampen. Ken jij ook mensen, andere mensen uit je omgeving die hiermee zitten?
10: Ja, 2 broers en mijn zuster zouden dat ook willen.
9: U bent dus geboren in een wagen en u zou ook het liefst weer sterven in een wagen?
10: Ja, zeker weten, ja.
9: Maar u weet nog niet zo zeker of dat echt gaat gebeuren dus?
10: Ik denk het niet, nee. Dan de gemeente die belooft zoveel dingen, maar die komt zijn woord niet na.
8: Zei Piet Mensij, die dus graag op een woonwagenkamp weer zou willen wonen. Gemeente Hulst laat weten dat het realiseren van extra standplaatsen inderdaad langer duurt dan van tevoren werd gedacht. Het komt door procedures die moeten worden doorlopen. Op dit moment staan er 29 mensen op de wachtlijst voor een standplaats. Piet is daar dus eentje van.
6: Omroep Zeeland.
8: Ja, slavink bij de groenten, aardappelen, gehaktbal bij de stampot. Nou ja, bij zorggroep Ter Wiel in Goes ga je dat in die vorm niet meer zien. De zorggroep maakt een omslag naar duurzame alternatieven en de bewoners gaan dit ook merken op hun bord. Verslaggever Eva van der Welen was aanwezig bij de warme prak tussen de middag.
11: Goedemiddag, dames en heren.
12: Goedemiddag.
11: Heerlijke pasta met plantaardige bolognese saus. Eten we vandaag.
12: Lekker.
13: Meneer, u zit aan de pasta bolognese. Is het lekker?
14: Heerlijk. Ja, het smaakt goed.
13: Nou, hoorde ik dat de pasta hier tegenwoordig plantaardig is. Proeft u daar wat van?
14: Nee, daar proef ik niks van.
13: Heeft u enig idee wat er allemaal in zit? Wat proeft u?
14: Ja, tomaten. En de kaas.
13: Wilke Klarijs, duurzaamheidscoördinator bij Ter Wiel. Ja, jullie hebben bepaalde plannen voor de komende jaren. Jullie willen overstap maken van dierlijke eiwitten naar plantaardige voeding. En ook dit jaar willen jullie eigenlijk naar 50-50. Waarom maakt Ter Wiel deze overstap?
3: We vinden het belangrijk om toch ook ons steentje bij te dragen aan verduurzaming. En eigenlijk komt het voort uit het feit dat wij het bronzen certificaat willen halen van de duurzaamheidsthermometer. En dat is een certificeringsinstrument wat ons helpt om onder andere qua voeding te verduurzamen, ook op allerlei andere vlakken.
13: En hoe belangrijk is zo'n bronzen certificaat en wat hebben jullie daaraan?
3: Vooropgesteld dat we het graag willen, want we willen ons steentje bijdragen, zoals ik al aangaf. Aan de andere kant merken we ook wel dat het zorgkantoor, die ons betaalt, de zorginstellingen, de ziekenhuizen, steeds meer de druk gaat opleggen op het hebben of het aan kunnen tonen dat je met verduurzaming bezig bent. En als je een certificaat hebt, is dat een soort bewijs richting het zorgkantoor van kijk, wij zijn serieus bezig. Dus het is een instrument, maar vooropgesteld, we willen het zelf ook.
13: De mensen die hier wonen, die hebben al in heel hun leven bepaalde voeding op en op een bepaalde manier geleefd. Moeten zij dan ook nog mee in heel die transitie om dat te veranderen?
3: Kijk, de uitdaging is natuurlijk dat je wel overgaat en dat je alles aanpast en verandert, maar dat je toch de essentie vasthoudt van de goede smaak, hoe het eruit ziet. Dat de bewoners er eigenlijk niks van merken, maar stiekem eigenlijk dan wel meer naar plantaardige eiwitten gaan in plaats van dierlijke eiwitten. Want dat is eigenlijk wat we met z'n allen weten dat we meer moeten gaan doen. Minder vlees, minder kaas, meer plantaardige en peulvruchten. En ook die nieuwe schijf van 5 adviseert dat.
13: Jullie zijn nu al bezig. Hoe verloopt het?
3: Heel goed. We willen dan tenslotte naar een 50-50 verdeling dit jaar. En over een paar jaar naar 60-40. 60 plantaardig, 40 eiwit. Maar goed, dat is nog toch nog wel een weg te gaan.
13: Ja?
3: Ja.
13: Want zitten jullie nu al op die 50-50?
3: Nog niet helemaal.
13: Nee. En hoe komt dat?
3: Ja, je moet toch wel goed zoeken naar alternatieven. Je kan niet zomaar 1-op-1 alles overzetten. Want wat ik zei, die cliënt, die bewoner, moet wel het gevoel hebben dat hij goede voeding eet, volwaardige voeding eet. Maar ook een beetje wat hij gewend was.
8: En vandaar dat dus volgens duurzaamheidscoördinator Wilco Klarijs van Ter Wiel stapje voor stapje wordt overgegaan naar meer plantaardige voeding. Worden hier in Zeeland nu. Het is bijna 11 minuten over 12. Wat gaat het weer doen vandaag en de komende dagen? Jurgen Gennert heeft het antwoord zo na Ace of Base. Dit is The Sign bij Omroep Zeeland.

0: Ace of Base hoorde je en The Sign. Het is 14 over 12. We gaan eens kijken naar het weer. Dat doen we vandaag met Sjoe Gernert. Sjoe, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel.
0: Waar we in het begin van de week nog in de tropische temperaturen zaten. Is het nu net iets boven de 20 graden, maar hè?
1: Ja, inderdaad. Dat maar moet je er wel bij zeggen. Dat zijn we niet meer gewend, dat je dit soort temperaturen hebt. Het is wel lekker, vind ik. Door die westenwind van vannacht. En vannacht natuurlijk is koelere lucht in huis gekomen. Met ook wat stapelwolken, wolkenvelden. Vooral in Zuid-Vlaanderen, landinwaarts. Maar ja, toch zeker aan zee. Met name op Noord-Beveland, Schouwen en ook wel op Tholen. Ziet er allemaal behoorlijk zonnig uit. En dat patroon met landinwaarts iets meer bewolking. En vooral in de kustzones plus Schouwen duidelijk meer zonneschijn. Dat blijft ook vanmiddag. Met ook een matige wind uit west tot noordwest. Af en toe nog windkracht 5 op de wateren. Ook de Oesterdam meldt af en toe windkracht 5 met die westen tot noordwestenwind. Dat wil allemaal wel op de Schelders en de Gevelingen. Pas vanavond in de wind duidelijk afdenken. Maar de temperatuur inderdaad, ja, het is geen zorgkindje. 21 graden is natuurlijk prima voor dit moment. Maar we komen nog uit tot maxima later in de middag. Van 22 graden direct aan zee tot 4 à 25 in het binnenland.
0: En dan moet het vanavond toch ook wel meer afkoelen dan die plaknachten van afgelopen week.
1: Ja, die waren al een beetje voorbij afgelopen nacht natuurlijk, ja. Met die 13 tot 17 graden. Maar goed, het huis is misschien al warm geweest. Dat zou zomaar kunnen. Maar dat is vannacht natuurlijk niet meer zo als het even een beetje doorwaait. En vannacht krijgen we dan minima ook van 11 tot 15 graden. Heerlijk natuurlijk in de vroege ochtend. Met wat koelte om mee te beginnen morgen. We hebben dan een nieuw hoge drukgebied wat bij de Noordzee komt. En doortrekt zaterdag naar het midden van ons land en Duitsland. Daardoor zal het rustig zijn morgen met een zwakke tot hooguit matige wind. Een beetje uit uiteenlopende richtingen. Maar meestal uit west tot noordwest in de middag. Dus dat is geen factor. De zon wel uiteraard. Het is overwegend zonnig met een paar kleine stapelwolken. En daardoor krijgen we temperaturen morgenmiddag uiteindelijk van 23 tot 26 graden. En in het weekend komt er nog misschien wel handvol graden bij, denk ik.
0: Ja, want wat gaat er dan veranderen?
1: Nou ja, eerst een zuidoostenwind, zaterdag met veel zon. Dan krijg je weer een snelle temperatuurstart met uiteindelijk maximaal een pak een beet 25 graden direct aan de kust. Komt ook wat zeewind bij, tot 30 landinwaarts. En zondag kunnen we uitkomen op 26 tot 32 graden, maar ook met dat zeewind. Dus dat is een aantekening wat al redelijk gunstig is. Door de koers van het hoge drukgebied is dat de lucht behoorlijk droog blijft. Na vandaag dus echt benauwd of heel drukkend warm zal het weekend niet worden. Maar de temperatuur gaat uiteraard al flink omhoog.
0: Oké, dankjewel, Sjoe Gernert. Meer horen we van jou vanmiddag. Even kijken op de weg met twee vertragingen. Eerst op de A16 Rotterdam naar Breda voor de afrit Dordrecht Centrum, 4 kilometer. Daar moet je zo'n 10 minuten optellen bij je reistijd. Dat komt daardoor een ongeluk met een vrachtwagen. En de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar sta je stil voor de afrit Numansdorp, 3 kilometer. Daar is je vertraging een kwartier.

0: Taylor Swift hoorde in Elizabeth Taylor. We gaan eens kijken naar nieuws wat opvalt buiten Zeeland ook vandaag. Onder andere nieuws over de FIFA, wat toch opmerkelijk is. Eerst gaan we naar Duitsland, want de regering daar spreekt van een nieuwe vorm van dreiging. Nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie daarachter zit is nog niet duidelijk. Het vermoeden is dat Rusland daarachter zit, maar bij een persconferentie werd daar niks over gezegd, vertelt deze correspondent van de NOS.
1: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
0: De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland. Gianni Infantino blijft aan als FIFA-voorzitter, is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ook vanuit het FIFA-bestuur kwam kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden, maar meerdere voetbalbonden, waaronder de UEFA, vinden nog steeds dat Infantino moet opstappen. De boosheid is zeker nog niet weggezakt.
2: Infantino die wil in maart voor de vierde keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
0: In de verklaring is te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Suze van Kleef van de NOS die gaf de uitleg. Dan nog even naar Curaçao, want de politie daar gaat extra controles houden op de criminaliteit. Ja, om die daartegen te gaan op het eiland. Want er zijn steeds meer inbraken en criminelen hebben het ook gemunt op huurauto's van toeristen, zegt Dick Draaier, correspondent daar voor de NOS.
3: Banden weg, bumpers weg, koplampen losgetrokken en meegenomen. Verzin het maar. Vorige week was er een bestuurder zelfs van een gloednieuwe Kia die zijn vier portieren kwijt was. Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden.
0: De politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, oftewel het is genoeg. Dat is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Zometeen word je bijgebracht met het laatste Zeeuwse nieuws. En muziek van Jamie Cullum hoor je zo. En eerst Cher.

0: Jimmy Cullum en Everlasting Love. Het gaat zo meteen over bier in de Zeeuwse Kamer. Proost alvast op deze donderdagmiddag. En Piotr, die is er zo, die heeft het laatste Zeeuwse nieuws voor je.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 12:30, dat krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De 9 zorgcentra van zorggroep Ter Wiel in Goes en Rijmerswaal stappen steeds meer af van vlees. Om te verduurzamen wordt nu vaker plantaardig gekookt. Volgens duurzaamheidscoördinator Wilco Klarijs is het niet de bedoeling om de bewoners het bekende prakje af te pakken.
7: Kijk, de uitdaging is natuurlijk dat je wel overgaat en dat je alles aanpast en verandert, maar dat je toch de essentie vasthoudt van de goede smaak, hoe het eruit ziet.
6: Het doel van de zorggroep is eind dit jaar een verdeling te hebben waarin de helft van de gerechten plantaardig is. Een flinke tegenslag voor voetballer Wout den Engelsman uit Sint-Annaland. De verdediger is het hele seizoen uit de roulatie met een afgescheurde kruisband. Den Engelsman liep die blessure op bij een oefenwedstrijd van zijn nieuwe ploeg, topamateurclub Spakenburg. Hij stapte deze zomer over van Hoek. In Burghaamsteden is kettingzaagkunstenaar Peter Verlaan vandaag in de weer met een boom in de Noordstraat. Die boom was dood en wordt vervangen, maar van de stam maakt Verlaan met zijn kettingzagen een duinkonijn.
8: Ik maak er nog een mooie sokkel onder en op het moment dat hij hier echt definitief weg moet, dan zagen ze hem af en dan kunnen ze hem overal neerzetten in het dorp.
6: Waar het kunstwerk komt te staan is nog niet bekend. De gemeente Sluis zegt dat de gemeente zich, na de brand bij kostschool Het Hoompje, op dit moment richt op de veiligheid van omwonenden. Er wordt geprobeerd de risico's zoveel mogelijk te beperken. Er is nog geen contact geweest tussen de gemeente en de eigenaar van het pand. Gisteravond rond 9:00 was de brandweer klaar met het nablussen. En dan het weer in Zeeland. Het blijft vrij zonnig, met aan zee weinig bewolking en landinwaarts ietsje meer. Er staat een matige wind uit west tot noordwest en de temperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je natuurlijk op omroepzeeland.nl en in de app.
5: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Morgan Wallen hoorde je en Love Somebody hier bij Omroep Zeeland. Tijd voor de Zeeuwse Kamer, waar we gaan proosten op een drankje eigenlijk dat al duizenden jaren mensen samenbrengt. Bier. Want achter dat gezellige drankje, daar zit de hele wereld. Hè, van vakmanschap, traditie, geduld, geur, smaak, noem het eigenlijk maar op. En dat vakmanschap, dat vind je ook gewoon in Zeeland. In Kloosterzanne bijvoorbeeld, daar staat de mouterij De Swan. Die bestaan dit jaar 120 jaar. Een eeuw lang wordt daar al gewerkt aan een van de belangrijkste bouwstenen van bier, mout. Maar bier leeft niet alleen in grote ketels en professionele bedrijven. Ook gewoon thuis bijvoorbeeld. In een schuur en de kleinere brouwopstellingen zijn mensen met misschien wel evenveel liefde bezig om een eigen bier te maken. Ik ga erover praten in deze Zeeuwse Kamer met zijn kennekens. Hij is van mouterij De Swan en Ingrid van amateurbrouwer bij het bierbrouwersgilde de Delta Brouwers in Goes. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, goedemiddag. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Geen dank. Fijn dat jullie er zijn. En Stijn, voor mensen die niet dagelijks met bierproductie bezig zijn, want ik noemde het net al mout, wat heel belangrijk is. Waarom is dat zo belangrijk voor bier?
1: Het belangrijkste is natuurlijk dat het gewoon een belangrijkste basisingrediënt is voor het bier. Door het kleur te geven, door de manier van branden, geef je gewoon heel veel kleur en smaak mee aan het bier. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is om daar iedere dag bij stil te staan.
0: Ja, en dat doen jullie dan al 120 jaar. Ja, jij bent niet 120 jaar oud. Volgens mij ben je al vrij fris en nieuw bij het bedrijf, toch?
1: Een kwart daarvan.
0: Ja, precies, ja. Ja. Maar als je terugkijkt en die geschiedenis van een bedrijf ziet, wat is er dan van die oorspronkelijke geest van die 120 jaar geleden? Wat is nog terug te vinden?
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is om te vertellen dat wij 120 jaar geleden waren wij brouwerij en mouterij. Toen kwam eigenlijk de oorlog, toen zijn de ketels meegenomen. Dus toen zijn we overgestapt naar specialiseren naar een mouterij. Daarna zie je eigenlijk dat wij heel erg gegroeid zijn. Zelfs ook voor stokerij in Schotland. Dus als je nog een oude Schotse whisky in de kast hebt staan, dan komt die ook bij ons vandaan. Daarna hebben wij veel gedaan voor Grols. En daarna zijn we eigenlijk vooral gericht op de craft beer. Maar nog steeds is die basis staat er nog altijd nog steeds. Dus we werken nog steeds iedere dag in het moutersnest.
0: Mooi zeg, dat die basis er dan nog steeds is. Ja. Kun je ons meenemen, Stijn, in dat proces? Want mensen die totaal geen idee hebben en onwetend op het terras een biertje bestellen, hoe gaat dat in zijn werk? Want hoe verandert dan zo'n graankorrel bij jullie uiteindelijk in mout en daar kunnen dan brouwers weer mee aan de slag?
1: Ja, kan ik zeker. Het belangrijkste is dat we proberen natuurlijk zoveel mogelijk lokaal te doen. Dat is voor ons heel belangrijk. Gaat niet altijd, maar we proberen dat waar dat kan nog steeds zoveel mogelijk te doen. Dan gaat het eigenlijk, komt het bij ons binnen, gaan we die korrel gaan we rust geven. Daarna gaat het in een hele bak, grote bak met water. Die korrel gaat zich helemaal volzuigen. Nou, als die helemaal vol zit met water, gaat het eigenlijk naar de kiemkast. Dat is een mooie straat. Daar zeggen we, gaan we het liefde en warmte geven. Die korrel die voelt zich op zijn gemak, die gaat groeien. Die gaan bepaalde enzymes aanmaken. En eigenlijk op het moment dat die begint te groeien, als er een klein kiempje is, dan stoppen wij dat proces en gaan we die korrel weer drogen. Zodat eigenlijk die enzymen mooi bewaard blijven. En dan gaan we eigenlijk, hebben we nog een aantal opties. Dan kan het bijvoorbeeld of gewoon naar de yeast en dan wordt het gebruikt voor de basis. Maar nog veel leuker is het als het naar onze speciale Probat trommelrooster gaat.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat maakt ons echt uniek in de wereldwijd. Er zijn er maar een aantal in de hele wereld die zo'n rooster hebben. Gaan we het branden. Dus dan kun je denken aan de tonen van koffie, chocolade. Een beetje dat getooste brood. Die smaken komen dan vrij.
0: Ja. Oh joh, maar je zegt dat is vrij uniek.
1: Ja, er zijn er ongeveer een stuk of 4, 5 in de hele wereld die zo'n rooster hebben.
0: Sowieso, de Swan, dat klinkt enorm internationaal. Vroeger zei je net, het was de Zwaan ooit.
1: Ja.
0: Maar omdat het nu zo internationaal is gegaan, is het dan nu de Swan geworden?
1: Ja, dus het heeft eigenlijk meerdere wijzigingen doorgevoerd in die 120 jaar. En dat is ook belangrijk. En als je bij ons nog steeds bij de silo's gaat kijken, dan zie je nog steeds inderdaad de Zwaan erop staan. Ja.
0: Bijzonder zeg. Ingrid, waar is bij jou die liefde en passie voor bier, waar is die ontstaan?
2: Nou, dat is echt heel lang geleden. Op het schaapschiddersfeest in Nisse in 1990, toen had je nog schaapschiddersfeest, er stonden ook kraampjes van verenigingen om leden te werven. Toen werd ik aangesproken van, jij lust vast wel bier. Ik zei, ja zeker. En toen zei die man van, nou dat kun je ook zelf maken. Dat kon ik me niet voorstellen.
0: Want jij dacht dat is heel ingewikkeld?
2: Ik dacht dat is heel ingewikkeld. Of je hebt hele dure apparatuur nodig. Maar ja, die man verzekerde dat het helemaal niet waar was. En ja, er was een cursus van. En die is er nog steeds hoor, bij de Delta Brouwers. Zo in de winter, 4 of 5 lessen. In mijn geval waren het 5 lessen. Dus ik dacht van nou, dat ga ik gewoon eens doen. En dan zodoende doe ik het nog steeds. Want het blijft leuk, zo in de pan roeren. En dat er dan uiteindelijk dat je een flesje opentrekt en dat het pssst zegt.
0: Maar dat is 36 jaar geleden alweer, Ingrid.
2: Ja.
0: De tijd vliegt dan, als je het leuk hebt.
2: Ja, zo toch? Is dat. Sommige ja. hobby's blijven.
0: Maar wat is het dan bij jou? Is het inderdaad dat proces wat het zo interessant maakt? Is het de smaak? Is het de gezelligheid? Wat tred je het meest erin?
2: Ik denk dat het voor mij echt het maken is. Gewoon met puur natuur producten. Dat je weet wat erin zit. Ik bedoel, ik hou ook van koken of koekjes bakken. Maar zo vind ik bierbrouwen ook leuk. Gewoon het proces eigenlijk.
0: En hoe moet ik me dat nou voorstellen? Want sta je ergens in een schuurtje met allemaal ketels dat te doen? Is het gewoon in de keuken? Hoe gaat dat?
2: Ik begon in de keuken met grote pannen. En dan de avond van tevoren, de week van tevoren, bedenk je het recept. En dan de avond van tevoren ga ik natuurlijk het mout afwegen en malen. En zet ik alles klaar. En de dag zelf ga ik gewoon beginnen. Inmiddels met een automatische brouwketel. Want die heeft ook bijna iedereen nu. Maar toen was het echt met een pannetje op het gas. Gasfornuis in de keuken.
0: Mis je die romantiek dan niet ergens van dat pannetje van vroeger?
2: Nee.
0: Dit maakt het heel makkelijk.
2: Het huis stond vol met waterdamp hoor.
0: Oh, echt?
2: Alle ramen waren beslagen en zo. Dus ja, dat was toen leuk. Maar het is ook wel fijn dat het wat makkelijker is inmiddels.
0: Maar die hobby van dat bier, dat is toch zelfs iets groter geweest. Met jouw man ook en een proeflokaal volgens
2: ja,
0: mij.
2: Ja, we hadden een klein café. En achterin een klein brouwerijtje. Dan had ik dan een 50 liter ketel. Wat sommige hobbyisten ook hebben. Maar die kan je ook professioneel gebruiken. En dan brouwde ik 1 of 2 keer in de week met die 50 liter ketel. En dan maar soms ook 2 keer achter elkaar. Dus dan heb je toch 100 liter op 1 dag. Dat is best veel.
0: Inderdaad. Hoe luister jij ernaar, Stijn? Want jullie doen dit in het groot. Dus eigenlijk, maar kun jij genieten van dit soort verhalen?
1: Ja,
0: van
1: zeker. Ingrid? En ik denk dat het goed is om te weten dat eigenlijk bijna alle grote brouwerijen thuis ook gewoon begonnen zijn. Met inderdaad de pannen op het keukenfornuis. En ik vind het eigenlijk vooral nog steeds leuk dat juist die thuisbrouwers, ja, die kunnen denken zonder, ja, die hebben geen grenzen. Die hoef ik niet aan iemand te verantwoorden. Dus dat maakt het superleuk. En die komen met heel vaak juist met de nieuwe dingen aan. En ja, dat houdt ons als de zwaan wel scherp.
0: Dat geloof ik. Nou, we hebben het over bier in deze Zeeuwse Kamer met Stijn Kennekens. Je hoort hem al van Mouterij de Swan. Zij maken de basis van dat bier en Ingrid maakt het dan weer af. Bij bierbrouwers Gilde Delta Brouwers. En zij brouwt zelf dus bier. We praten daarover in deze Zeeuwse Kamer. Ja, in de jaren is toch wel de markt van bier volgens mij Stijn veranderd. Want je ziet het, allerlei speciaal bieren. De gekste dingen zie je voorbij komen. Hoe bewegen jullie dan mee in die markt?
1: Ja, dat is wel heel erg leuk om te zien. Waar je het vroeger zag, vooral traditioneel. En nu zie je die gekste dingen met smoothies, met chocolade dingen. Wij als de Zwaan moeten daarin natuurlijk meegaan. En een hele toffe dingen die wij de laatste jaren hebben gedaan is bijvoorbeeld een stroopwafelmout gecreëerd. We hebben er eentje met salty caramel. Dat zijn wel heel toffe dingen om te laten zien juist wat we allemaal wel niet kunnen. Dus ik zou vooral iedereen uitnodigen om aan de slag te gaan en nieuwe dingen te bedenken. Zodat wij ook weer lekker door kunnen.
0: Is het ook ergens niet dat je denkt, joh, we moeten maar steeds blijven innoveren en de gekste dingen komen voorbij. Vergeten we dan soms de basis niet een beetje?
1: Ik denk het wel, soms ja. Ja. Maar ik denk dat het ook een beetje aan de cultuur zit. Ik denk dat je tussen de Nederlandse en de Belgische brouwers al een heel groot verschil daarin ziet. En dat is toch een beetje iets Nederlands, denk ik, dat ontdekken.
0: Ja? Zijn we in Nederland juist avontuurlijker dan vroeger, denk je?
1: Ik denk het wel. En ik denk dat gewoon een beetje vanuit vroeger uit altijd gebleven is. Ja.
0: Voor die argeloze drinker op het terras, die er gewoon eentje bestelt. Wat zou jij willen meegeven? Wat zou één ding zijn waarvan je zegt, dat moeten mensen beter begrijpen als ze een glas bier drinken?
1: Eigenlijk het hele proces wat er vooraf gaat. Dus niet alleen bij ons, maar gewoon bij de boer op het land. Dat het naar ons komt, naar de hopvelden die je overal in de wereld hebt. Wat er eigenlijk allemaal wel niet vooraf gaat aan dat ene slokje wat jij dan aan het nemen bent. Ja. En ik vind het wel eens tof om dat te zien als je dat zo op het terras ziet. Dat wij daar als de Zwaan al 120 jaar onderdeel van mogen zijn. Dat is wel, wel tof. Dus ik zou zeggen, blijf dat gewoon vooral zo doorgaan.
0: Ingrid, neem ons nog eventjes mee. Hè? Want je zette straks, vroeger stond het huis vol met pannetjes en vol waterdamp. En dan moest je de avond van tevoren beginnen met dat mout afwegen en zo. Nu is het dan weer iets gemakkelijker, hè? Met de ketel die je hebt, toch?
2: Een automatische brouwketel, ja. Ja, die toets je gewoon in op zoveel graden en dan gaat die aan de gang. Dus dat is wel makkelijker.
0: Wat neem ons dan toch eventjes mee, want je zegt dat gaat automatisch. Maar hoe gaat dat proces verder in zijn werk?
2: De gemalen mout moet minimaal een uur weken. Ik doe dat op 67 graden, maar er zijn andere schema's van temperaturen. Dat is een keuze die je maakt voor het resultaat wat je wil hebben. Dus dan laat je de gemalen mout weken op warm water van een bepaalde temperatuur. En daarna ga je het zeven, spoelen met nieuw schoon water. Dat alle suiker in de vloeistof komt en alle kafjes, die gooi je weg. Of je geeft het aan de kippen, dat kan ook nog.
0: Ja.
2: En de vloeistof die je overhoudt, zit veel suiker in. Die ga je dan koken, minimaal een uur. Met de hopjes. En ook de hop kan je natuurlijk een uur laten meekoken. Of 5 minuten. Daar kan je ook heel veel mee spelen. Afhankelijk van de soort hop en de bitterheid die je wil hebben.
0: Mm-hmm.
2: Of dat je alleen maar de fruitige geuren van de hop wil hebben. Dan moet je hem heel kort meekoken. En daarna ga je koelen. En na het koelen doe je de gist erbij. En dan begint het circus.
0: Ja, want van start tot eind. Hoeveel uur ben je bezig voordat er een glaasje voor je staat?
2: Oh, dat glas staat nog niet voor je hoor. Maar de brouwdag duurt zeker wel 6 uur. Dus zeg maar een hele dag werk.
0: Ja.
2: Ongeveer. En dan, dan moet het toch wel. Ja, ik doe het toch wel 3-4 weken gisten. En als je het op fles zet, dan moet het toch minimaal 10 dagen op fles hergisten. Dat je koolzuur hebt als je dopje eraf doet.
0: Maar dat duurt dus wel eventjes.
2: Dus neem maar 6 weken, ja. Voordat je echt in een glas in kan schenken. Dus ja, de truc is ook om voldoende voorraad te hebben. Dan heb je altijd bier klaarstaan.
0: Nou precies, ja. Maar
2: het liefst 3 verschillende soorten smaken. Dan kan ik kiezen.
0: Ja. Maar in die 6 weken, is dan proeven tussendoor nog belangrijk? Of is het echt pas na 6 weken een verrassing? Wat komt hier uit?
2: Ik proef voor het koken, na het koken. Maar ook bij het bottelen proef ik alvast. Want als het dan zuur is, dan zou ik het weg moeten gooien.
0: Ja.
2: Maar dat is meestal niet hoor. Je moet wel heel schoon werken. Dus het is ook heel veel poetsen. Het is niet alleen bier brouwen, maar heel veel schoonmaken en poetsen. En ja, inderdaad. Je proeft bij elk onderdeel van het proces. Je meet ook de suiker na het koken en voor het bottelen. Dan weet je hoeveel alcohol er is gemaakt. Omdat de suiker neemt af. Omdat het alcohol wordt gemaakt van suiker.
0: God, een heel proces zeg. Wat daar aan vooraf gaat. En wat je zegt, weken, dat wist ik helemaal niet. Maar weer wat geleerd. Welke bieren brouw jij nou zelf het liefst eigenlijk?
2: Ik denk toch wel de klassieke bieren als een trippel of een blond. Maar dan af en toe ook wel met de speciale fruitige hopsoorten. Nieuw-Zeelandse hopsoorten. Dat vind ik tegenwoordig ook wel lekker. In het begin moest ik er erg aan wennen, aan de IPA's.
0: Ja.
2: Maar je smaak verandert ook, hè. Dus die maak ik dan ook wel eens.
0: Ja. Welke is de lastigste om te maken dan?
2: Nou, op zich, het proces maakt niet veel uit, hoor. Of je nou een triple maakt of een dubbel.
0: Toch niet?
2: Nee, dat is gewoon het verkrijgen van het suikerwater en toevoegen van de hop.
0: Oh ja, weer wat geluk. We leren heel veel in deze Zeeuwse Kamer. Stijn, wat is jouw favoriet eigenlijk?
1: Ik kan eigenlijk van alles wel genieten. Van een lekkere, gewoon een goed pils. Maar ook het hele uiterste. En dat is dan een zware stout die dan vaak op bourbonvaat heeft gelegen.
0: Oké.
1: Ja.
0: Okay. En nog even terug, helemaal naar het begin. Want Ingrid vertelde waar die liefde is ontstaan. Dat is alweer 36 jaar geleden. Waar is het voor jou begonnen?
1: Dat is eigenlijk denk ik een jaar of 18. Dat je gewoon in de lokale kroeg begint. Met Palm, met een Duvel, dat soort bieren. En die hobby's eigenlijk steeds gaan groeien. Naar lokale brouwerijen, bierfestivals over Europa. En dan loopt dat hem steeds een beetje uit de hand. Dat je van je hobby je beroep mag maken.
0: Want waar ben je geweest dan om bier te proeven?
1: Antwerpen. Ook vrijwillig op een festival daar. Maar eigenlijk overal waar wij op vakantie naartoe gaan. Italië, Frankrijk. Het eerste wat we doen is een lokale brouwerij bezoeken. Ja.
0: Is dat voor jou ook zo, Ingrid?
2: Jazeker, ja. Ja, je kan altijd even googlen en kijken of er een mooie brouwerij is. Of een brouwcafé, een biercafé, ja.
0: Waar ben jij allemaal geweest in het buitenland?
2: De Guinness. En ook in Londen een paar brouwerijen. Dat is al zo lang geleden, dat kan ik even niet opnoemen. Maar
0: nee.
2: Ja, maar gewoon in Nederland ook hoor. Bijna elke stad heeft wel een brouwerij, hè?
0: Dus alleen in Nederland kun je al enorm vermaken met deze liefde.
2: Ja.
0: Hey, dan is morgen de internationale dag van het bier. Is dat dan nog een extra bijzondere dag voor jullie? Gaan jullie nog iets bijzonders mee doen?
1: We gaan er zelf niks bijzonders mee doen. Maar ik denk dat het wel goed is om even bij stil te staan. Dat bier natuurlijk meer is dan alleen een drankje. Het is natuurlijk, het verbindt mensen. Mensen komen samen. Of dat nou in een café, festival of gewoon aan de keukentafel is. Ik denk dat het gewoon wel eens goed is om bij stil te staan. En wat ik net ook al zei. Die hele keten gewoon benoemen. Dat iedereen daar onderdeel van is.
0: En jij, Ingrid? Zijn er nog extra bij stil?
2: Nou, niet extra, denk ik. Maar het is wel een hele biercultuur, hè. Dat iedereen is wel heel negatief over alcohol. Maar met mate is het gewoon inderdaad de verbindende factor. De gezelligheid. Dat je af en toe iets mag vieren. Het hoeft ook allemaal geen 16% alcohol te hebben. Een bier van 4% kan ook heel erg lekker zijn. Dus daar sta ik altijd wel bij stil.
0: Ja. Ik zou zeggen, geniet er dan morgen nog een extra meer van. Maar ik zou zeggen, geniet sowieso van een bier. En dank om over die hobby en liefde over dat bier te vertellen. Dank voor jullie komst, Stijn en Ingrid. Veel succes met alles.
1: Ja, dankjewel.
2: Dankjewel.

0: praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt bij het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur uit kazernes. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Een Afghaanse man is in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor een aanslag met een auto in München. De man reed vorig jaar februari in op een vakbondsdemonstratie. Een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter kwamen om en tientallen anderen raakten gewond. Volgens de Duitse justitie had de 25-jarige Farhad N. een religieus motief, maar was hij niet aangesloten bij een groepering. Hij kwam als tiener naar Duitsland en was daar legaal. Hij werkte als beveiliger. De aanslag was een van de incidenten in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen, waarbij de uiterst rechtse partij AfD een grote overwinning boekte. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray blijft voorlopig dicht voor publiek. Na de grote natuurbrand hangen er nog altijd rookdampen, er kunnen takken vallen en de bodem is instabiel. Campinggasten en omwonenden uit de buurt mogen wel weer terug. In Spanje en Frankrijk zijn de afgelopen dagen stranden gesloten nadat veel mensen waren gestoken door kwallen. Het gaat om het Portugees oorlogsschip, een kwalachtige die tentakels kan hebben tot 40 meter lang. Een steek van het dier veroorzaakt hevige pijn. In San Sebastian in Spanje werden op één dag zeker 120 mensen gestoken. Het is niet duidelijk hoe het komt dat er zo'n grote toename is van de kwallensoort. Het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
6: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
8: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
16: Goedemiddag. De lekkerste muziek

Gabriella Chilmi is de naam en dit was Sweet About Me. Een dikke hit was dat. Nummer 1 hit ook in Nederland in 2008. Maar daarna toch weinig meer van haar gehoord. Zonde, want het is toch echt wel een fantastische stem. Goedemiddag, van harte welkom bij de Muziekmiddag op deze donderdag. Leuk dat je luistert. We gaan meteen maar door met lekkere muziek. Miley Cyrus, End of the World.

Even lekker wegdromen bij Fleetwood Mac. Dit was Dreams. Je luistert naar de Muziekmiddag. Fijn dat jij erbij bent. Hartstikke leuk. En blijf vooral luisteren, want straks hoor jij deze plaat. Dat klinkt misschien wel herkenbaar, want dat was wel een hit hoor toen. Maar ja, om welk lied gaat het? Volgens mij is er een ukulele te horen. Wacht, ik laat het gewoon nog een keer horen. Denk er maar eens even over na. Straks komt hij helemaal voorbij in de Muziekmiddag.

Lisa Stansfield met All Around the World in de Muziekmiddag. Fijn dat je hebt afgestemd op Omroep Zeeland. En het is de moeite waard om te blijven luisteren, want straks hoor je deze plaat. Dat is het muziekfragment van de dag in de Muziekmiddag. En ja, ik wil zoals altijd weten om welk lied dit gaat. Ik laat hem nog één keertje horen. En straks, na het Zeeuwse nieuws, hoor je hem helemaal.

0: wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag. Jotta Houtman met het nieuws in Zeeland. Een flinke tegenslag voor voetballer Wout den Engelsman uit Sint-Annaland. De verdediger liep afgelopen weekend een zware knieblessure op en is het hele seizoen uit de rotatie. Een MRI-scan wees uit dat hij onder meer zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. Den Engelsman stapte afgelopen zomer over van Hoek naar topamateurclub Spakenburg. De 9 zorgcentra van zorggroep Ter Wil in Goes en Rijmerswaal stappen steeds meer af van vlees. Om te verduurzamen wordt nu vaker plantaardig gekookt. Volgens duurzaamheidscoördinator Wilco Klarijs is het niet de bedoeling om de bewoners het bekende prakje af te pakken.
6: De uitdaging is natuurlijk dat je wel overgaat en dat je alles aanpast en verandert, maar dat je toch de essentie vasthoudt van de goede smaak, hoe het eruit ziet.
5: Het doel van de zorggroep is eind dit jaar een verdeling te hebben waarin de helft van de gerechten plantaardig is. In Burg-Haamstede is kettingzaagkunstenaar Peter Verlaan vandaag in de weer met een boom in de Noordstraat. Die boom was dood en wordt vervangen, maar van de stam maakt Verlaan met zijn kettingzagen een duinkonijn.
7: Ik maak er nog een mooie sokkel onder en op het moment dat hij hier echt definitief weg moet, dan zagen ze hem af en dan kunnen ze hem overal neerzetten in het dorp.
5: Waar het kunstwerk komt te staan is nog niet bekend. En dan het weer in Zeeland. Het blijft vrij zonnig met aan zee weinig bewolking en landinwaarts ietsje meer. Er staat een matige wind uit west tot noordwest en de temperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je natuurlijk op omroepzeeland.nl en in de app.
8: Omroep Zeeland.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in

Misschien heb je wel meegezongen net. Ik kan het me heel goed voorstellen. The Police met Roxanne. We zijn bezig met dat spelletje in de muziekmiddag. Ik liet je net een fragment horen. Dit fragment om precies te zijn. En de vraag zoals altijd is welk lied dat is. Titel, artiest en ik geef jou nu de oplossing. Ja, je hoorde een ukulele. Die is misschien wel herkenbaar, want het gaat om Train. Dit is Hey!

Nog zo'n plaat om lekker mee te blaren. Lekker die radio hard aanzetten en zingen maar. Maar ja goed, die radio hard aanzetten, dat is natuurlijk altijd een goed idee in de muziekmiddag, want je hoort hier een hoop hits. Nu is het de beurt aan Huey Lewis en de News met The Power of Love.

0: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
3: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
18: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Hallo zeg, wat een samenwerking is dit. Elton John en Britney Spears met Hold Me Closer in een nieuw uur van de Muziekmiddag. Leuk dat jij luistert. Het is 6 augustus en het is de verjaardag van Joran van der Sloot. 39 jaar is hij geworden. De Nederlander kreeg internationale bekendheid door de verdwijning van Natalie Holloway. En hij zit nu in Peru vast, een langdurige gevangenisstraf voor de moord op Stephanie Flores. Rapper Typhoon viert zijn 42e verjaardag vandaag. De artiest uit Zwolle brak door met albums als Lobby Da Bassi. En hij staat toch wel bekend, hè, om zijn persoonlijke en maatschappelijk betrokken teksten. Voormalige voetballer Robin van Persie is vandaag 43 jaar geworden. De oud-aanvaller van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United. En hij, ja, ook een oud-international natuurlijk. 50 doelpunten maar liefst maakte hij voor het Nederlands elftal. Was lange tijd topscorer aller tijden. Maar dat is sinds vorig jaar Memphis Depay. Helene Hendricks, de presentatrice en sportverslaggever, viert haar 46e verjaardag. En zij groeide uit tot een van de bekendste sportgezichten van Nederland. Met programma's als De Oranje Zomer en De Oranje Winter. En voormalig weerman Erwin Krol, 76 jaar geworden. En hij was jarenlang het vertrouwde weergezicht van het KNMI en de NOS. En hij groeide uit tot een van de bekendste meteorologen van Nederland.

Ook Adele is van de partij in deze editie van de Muziekmiddag op donderdag 6 augustus. Leuk dat je luistert. Op deze dag in 1960 trad Chubby Checker op in het populaire televisieprogramma American Bandstand met The Twist. Enkele weken later stond het nummer op 1 in Amerika en dat is wel bijzonder. In 1962 keerde het opnieuw terug naar de eerste plaats. Als eerste liedje ooit dat twee keer een aparte nummer 1 notering behaalde. En terwijl ze nog deel uitmaakte van Fleetwood Mac, bracht Stevie Nicks op 6 augustus 1981 haar eerste soloalbum uit, Bella Donna. De plaat bevatte hits als Edge of 17, Letter and Lace, en met Don Henley was dat, en Stop Dragging My Heart Around, een duet met Tom Petty. Nou, dat album vestigde haar ook wel als soloartiest. Vandaag in 1963 dook Bob Dylan de studio in voor de opnames van The Times They Are A-Changin'. Het werd zijn eerste album met uitsluitend eigen composities. De nummers gingen over thema's als racisme, armoede en maatschappelijke veranderingen. En maakten Dylan definitief tot de stem van een generatie. En op 6 augustus 1965 brachten de Beatles hun 5e album uit, Help. En die plaat was tegelijk de soundtrack van hun 2e speelfilm. Bevatte allerlei klassiekers als Help, Ticket to Ride, You've Got to Hide Your Love en Yesterday. En ook dit lied. En dat vind ik wel een van de leukste liedjes van de Beatles. Dit is I've Just Seen a Face in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. I've just

I love your smell. Ja, lach er maar om. Dit was Genies in de Muziekmiddag. Zometeen hoor je het laatste Zeeuwse nieuws op deze zender. Eerst gaan we luisteren naar Phil Collins, Look Through My Eyes.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Er is een risico dat de brand bij het hoompje in Sluis opnieuw opflakkert. Dat gebeurde gisteren 2 keer, maar ook vandaag houdt de gemeente Sluis daar nog rekening mee. Ook is in het pand asbest verwerkt. Door de hitte van de brand is die beschadigd en zijn in de omgeving van het pand asbestresten aangetroffen. Bijna 1/2 jaar na de ontploffing bij een flat aan de Vondelstraat in Terneuzen is er nog steeds schade aan het gebouw. In maart ging een explosief af bij de flat en volgens woningcorporatie Klavis leidde dat tot zo'n €40.000 schade. Zo zijn er ruiten gesneuveld, is de pui ontzet en moeten nieuwe binnendeuren geplaatst worden. Die schade zou binnenkort gerepareerd moeten worden, aldus Klavis. Een flinke tegenslag voor voetballer Wouten Engelsman uit Sint-Annaland. De verdediger liep afgelopen weekend een zware knieblessure op en is het hele seizoen uit de roulatie. Een MRI-scan wees uit dat hij onder meer zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. De Engelsman stapte afgelopen zomer over van Hoek naar topamateurclub Spakenburg. En dan het weer in Zeeland. Het blijft vrij zonnig met aan zee weinig bewolking en landinwaarts ietsje meer. Er staat een matige wind uit west tot noordwest en de temperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je natuurlijk op omroepzeeland.nl en in onze app.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek

Michael McDonald met Sweet Freedom. En daarvoor Bluff met Levenslang. Zeeuwse muziek in de muziekmiddag. Ja, en aan deze plaats zit ook wel een Zeeuws tintje. De Common Linnets met Calm After the Storm. J.B. Meijers heeft meegeschreven aan dit lied. Ja, de Common Linnets werden natuurlijk tweede op het Eurovisie Songfestival in 2014. Later stapte Waylon uit die formatie en ja, nam J.B. Meijers die plek over. Dus stond J.B. Meijers uit Hulst afkomstig samen met Iels de Lange op het podium. Dit is dus de Common Linnets met Calm After the Storm.

Ze heeft net een nieuw album afgeleverd, Sienna Spyro, Visitor. En dit is een van die platen van het nieuwe album, Material Lover. Ik zie trouwens dat ze in het voorjaar in de Gashouder in Amsterdam staat. Het is natuurlijk helemaal uitverkocht. Ik denk dat ze intussen ook wel grotere zalen vol weet te krijgen. Je hoorde haar in de Muziekmiddag. En nu hoor je hier Bruce Springsteen met Dancing in the Dark.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Gun jezelf een Holland-America-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
14: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
19: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
20: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
19: En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
21: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Ain't Nobody van Rufus en Chaka Khan. In een nieuw uur van de muziekmiddag. Hallo en leuk dat jij luistert. Straks heb ik liefdesliedjes voor je van de Jazzpolitie. Ook leuk om die weer eens te horen. Maar eerst Ed Sheeran, Camera.

je beloofd, hè? Jazzpolitie met liefdesliedjes. In de muziekmiddag komt het allemaal voorbij, oud en nieuw. Straks een andere klassieker uit de jaren 80. Maar eerst een wat nieuwer lied van Cameron Whitcomb. Dit is Medusa.

Dit is dus die klassieker uit de jaren 80. Paul McCartney met No More Lonely Nights. Gaan we door naar een hit van dit moment. Een lekkere plaat wel hoor, een beetje country-achtig. Stella Lefty is de naam en de titel van het lied Boston.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag. Het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Zeeuwse boeren zullen op 14 augustus met tractoren en vrachtwagens over Schouwen-Duiveland trekken. In een tocht van Zierikzee naar Burghaamstede over de N59 wordt geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Initiatiefnemer Kees Hansen noemt die plannen een bedreiging voor de toekomst van met tractoren en vrachtwagens over Schouwen-Duiveland trekken. In een tocht van Zierikzee naar Burghaamstede over de N59 wordt geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet.

0: De flat, volgens woningcorporatie Klavis, leidde dat tot zo'n €40.000 aan schade. Zo zijn er ruiten gesneuveld, is de pui ontzet en moeten nieuwe binnendeuren geplaatst worden. De schade zou binnenkort gerepareerd moeten worden, aldus Klavis. En dan het weer. Landinwaarts zijn er soms wat stapelwolken. Aan zee is vooral veel zon. De temperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden. Het is nog altijd extreem droog en ook morgen wordt er geen regen verwacht. Wel staat er een zwakke wind en liggen de maxima tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je op omroepzeeland.nl en natuurlijk in de app.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Van deze plaat krijg ik een hoop energie. Santa Esmeralda met Don't Let Me Be Misunderstood. In de muziekmiddag bij Omroep Zeeland hoor je nu...
1: Muziek uit Zeeland.
0: In ieder geval voor een groot deel, want het is Danny Vera... samen met Marlon Pichel, Try Again...

0: Ken je dat gevoel dat deze muziekmiddag er bijna op zit? Ja, maar niet getreurd, want vanaf 4 uur is hier Zeeland Komt Thuis. Radio aanlaten dus, want dan hoor je Michiel. Michiel, wat zit er allemaal bij jou in de show straks?
1: Nou, heel veel nieuws uiteraard van vandaag. In dat nieuws gaat het onder andere over woonwagens. Het was namelijk de bedoeling dat er de afgelopen jaren meer standplaatsen voor woonwagens bij zouden komen. Maar tegengestelde is juist gebeurd. Hoe dat in elkaar zit, hoor je zo meteen. Ook het verhaal van de band Vos. Zij willen namelijk de grens over naar Duitsland. De Duitse rom, die ruikt toch wel erg prettig. Hoe het verhaal in elkaar zit, dat vertelt René Geheel ons zelf. Zometeen iets na vieren. En zegt u het maar, daar gaat het vandaag over plantaardige alternatieven. Want steeds meer zorginstellingen die kiezen voor duurzamer eten. De stelling waar je nu al op kunt reageren. Duurzaam eten is prima, zolang ik zelf mag kiezen wat er op mijn bord ligt. Bellen kun je doen om 5:30 en dan praten we erover. Natuurlijk in Zegt u het maar.

0: e-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou die 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging, maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dan is weer in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
15: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Goedemiddag. Zeeland komt thuis.

regens bij zouden komen in Zeeland. Het tegenovergestelde is echter gebeurd. Hoe dat kan, dat hoor je zo meteen in Zeeland Komt Thuis. En verder vandaag, de band Vos gaan ze doorbreken in Duitsland dankzij een Duitse serie. En we gaan naar de ABC. We nemen deze week weer eens een kijkje in het leven van Jan Lamper, onze Zeeuwende buitenland vanaf Aruba. Zijn verhaal hoor je zo meteen hier. 5 minuten over 4. Goed dat je luistert naar Zeeland Komt Thuis. Het nieuws van deze donderdag. En muziek hoor je van Douwe Pop.

0: Fanny hoorde je hier bij Omroep Zeeland met muzieknieuws, want de band Vos wil de grens over naar Duitsland. De band van de René Geelhoed afkomstig uit Zonnemeren kreeg ineens bericht dat hun nummer Zeeland in een Duitse documentaire was gebruikt. En de Duitsers, ja, die wilden meer. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe ben je erachter gekomen dat dat nummer dan ineens Duitsland heeft bereikt?
1: Van een kennis, die was op vakantie en die zat gewoon tv te kijken. En die hoorde in één keer mij zingen in een docu over Zeeland.
0: En die dacht, ik word gek.
1: Dat is wel ver in die docu, dus ik zei ook van, nou ja, die komt zelf ook uit Zeeland. Zei, ben je dan op vakantie die hele docu gaan kijken over Zeeland? Maar goed, dat was wel weer wonderlijk.
0: Ja. En maar dacht jij niet eerst, die is gek geworden, die hoort iets in zijn hoofd of zo? Of zal het wel echt zijn?
1: Nee, ik kreeg er een linkje bij. Maar dat is ook wel. Toen dacht ik zelf dat ik een beetje gek werd. Omdat je ziet in dat fragment zie je Duitse toeristen aan de Brouwersdam met alpaca's door het zoute water rennen. En dat was. En dan hoor je onze muziek eronder.
0: Wow.
1: Dat was sowieso best wel grappig om te zien.
0: Ja.
1: Dus zodoende.
0: Ja, maar het lijkt me toch sowieso wel spannend als maker. Want je weet uiteindelijk helemaal niet waar je muziek terechtkomt. Bijvoorbeeld bij zo'n serie dan.
1: Ja, klopt. Nou is dit natuurlijk gewoon een liedje over Zeeland, maar intussen komt mijn kindje. Ja, ik zie het liever.
0: Die zit ook die documentaire nog eens te kijken. Die denkt, hé, daar is het liedje weer.
1: Ja, kijk eens. Ja. Ja, nee, maar inderdaad, dat weet je niet. En dat is best wel leuk dat het zo op zo'n plek dan terechtkomt.
0: Ja, maar dan de toekomstplannen, René. Wat er is dus vraag naar een Duitse versie?
1: Ja, we kregen allerlei reacties. Kijk, het leent zich misschien ook wel ervoor op een of andere manier. En ik had al langer het idee dat het leuk zou zijn om met Duitse boekers te gaan praten om in Duitsland te toeren. Toen dacht ik al van, dan moet je misschien ook één nummer in het Duits hebben. En nu krijgen we, nou ja, toen hebben we toch daar ook wat op Instagram wat aandacht aan besteed. En met het idee van, zou het niet leuk zijn om met een Duitse artiest samen te werken voor een Duitsstalige versie? En daar krijgen we best wel veel reacties op. Er worden veel namen genoemd ook. Dus dat is leuk.
0: Ja, dus dat is dan de aanpak. Samen met een Duitse artiest optrekken om dan een verduitste versie van Zeeland te maken.
1: Ja, ik weet eigenlijk ook niet wat de aanpak is. Het is ook een beetje, ja, loopt ook een beetje zoals het gaat. Maar ik moest bijvoorbeeld denken aan Doute Landen van Bluff. Dat is het origineel daarvan. Dat is een Duits nummer.
0: Ja, de Frankfurt Oder natuurlijk, ja.
1: Ja, precies. Dus dan zie je dat het andersom ook werkt. En ik dacht van ja, misschien is het nu wel leuk om een Zeeuws nummer met een Duitse artiest te doen.
0: Ja? En hoe is jouw Duits sowieso?
1: Mijn Duits is echt heel slecht.
0: Oh. Dat helpt niet mee.
1: Ik moet het niet doorvertellen, maar ik doe echt alles met Google Translate als ik nu met Duitsers mail. Misschien leer ik er wel snel Duits van, maar het is niet mijn hoofdtaal, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. Maar kun je dat niet in deze moderne tijd dan gewoon AI vragen om een beetje leuke vertaling?
1: Jawel. En als het gaat om even een mailtje of even iets vertalen, dan helpt AI natuurlijk wel. Maar ik vind eigenlijk op het gebied van creativiteit, vind ik dat echt best wel een tijdrovende tool. Ik heb liever dan dat het gewoon, liever een mailtje met gebrekkig Duits dan dat AI me er doorheen sleept.
0: Ja, precies.
1: Standaard mail.
0: Ja. Iedereen kan zich dus melden om te helpen hieraan of goede suggesties door te geven. Waar kunnen ze dat doen?
1: Het beste is via Instagram. Dit is Vos. Dat is onze Insta. Dat is het handigst. Dan hoor je ook een beetje, dan hoor je dat nummer ook vanzelf langskomen. Dat is het leukst.
0: Ja, oké, dan kunnen ze daar terecht. Ik heb mijn Google Translator ook nog eventjes bijgepakt voor een fantastische oproep. Dus wer der Band Vos bei einer deutschen Übersetzung helfen möchte, kan zich direct aan die band wenden.
1: Kijk.
0: Zoiets.
1: Ja, dit versta ik nog wel.
0: Denk
1: dit,
0: ik, hoop ik.
1: Nou,
0: we gaan het afwachten, René, maar spannend. De stap richting Duitsland volgen we uiteraard van Vos. En draaien wij de Nederlandse versie, zolang die er nog is?
1: Ja, leuk.
0: Fijne middag en dankjewel, succes.
1: Yes, dankjewel. Ik ben

0: Dit is dan de Nederlandse versie. Maar gaat die Duitse er ook komen? Van Vos Zeeland hoorde je hier bij Omroep Zeeland uiteraard. Gaan we door naar het weer. Gaan we eens kijken hoe dat is. Doen we met Jürgen Hennert. Guten Tag.
1: Zeker, guten Tag, Michiel.
0: Wie geht's?
1: Ja, goed, ja. Het is een beetje wekselhaft met het witteren vandaag. Dus af en toe wat zon, ja, vrijwel zon. En een paar kwelwolken, stapelwolken. Maar nu hou ik op met mijn Duits, want meer gaat er niet uitkomen, denk ik. Ja. Dus een vrij mooie dag, dat dan weer wel. Met dus flink wat zon en een paar stapelwolken die dan snel passeren. Want er is ook redelijk wat wind nog steeds trouwens. Uit west tot noordwest, dat de typische windrichting, dat er wat meer wind staat in de zeearmen natuurlijk. Oosterschelde meldt nog windkracht 6, Westerschelde ook eventjes. Aan zee wordt het wat minder, maar toch zeker nog windkracht 5. Dus het waait nog een paar uurtjes behoorlijk goed door. En de temperatuur is toch niet al te hoog gekomen. De maxima kwamen uit tussen 21 en 23 graden. Nu is het nog 21 graden. En in de wind is een beetje, ja, aan de koele kant is veel gezegd, maar het is toch zeker niet echt warm. En dat zal het ook vanavond niet zijn, hoewel de wind langzaam wat gaat afnemen. Geeft ook ruimte voor een flinke afkoeling nogal vannacht, naar minimumtemperaturen tussen de 11 en de 15 graden met later een paar mistbanken. Eerst komen er in de loop van de avond wat meer wolkenvelden van de zee, maar het blijft droog en later de nacht wordt het dan weer wat helderder. Het betekent een goede start voor morgen. Het is dan een rustige dag met een hoge drukgebied op de Noordzee en dat gaat verder naar Nederland, naar Midden-Nederland. Dat betekent een zwakke veranderlijke wind in het algemeen. Veel minder wind dus dan vandaag. In de wind komt in de middag komt die meestal uit het noordwesten. En er is veel zon met wat kleine stapelwolken. Betekent ook wat hogere temperatuur door de zonkracht met maxima, denk ik, in de loop van de middag tussen 23 graden vlak aan zee en 25 à 26 graden landinwaarts.
0: En dan richting het weekend. Dan gaat het weer warmer worden, hè?
1: Jazeker. Dan valt de atmosfeer even stil, zo gezegd. De gang gaat er helemaal uit op zaterdag. Oké, eerst is er een zwak zuidoostenwindje, maar dan komt ook wel de zeewind. Door ook de opwarming, want wordt zaterdag op de meeste plaatsen toch wel end boven de 25 graden. Dus 25 graden direct aan zee, met een beetje verkoeling vanaf het water in de loop van de dag. En dan 29 tot lokaal 30 graden in het binnenland, mag er wel weer zijn. Maar de lucht is niet al te vochtig, dus benauwd zal het denk ik dan niet worden. Het is vooral warm op zaterdag. En het is het zeker op zondag, dan is het misschien iets meer bewolking, maar het lijkt toch wel droog te blijven dit weekend. Met dus vrij hoge temperaturen, met wel wat verkoeling bij zee.
0: Oké, duidelijk. Jürgen Hennert, dankjewel voor dit moment.

0: Triggerfinger. En I Follow Rivers hier bij Omroep Zeeland. In het nieuws vandaag. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. En daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren, zegt deze woonbootbewoner.
1: Ja, de hele woonboot die raakt ontzet omdat de bodemwaarde op die droog valt natuurlijk niet egaal is. Op het dak, dakbedenking zie je rimpelen. Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen. En dat zijn allemaal van die uitdagingen waar je dan onvrijwillig mee te maken krijgt. Die toch wel eens een hoop stress opleveren.
0: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk. Het zijn er ook steeds meer. Ook zijn er problemen met de riolering, want het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. De Duitse regering spreekt van een nieuwe vorm van dreiging nu een drone met Semtex is gevonden op de luchthaven van Leipzig. Wie erachter zit is nog niet duidelijk, maar het vermoeden is dat Rusland erachter zit. Maar bij een persconferentie werd daar niks over gezegd, vertelt deze correspondent van NOS Charlotte Waiers.
2: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren. Ja, een andere vraag die nog open blijft is hoe deze drone zo ver heeft kunnen komen. En dat zal de discussie in Duitsland over of de afweer tegen dit soort drones hier wel op orde is de komende tijd alleen maar verder aanwakkeren.
0: De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen. Oekraïne gebruikt de Duitse luchthaven als uitvalsbasis in de strijd tegen Rusland. En Gianni Infantino blijft als voorzitter van de FIFA aan. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino die staat al een tijd onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het voetbal. Nou, ook vanuit het FIFA-bestuur kwam kritiek. Maar toch heeft de top zijn steun aan Infantino uitgesproken. Alleen de boosheid van andere voetbalbonden zoals de UEFA is nog niet gezakt, volgens Suze van Kleef.
3: Infantino die wil in maart voor de vierde keer verkozen worden als hoogste baas van de FIFA. En nu is de vraag, gaat de UEFA zelf een alternatieve kandidaat naar voren schuiven? En ook, wat gaan de andere bonden doen? Zijn deze excuses van gisteravond en eerdere financiële en andere beloftes van Infantino genoeg om toch weer voor hem te kiezen? Of kijken we nu naar een coup in slow motion?
0: Dat is de vraag. En die uitkomst komt de komende tijd, want de UEFA blijft de boycot van de FIFA-competities. Die blijft hij aanhouden omdat ze niet aan alle voorwaarden voldoen. Meer over ongetwijfeld binnenkort. Nu ACTA

0: Roxette bij Omroep Zeeland. En de Joyride, het is 4:30. We reizen zometeen af naar Aruba, Zeeuw in het buitenland vandaag. Jan Lamper en Piotr Houtman is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Meer aandacht voor jouw bedrijf, winkel of product? Kijk op adverteren.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 4:30 krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De gemeente Sluis neemt maatregelen om te zorgen dat de brand bij het Hoompje volledig gedoofd kan worden. Omdat de vele begroeiing het moeilijk maakt om brandweervoertuigen bij het Hoompje te krijgen, zal de gemeente daar meer ruimte voor maken. Ook wordt geprobeerd...
0: Goedemiddag.
6: De gemeente Sluis neemt maatregelen om te zorgen dat de brand bij het Hoompje volledig gedoofd kan worden. Omdat de vele begroeiing het moeilijk maakt om brandweervoertuigen...

0: worden behandeld. AV Zeeland meldt dat hij daarna zonder spoed naar het ziekenhuis is gebracht. En dan het weer. Landinwaarts zijn er vandaag soms wat stapelwolken. Aan zee is vooral veel zon. De temperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden. Vannacht koelt het goed af. Minimumtemperatuur van 11 tot 15 graden. En vannacht en morgen blijft het droog. De maximumtemperaturen liggen dan tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je op omroepzeeland.nl en in de app.
1: Dankjewel, Pieter. Eens kijken op de weg met één vertraging. Daar op de A4 Rotterdam naar Antwerpen voor Bergen op Zoom Noord. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstok is dicht. Je vertraging is daar op dit moment iets minder dan 5 minuten.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Swim. Sorry, Mr. Know-it-all. Het is 17:30 geweest. Wekelijks een moment om eventjes, en dagelijks eigenlijk, om een kijkje te nemen in het leven van een van onze Zeeuwen in het buitenland. En we hebben hem al eventjes niet meer gesproken, dus we gaan snel maar eens kijken hoe het is op Aruba bij onze Zeeuw in het buitenland. Jan Lamper, Jan, goedemorgen nog voor jou.
1: Ja, goedemiddag voor jullie, Michiel.
0: Hoe is het op de rots? Hoe is het op Aruba?
1: Op Aruba is het heel goed.
0: Ja?
1: Nog steeds druk met de toeristen.
0: Kijk.
1: Het cruise-seizoen gaat ook weer een beetje beginnen. Dus ja, rustig aan alles weer opbouwen. Hè.
0: Ja, dus er komt af en toe een enorme boot voorbij varen. De zon schijnt nog steeds. Het is nog steeds warm. Het klinkt als het Arubaanse leven.
1: Ja, echt het oude Arubaanse leven.
0: Ja.
1: Lekker windje erbij. Kijk. Wat wil je nog meer?
0: Nou, inderdaad.

0: nou misschien een beetje ruimte in je huis, want het is heel vol, toch?
1: Ja, het is wat aan de volle kant momenteel. We hebben vrienden van ons uit Brabant op bezoek met kinderen. Dus die zijn 's morgens al vroeg wakker.
0: Kijk.
1: En ja, maar ja, die zijn s'avonds ook vroeg naar bed, want dan gaat het lichtje bij hun.
0: Dat is ook inderdaad wel weer zo. Maar genieten ze lekker van het eiland? Nemen jullie ze dan weer mee naar mooie plekken?
1: Ja, ze zijn nu naar de grotten van Arie Kok.
0: Oké. Okay.
1: Dus ze hebben zelf een auto, waar ze mee kunnen rijden. Ze gaan naar het strand, ze gaan overal naartoe.
0: Dat is ideaal. Helm eventjes, die grotten van Arie Kok, dat is toch ook een prachtig punt op het eiland volgens mij?
1: Ja, dat is een heel prachtig punt. Met grotten. Er zou ook nog een goudmijn zijn. Ik ben er zelf nog niet geweest. Maar er zou een goudmijn zijn. Dus ja, er is eigenlijk van alles te zien.
0: Moeten we even op zoek gaan als er een goudmijn zit, zou ik zeggen?
1: Ja, dat is eigenlijk. Zij zouden even kijken en net er wat was, dan.
0: Dat
1: zouden ze doorgeven.
0: Is dat ook die plek bij want je hebt ergens een natural pool? Daar zit je ook op een soort rots en dan zit je een beetje in het water. Ja. Laag, dat is ook daar.
1: Ja, dat is daar ook in de buurt. Alleen, daar heb je wel een 4x4 auto nodig om daar naartoe te gaan.
0: Dat is wat hobbelig, hè? Ja.
1: Dat is wat hobbelig.
0: Nou, mocht je ooit op Europa zijn, dan is dat inderdaad een mooie tip. Hey, gewoon een dingetje uit het dagelijks leven. De belastingaangifte moet gedaan worden, maar dat gaat iets anders dit jaar, toch?
1: Ja, we kregen een poosje terug en kwam er een berichtje langs. Dat is eigenlijk een dagelijkse site, Aruba Nu.
0: Ja.
1: En daar kregen we dus toch in dat we digitaal belastingaangifte moeten doen.
0: Nou, heel modern, heel hip, toch?
1: Ja, heel modern. Alleen die site is nog niet beschikbaar.
0: En wanneer moet die aangifte gedaan worden uiterlijk?
1: Nou, waarschijnlijk verwachten ze pas dat die in december, november, december klaar is.
0: Oh.
1: En dan, maar er werd geadviseerd om jaaropgaves alvast te verzamelen.
0: Ja, nou, dan heb je een paar maanden om die ergens vandaan te trekken, alle cijfertjes bij elkaar op te tellen en af te trekken. En dan, als die site staat, dan kun je het zo invullen natuurlijk.
1: Ja, dat kan je zo invullen. En, maar normaal krijg je altijd een gele of oranje envelop, maar dat doen ze niet meer.
0: Nee, oké. Okay.
1: En dan moet, dat was ook weer zoiets, dan ging je met die envelop ging je naar de Belastingdienst. Maar dan moest je eigenlijk zorgen dat je van de voorzijde een kopie had. Want die voorzijde, die werd dan een stempel opgezet en een datum. Mm-hmm. Maar dat deed ze ook nog een keer op de kopie. Met andere woorden, je hebt hem meegeleverd.
0: Ja, oké. Okay. Oh ja, ja, ja.
1: Ja. Slim. Maar ja, ja. Ook dan zijn ze hem wel eens kwijt.
0: Nou, precies. Nou ja. Dan heb je zelf in ieder geval een kopietje inderdaad. Het is wellicht handig om te hebben inderdaad. Nou, dan houden we ons op de hoogte. En we schakelen snel weer eventjes in hoe het leven op Aruba eraan toe gaat. Zijn er plannen richting het weekend?
1: We zullen kijken waar ze naartoe willen. Misschien ergens gaan eten of andere leuke dingen doen. Dus we wachten het gewoon af.
0: Klinkt niet verkeerd. Geniet ervan. Jan Namper, Zeeuw in het buitenland op Aruba. Dus de groetjes daar. Hele fijne dag nog daar.
1: Oké, jullie ook daar de
0: groetjes. Dankjewel, dag hè.
1: Volgende keer.
0: Doei.
1: Hoi.

0: Kings en een dedicated follower of fashion. Het is bijna 16:45. Zometeen om 17:30 een nieuwe editie van Zegt u het maar. Het onderwerp van vandaag is duurzamer eten. Steeds meer zorginstellingen die kiezen daar namelijk voor. Zorggroep Ter Wiel, bijvoorbeeld in Goes en Rijmerswaal. Zij vervangen steeds vaker vlees door plantaardige alternatieven. En de gerechten die blijven zoveel mogelijk hetzelfde smaken, zodat bewoners nauwelijks merken dat er minder dierlijke producten op hun bord liggen. Hoe ver mag een zorginstelling daar eigenlijk in gaan? Wat denk jij daarover? En de stelling waar je nu al op kunt reageren via ons WhatsApp-kanaal. Duurzaam eten, dat is prima, zolang ik zelf mag kiezen wat er op mijn bord ligt. Bijna 91% is het eens met die stelling. 9% is ermee oneens. Je mening kun je daar alvast achterlaten. En om 17:30 kun je natuurlijk bellen 0118-499-999. En dan hoor ik je mening heel graag in een nieuwe editie van Zegt u het maar zometeen.
1: Taking it slow. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Noah Kahan en Julia Michaels hoorde je en Hurt Somebody. Het was de bedoeling dat er de afgelopen jaren meer standplaatsen voor woonwagens bij zouden komen in Zeeland. Maar het tegenovergestelde is juist gebeurd. Het aantal standplaatsen is afgenomen. En dat is opmerkelijk, omdat veel gemeenten juist inzetten op uitbreiding na jaren van uitsterfbeleid. De praktijk wijst echter uit dat veel uitbreidingsplannen traag verlopen, tot frustratie van mensen die al jaren op een plekje wachten. Ik praat erover verder met Mark van Leijden. Want Mark, we hebben de afgelopen jaren meerdere verhalen gemaakt over het woonwagenbeleid. Waarom loopt het zo stroperig?
1: Veel gemeenten hadden tot 2018 een zogenaamd uitsterfbeleid voor woonwagenkampen. Maar daar werd een stokje voor gestoken door het College voor de Rechten van de Mens. Het college noemde het uitsterfbeleid discriminerend. Dwong de gemeentes om hun beleid aan te passen. En dat stemde de woonwagenbewoners weer blij. En gaf hen ook wel behoorlijk wat moed. Maar inmiddels is er wel frustratie, omdat het inderdaad allemaal best wel lang duurt. In de afgelopen jaren hebben we verhalen gemaakt in Vlissingen, Sluiskil en Tolen. Steeds dezelfde. Kinderen die volwassen worden, een plekje willen op zo'n woonwagenkamp. Maar het duurt te lang en het heeft ook niet echt prioriteit bij die gemeentes.
0: Ja, dat is iets wat je veel terug hoort. Hè? Het duurt te lang bij die gemeentes. Hebben zij een punt, zijn gemeenten laks?
1: Ja, ze hebben wel een punt dat het niet vlotjes gaat. Hè. We zitten nu in 2026, 8 jaar na die verplichting om mee te werken aan het behoud van de woonwagencultuur en dus ook standplaatsen. Ik denk dat de meeste gemeenten echt wel bezig zijn daarmee, maar ambtelijke molens, ja, die ga je niet zo snel. Eerst inventariseren, wachtlijsten, plekken zoeken, waar en hoe, noem maar op, geld vinden. Er zijn afgelopen jaar wel enkele plekjes bijgekomen, maar dat ging wel erg moeizaam.
0: Ja, ondertussen tikt de tijd door. Hoe lossen ze dat op?
1: Nou, kinderen blijven dus langer thuis wonen of kiezen noodgedwongen voor een huurwoning. Mercy is langs geweest, Mercy Kamermans, mijn collega, bij Francine Mensij uit Hulst. Die is 29 jaar, woont in een huurhuis, een nieuwbouw, met haar vriend. Maar toch zou die het liefst op een woonwagenkamp wonen.
2: Wij zijn een grote familie. Ja, ze komen eigenlijk allemaal van het kamp af. Dus daar kwam ik vroeger heel vaak. Want dat is gewoon het fijnste.
3: Want wat spreek je daar zo in aan?
2: Ook gewoon de vrijheid die je daar krijgt.
3: Wat heb je gedaan om te proberen op een woonwagenkamp te komen?
2: We zijn vroeger naar een gemeente gegaan om mij op de wachtlijst te willen zetten. Alleen, daar hoor je eigenlijk niks van. Dus.
3: En wat zeggen ze dan?
2: Ja, we zijn ermee bezig. Volgens mij zijn ze er helemaal niet mee bezig.
3: En uiteindelijk heb je dan noodgedwongen gekozen voor een huurwoning?
2: Ja, voor een huurwoning, klopt. Ja.
0: Francine die heeft het idee dat de gemeente in dit geval Hulst niks doet. Is dat terecht, Mark?
1: Hulst heeft wel degelijk uitbreidingsplannen. In totaal worden er 5 extra standplaatsen gerealiseerd. Wat ze wel zeggen is dat het wel langer duurt dan van tevoren gedacht was. Ze hadden, of ze denken dat in 2027 die 5 extra standplaatsen wel gerealiseerd zullen zijn. Maar er moesten dus allemaal procedures worden doorlopen. En daarnaast was het aansluiten van nutsvoorzieningen ook nog niet zo makkelijk. Want ja, er is best wel veel drukte op het stroomnet, zoals we weten.
0: Ja, als we naar Zeeland breed kijken, hoe zit het in Zeeland met woonwagenkampen? Want hoeveel zijn er eigenlijk en waar zijn er uitbreidingsplannen?
1: 11 van de 13 Zeeuwse gemeentes hebben woonwagenkampen. Alleen Borselen en Noord-Beveland hebben er geen. In heel Zeeland zijn er 29 kampen met in totaal 231 standplaatsen. Op dit moment zijn er in onze provincie plannen om 19 extra plekken te realiseren. Nou, en als we dan de cijfers van 2022 met die van 2025 vergelijken, zien we dus een kleine afname van het aantal standplaatsen, van 238 naar 231. En de oorzaak ligt hierbij de gemeente Terneuzen. Dat verdient wel enige nuance, moet ik bijzeggen. Want zoals zij aangeven, de theoretische afname van het aantal standplaatsen is het gevolg van diverse verzoeken van woonwagenbewoners om hun kavels, hun stukje grond, uit te breiden of de tuin te vergroten. Het totaal aantal vierkante meters voor standplaatsen is ongewijzigd gebleven, aldus de gemeente.
0: Oké, wordt vervolgd. Mark van Leijden, dankjewel.

0: Raccoon hoorde je.
1: En Bring Me My Horse hierbij op Omroep Zeeland. Bijna 5 uur. Zometeen nog meer nieuws van vandaag. Onder andere zorggroep Ter Wil. Zij maken namelijk een omslag naar duurzame alternatieven. De voeding, die moet er dan ook aan geloven. Hoe dat precies in elkaar zit, hoor je zometeen na 5. Het gaat ook over ziekenhuis ADRZ. Zij willen dat de plastisch chirurg Hans-Pieter van Not per direct stopt met werken voor Hans Zenuwcentrum Hans in Goes. Er was een kort geding vandaag in de rechtbank in Middelburg. Ook daar zometeen meer over. En we gaan naar Sluis, naar het Hoompje. Want die brand is toch nog een paar keer opgeleid. Wat heeft dat voor gevolgen dan weer voor de omgeving? En wat moet er nu gaan gebeuren? Chris Simons, de wethouder van de gemeente Sluis. Hoor je zometeen hier na 5 uur. En natuurlijk een nieuwe editie van Zegt Het Maar. Door dat hier zometeen in Zeeland komt thuis. Omroep Zeeland.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
7: Cute.
6: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: product die het een tikje anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer, in het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemiddag, het is iets na 5. Dit is Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Op 2 plekken sta je stil in de regio. De eerste op de A4, Rotterdam naar Antwerpen. Voor knooppunt Zoomland, een file van 2 kilometer. Je vertraging is daar zo'n 5 minuten. Dat komt door bergingwerkzaamheden. De rechte rijstrook die is afgesloten. Ook op de A16 sta je stil. Breda naar Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum 5 kilometer. Daar is je vertraging op dit moment een klein kwartier. Het laatste is heel veel nieuws van vandaag. Dat hoor je zo meteen in Zeeland Komt Thuis.
9: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
10: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
13: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
5: Omroep Zeeland.
8: Zorggroep Ter Wiel maakt een omslag naar duurzame alternatieven en ook de voeding die moet eraan geloven. Meer hoor je zometeen in Zeeland komt thuis. We gaan zo ook naar de rechtbank in Middelburg, want ziekenhuis ADRZ wil dat een plastisch chirurg per direct stopt met het werken voor handzenuwcentrum Hans in Goes. Kort geding vanmiddag in de rechtbank. Meer daarover hoor je zo. Ja, en een dag na de brand bij het Hoompje. Hoe kunnen de restanten zo veilig mogelijk gemaakt worden, omdat asbest en ook instortingsgevaar risico's kunnen zijn daarvoor de omgeving. Weer over, zometeen in Zeeland komt thuis. 5 minuten over 5, een hele goede middag. Ziekenhuis ADRZ wil dat plastisch chirurg Hans-Pieter van Not per direct stopt met werken voor handzenuwcentrum Hans in Goes. Daarom diende vanmiddag bij de rechtbank in Middelburg een kort geding. Het nieuwe handzenuwcentrum dat zit op nog geen 3 kilometer van het ziekenhuis en daarom ziet ADRZ het als concurrentie. De chirurg die werkt voor zowel ADZ als het handzenuwcentrum en daar is het ziekenhuis het dus niet mee eens. We gaan naar de rechtbank in Middelburg. Daar staat collega Eva van der Welen. Eva, jij hebt deze zaak gevolgd vanmiddag. We hoorden het net dus al over die concurrentie. Maar waarom wil het ADZ nog meer dat Van Not stopt met zijn werk voor dat handzenuwcentrum?
18: Ja, omdat Van Not ook werkzaam is voor het ziekenhuis. En daar is ADHZ er niet zo blij mee dat hij ook aan de slag gaat bij Hens. Nou, dan komt er heel erg concurrentie ter sprake. En het ziekenhuis had graag gewild dat hij van tevoren had aangegeven dat hij hiermee aan de slag ging. Zodat er afspraken gemaakt konden worden. Ja, zij zijn van mening dat er nu gewoon geen goede afspraken zijn gemaakt.
8: Ja, zij zien dat dus als concurrentie. Hij heeft een contract bij het ziekenhuis. Wat zegt Van Not daar zelf over?
18: Ja, Van Not was in eerste instantie verrast dat het ADRZ hiermee kwam. Hij dacht in eerste instantie dat de afspraken die er ooit lagen, dat die goed waren en dat hij dit mocht. Ik heb net de advocaat gesproken van Van Not en die geeft aan dat de chirurg erg teleurgesteld is hoe het ADRZ erin staat en hoe het verloopt.
8: Oké, hoe nu verder in deze zaak?
18: De rechter heeft eigenlijk nog voorgesteld aan beide partijen om even om tafel te gaan zitten. Beide partijen zagen dat niet zitten. Ze staan er allebei toch echt heel erg anders in. Dus de rechtbank komt nu met een uitspraak en dit gaat 20 augustus zijn.
8: Oké, volg jij voor ons. Eva van der Welen, dank je wel. Dan naar Burghaamstede. De Noordstraat bestaat namelijk uit rijen met kastanjebomen. Helaas is er eentje ziek geworden en moest die worden gekapt. Maar van de boom wordt ter plekke een nieuw kunstwerk gemaakt. Kettingzaagkunstenaar Peter Verlaan die is tijdens de drukte van de zomermarkt met zijn kettingzaag in de weer gegaan. En zo klonk het daar.
19: Oh, kijk. Zo. Peter, dat is eventjes rust in de straat.
20: Goedemorgen, even stilte in de tent, ja.
19: Ja, ik zie een konijntje die je aan het uitzagen bent uit deze boomstam.
20: Ja, dat klopt, ja. Ja. Een duinkonijn.
19: Duinkonijn. Kijk, want eerst was dit 3 meter hoog en dat heb je nu, wat is het, een metertje nu van weg gezaagd?
20: Ja, of zoiets, ja. Ja, goede meter van boven. Nu is er ongeveer, staat er nog 1,80 meter of zo. Ja.
19: En dat is een konijntje die staat rechtop op twee pootjes. Ja. En het is nog een beetje ruw, want ik denk dat je het nog even een beetje mooi gaat afwerken.
20: Ja, ik ga het nog verfijnen en inderdaad de details aanbrengen. En dan, ja, dan gaat het er nog steeds meer op lijken. Ja.
19: De houtsnippers die vliegen door het rond.
20: Vliegen rondje horen, inderdaad. Ja. Ja, ja, ja, dat hoort bij het werk, hè?
19: Ja, ja. Ja, genoeg mensen die even stoppen om even te kijken.
20: Ja, hartstikke leuk toch? Ja, er is leuk volk op de been. En het is natuurlijk markt vandaag. Dus dat maakt ook dat er veel volk is. Ja, nee, hartstikke leuk joh.
19: Je gebruikt een kettingzaag. Je hebt een wat kleinere. Net, ik zie hiernaast ook een veel grotere. Daar heb je denk ik de boomstam.
20: Daar ben ik mee begonnen inderdaad. Om hem af te blokken. Om de bovenste meter eraf te halen. En de zijkanten eraf te zagen. En dan maak ik een tekening op het hout. En dan, ja, dan ga ik steeds verder naar binnen toe.
19: Dan ga ik eens eventjes naar de... degene die dit heeft bedacht. Heel erg bedankt. Ga maar weer verder door. Dank je wel. Aan John van Veenhuizen. U heeft dit volgens mij bedacht.
1: Nou, dat is te veel eer. Annemieke van Waveren, dat is bij ons in de dorpsraad iemand die van het groen is, de groenvoorziening. En ik heb de Vierdaagse gelopen. En bij een van de trainingsmarsen dan vallen er allerlei dingen binnen, hè. En een van die dingen was van, ja, wat doe je nou met zo'n boom die doodgaat? En die stomp, want je kan hem op laten ruimen. Maar je kan er ook iets leuks mee doen. En toen kwam Annemiek met het idee van, ja, nou laten we dan kijken of Peter daar een mooi kunstwerk van kan maken. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Het is ook niet zo dat dit blijft staan. We willen het zodanig hebben dat Peter daar een sokkel onder zaagt. En dan kunnen we hem van het najaar weghalen. De gemeente wil dan een nieuwe boom aanplanten. En dan kunnen we kijken welke bestemming het duinkonijn, want dat is het teken van Haamstede, welke die gaat krijgen. En ja, je zou kunnen denken aan Dorshuis de Schutse of misschien hier iets in de straat. Maar daar komen we vast nog wel op.
19: Tussen de terrasjes staat het ook wel leuk.
1: Ja, absoluut. Het is van hier. Hè. Het is ook een van de mooie bomen die ooit in de Noordstraat stonden. Maar ja, het is natuurlijk ook wel kwetsbaar. Peter gaat hem morgen nog wel van kleur voorzien. Dus er komt een goede laklaag op, een bijtslaag. Maar ja, dan nog, je wil hem beschermen. En dan is overdekt natuurlijk altijd beter. Dus we gaan kijken wat we ermee kunnen.
8: Nou, de station van Veenhuis. Je hoorde hem in gesprek met verslaggever Sander de Jonge.

0: Bob Marley samen met de Wailers. Could you be loved? Het is donderdagmiddag. Het is bijna 5:15. Laten we eens kijken naar het weer. Doen we met Sjoe Gernatjoe. De afgelopen 48 uur toch veel koeler geweest dan we waren gewend. De afgelopen dagen met tropische temperaturen. Die tropennachten die we dan ook hebben gehad. Die hoeven we dan vannacht ook niet te verwachten.
1: Ja, die waren wel een beetje voorbij afgelopen nacht natuurlijk, ja. Met die 13 tot 17 graden. Maar goed, het huis is misschien al warm geweest. Dat zou zomaar kunnen. Maar het is vannacht natuurlijk niet meer zo als het even een beetje doorwaait. En vannacht krijgen we een minima ook van 11 tot 15 graden. Heerlijk natuurlijk in de vroege ochtend. Met wat koelte om mee te beginnen morgen. We hebben dan een nieuw hoge drukgebied wat bij de Noordzee komt. En doortrekt zaterdag naar het midden van ons land en Duitsland. Daardoor zal het rustig zijn morgen met een zwakke tot hooguit matige wind. Een beetje uit uiteenlopende richtingen. Maar meestal uit west tot noordwest in de middag. Dus dat is geen factor. De zon wel uiteraard. Het is overwegend zonnig met een paar kleine stapelwolken. En daardoor krijgen we temperaturen morgenmiddag uiteindelijk van 23 tot 26 graden. En in het weekend komt er misschien wel handvol graden bij, denk ik.
0: Ja, want wat gaat er dan veranderen?
1: Nou ja, eerst een zuidoostenwind, zaterdag met veel zon. Dan krijg je weer een snelle temperatuurstart met uiteindelijk maximaal van pak een beetje 25 graden direct aan de kust. Dan komt ook wat de zeewind bij, tot 30 landinwaarts. En zondag kunnen uitkomen op 26 tot 32 graden, maar ook met dat zeewind. Dus dat is een aantekening wat al redelijk gunstig is. Door de koers van het hoge drukgebied is dat de lucht behoorlijk droog blijft. Na vandaag dus echt benauwd of heel drukkend warm zal het dit weekend niet worden. Maar de temperatuur gaat uiteraard al flink omhoog.
0: Oké, Sjoe Gernatjoe, dankjewel. Met één melding op de weg van de ANWB. Op de A4 is dat. Rotterdam naar Antwerpen voor Bergen op Zoom Noord. Daar is een vertraging van zo'n 5 minuten. Komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar op dit moment afgesloten. Omroep Zeeland. Ruim een dag na de brand in het Hoompje bij Sluis is het vuur in het verlaten en zwaar verloederde pand nog meerdere keren opgeleid. Gebeurde gisteren dan, maar ondertussen is de gemeente bezig met de vraag hoe het zo veilig mogelijk gemaakt kan worden, omdat asbest en instortingsgevaar risico's kunnen zijn voor de omgeving. Wethouder Chris Simons van de gemeente Sluis, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Toen we u gisteren voor het laatst spraken, toen leek de brand uit, maar is daarna dus nog opgeleid. Wat is er gebeurd daar?
2: Nou, dat heeft te maken natuurlijk met het aantal instortingen van hout en het dak, wat ook nog vannacht plaatsgevonden heeft. En de brandweer kan het gebouw niet in, omdat de gevels instabiel zijn. Dat moet in de gaten gehouden worden. Dat is dus vannacht ook gebeurd door beveiliging. Ja. En als het dan oplaait, dan is de brandweer er snel bij om dat van afstand te kunnen blussen.
0: Ja, maar die is dus nog een dak ingestort. Er ligt verder instortingsgevaar dan nu ook nog op de loer?
2: Nou, sowieso qua muren die instabiel zijn. En daar is nu inventarisatie en alles heeft er plaatsgevonden. En ook natuurlijk de dienst monumenten zijn geweest. En we zijn nu een plan van aanpak aan het maken. A, om een gedeelte te kunnen slopen, zodat de brandweer er goed bij kan en definitief te blussen. Met een goede toegang. En het tweede is de asbest. Er moet natuurlijk een stuk asbestsanering om het pand plaatsvinden.
0: Ja, maar het lijkt me een behoorlijke klus. Want u zegt allereerst inderdaad, het is moeilijk te bereiken. Dus er moeten een aantal bomen weggehaald worden. Die asbest, het is nogal een opgave.
2: Ja, klopt. En daarvoor is er eerst ook goed overleg geweest met de verschillende instanties hoe we dit kunnen aanpakken op een veilige manier. Zeker voor onze brandweermensen, maar ook voor omwonenden. En om het ook gewoon de brand definitief uit te krijgen. Ja, moet de brandweer er toch bij kunnen.
0: Is er inmiddels al wel contact geweest met de eigenaar?
2: Er is met de zaakwaarnemer contact geweest. Maar dat laat onverlet dat we gewoon actie ondernemen om die brand definitief uit te krijgen.
0: Ja. En de komende tijd, hoe gaat het verder met het Hoompje wat de gemeente betreft?
2: Nou, dat is eigenlijk niet aan ons. Het belangrijkste is dat het nu op een veilige manier uitgaat. Dat de omgeving gewoon weer rustig kan slapen. Dat het goed afgesloten wordt. En dat het op dit moment gewoon echt voor niemand die wil kijken en dat soort dingen toegankelijk is. Want ja, asbest in de nabije omgeving van het pand is natuurlijk gevaarlijk. En daar moet je voor opletten.
0: Ja, oké. Succes daarmee. Wethouder Chris Simons van de gemeente Sluis, dank eventjes voor de toelichting.
2: Ja, dank je wel.

0: dance all night.
1: Maar als vriend hoorde je Nice to Meet You. Een vegetarische slawinkel of vegetarische pasta. Misschien eet je het zelf ook wel eens. Nou, bij zorggroep Ter Wil in Goes is dat sinds kort ook dagelijkse kost. Want de zorggroep die maakt een omslag naar duurzame alternatieven. En ook de voeding moet er dus aan geloven. Chefkok Martin de Recht die staat in de keuken aan het roer en heeft hiervoor ook een eigen recept bedacht. Verslaggever Eva van der Weelen die sprak met hem.
2: Chefkok Martin de Recht van zorggroep Ter Wil, wat bent u aan het maken?
3: Ik maak een plantaardige bolognese saus.
2: En wat is hier plantaardig aan?
3: Er zit natuurlijk, zoals het al zegt, geen vlees in. Dat is 100% plantaardig. Dus we maken gebruik van plantaardig gehakt. En we voegen, om het eiwitgehalte toch op peil te houden, voegen we linzen toe.
2: Ik zie ook allemaal bakjes voor u staan. Wat zit er allemaal in?
3: Wat ik hier al in gedaan heb, is het plantaardig gehakt. De tomatenpuree, knoflook, paprikapoeder. En om de umami, het is een basissmaak, naast zoet, zout, zuur en bitter, voegen we miso toe. Om de smaak van het vlees in het gerecht te krijgen.
2: Okay. En ik zie ook allemaal groenten voor u liggen. Er gaat ook groente in, zoals altijd in de pasta bolognese.
3: Ik doe er wat uien in. Ik doe er wat wortel in. Paprika. En champignons.
2: Dat is ook eigenlijk zelf bedacht. Hoe zit dat precies?
3: Eind vorig jaar werden we uitgenodigd door de organisatie uit Rotterdam, Nieuwe Nassen, om deel te nemen in het project Meer Plantaardig in de Zorg.
2: En hoe kwam u op het idee om een pasta bolognese te maken, plantaardig?
3: Pasta bolognese is een geliefd gerecht bij ons in het huis. En het is makkelijk aan te passen. Door de ingrediënten te vervangen door andere ingrediënten blijft het toch nog herkenbaar.
2: En zijn er al meer gerechten die u ook plantaardig maakt?
3: Zeker. De soepen zijn bij ons. Kippensoep kunnen we niet plantaardig maken, maar een tomatensoep die waarof geen dierlijke producten in hoeven te zitten, is bij ons 100% plantaardig. Dus we voegen een plantaardige kookroom toe. We binden met QR. Dat is een product ook van bonen.
2: Nou, ik hou er niet langer van het koken. Van wat moet er nu nog meer bij?
3: Doe er nog wat tomatensaus bij. Ik doe er nog wat linzen bij. En dan doe ik er straks nog wat vocht bij. Groentebouillon.
2: Wat vindt u ervan dat u nu op zo'n manier kookt? Op een plantaardige manier?
3: Nou, toen die vraag kwam, was het wel even, gaan we dat doen en eindelijk nieuw. Maar nu we zo al een paar maanden bezig zijn, is het eigenlijk heel leuk.
1: Nou, en voor wie denkt dan dat bewoners van Ter Wil iedere dag pasta bolognese krijgen? Ja, je doet er mij een heel groot plezier mee. Maar wees gerust, chefkok Martin de Recht die maakt ook andere plantaardige gerechten. We praten erover verder. Zometeen inzicht u het maar na 17:30. Duurzaam eten is prima, zolang ik zelf mag kiezen wat er op mijn bord ligt. De stelling van vandaag, reageren doe je zometeen iets na 17:30.

0: Shakira en Underneath Your Clothes. Het is bijna 5:30. Zometeen tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Dat gaat over plantaardig eten. In zorggroep Ter Wiel in Goes wordt dat steeds vaker aangeboden in plaats van vlees. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Naar dat duurzame eten, is dat goed dat ze daarvoor kiezen? Of heb je een andere mening? Die is welkom zometeen. Iets na 5:30 kun je bellen 0118 499 999. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je binnen nu en een minuut.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ziekenhuis ADRZ wil dat plastisch chirurg Hans-Peter van Not per direct stopt met werken voor handzenuwcentrum HANS in Goes. Daarom diende vanmiddag bij de rechtbank in Middelburg een kort geding. Het nieuwe handzenuwcentrum zit op nog geen 3 kilometer van het ziekenhuis en daarom ziet ADRZ het als concurrentie. De chirurg werkt voor zowel het ziekenhuis als het handzenuwcentrum en daar is het ziekenhuis het niet mee eens. Over 2 weken volgt de uitspraak. De gemeente Sluis neemt maatregelen om te zorgen dat de brand bij het Hoompje volledig gedoofd kan worden. Omdat de vele begroeiing het moeilijk maakt om brandweervoertuigen bij het gebouw te krijgen, zal de gemeente daar meer ruimte voor maken. Ook wordt geprobeerd de meest instabiele delen van het gebouw met spoed te slopen. Zeeuwse boeren zullen op 14 augustus met tractoren en vrachtwagens over Schouwen-Duiveland trekken. In een tocht van Zierikzee naar Burg-Haamstede over de N59 wordt geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Initiatiefnemer Kees Hansen noemt die plannen een bedreiging voor de toekomst van boerenbedrijven. De band Vos van René Geelhoed uit Zonnemeren gaat internationaal. Het lied Zeeland van de band is gebruikt in een Duitse documentaire en die band krijgt nu veel verzoekjes om dat lied ook in het Duits te gaan zingen. Daarom gaan ze op zoek naar een geschikte artiest daarvoor, vertelt de zanger.
6: Ik had al langer het idee dat het leuk zou zijn om met Duitse boekers te gaan praten om in Duitsland te toeren. Toen dacht ik al van, dan moet je misschien ook 1 nummer in het Duits hebben.
5: De band heeft op hun sociale media een oproep geplaatst waarmee ze vragen met welke Duitse artiest ze dat nummer zouden moeten opnemen. En dan het weer. Landinwaarts zijn er vandaag soms wat stapelwolken. Aan zee is vooral veel zon. De temperatuur ligt tussen de 22 en 25 graden. Vannacht koelt het af. Minimumtemperatuur van 11 tot 15 graden. Ook blijft het droog, net als morgen. De maximumtemperaturen liggen dan tussen de 23 en 26 graden. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je natuurlijk op omroepzeeland.nl en in de app.
0: Oké, Piotr, dankjewel. Eens kijken op de weg. Daar zijn op dit moment 2 vertragingen gemeld. Eerst op de A4, Rotterdam is dat naar Antwerpen, voor knooppunt Zoomland. 2 kilometer file. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterreis.
5: En in de app.
0: Oké, Piotr, dankjewel. Eens kijken op de weg. Daar zijn op dit moment 2 vertragingen gemeld. Eerst op de A4, Rotterdam is dat naar Antwerpen, voor knooppunt Zoomland. 2

alternatieven. Ze kiezen daar voor duurzamer eten. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Dat steeds meer zorginstellingen daarmee bezig zijn. Is dat een goed plan? Vind je eigenlijk dat dat helemaal niet zo'n goed plan is? Je mening die is welkom. Je kunt bellen, je kunt appen 0118-49999. Je mening die is welkom. Zeer benieuwd naar die reactie. Laat hem achter. Hoop ik je zo te spreken. In

0: Sorry and I Just Might. Half zes is het geweest. Dit is Omroep Zeeland. Tijd voor een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Een biefstukje bij de aardappelen of een gehaktbal bij de stampot. Bij zorggroep Ter Wil met zorgcentra in Goes en Rijmerswaal. Dan ga je die steeds vaker in de plantaardige versie tegenkomen. Is dat nou eigenlijk een goede ontwikkeling? Je mening die is welkom hier in Zegt U Het Maar. En zo ook die mening van Jane in Schravenpolder. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Wat vind jij van dit nieuws?
1: Ja, ik vind het heel erg. Vooral omdat het geen keuze is, maar dat het hun strot wordt ingeschoven. En ik vind dat oudere mensen recht hebben op een eigen keuze nog wat ze eten. En laten we heel eerlijk zijn, ze komen meestal rond hun 80ste, komen ze in een bejaardentehuis. Die mensen willen helemaal nog geen 100 worden, omdat ze plantaardig eten krijgen. Ze hebben hun leven gehad en ze vinden het gewoon hartstikke fijn dat ze gewoon 's avonds nog lekker kunnen genieten van een goede maaltijd. Dus ja, daar vind ik wat van.
0: Toch valt het toch ook ergens te prijzen dat zo'n zorggroep zegt, oké, we gaan mee in die duurzaamheid, we proberen daarnaar

0: streven, dan proberen we iets anders mee te doen.
1: Dat snap ik heel erg goed, maar dan vind ik nog steeds, wat ik net eigenlijk ook al zei, er moet een keus zijn. He, ze krijgen een papier en dat moeten ze dan invullen. Dat is voor een week. Dan vul je in wat jij wilt eten, daar heb je een keuze in. Dan moet er een keuze zijn, wil ik veganistisch eten of vegetarisch, of wil ik inderdaad het hebben zoals ik het altijd had. Als er een keuze is, dan heb ik zoiets van hartstikke netjes. We proberen met de tijd mee te gaan, tuurlijk. Gezond leven, ja, dat wil iedereen natuurlijk wel. Dat willen voor oudere mensen ook. Maar die mensen kijken echt, die mensen hebben heel vaak op een dag, hebben ze niks anders dan dat ze uitkijken naar lekker weer gewoon eten. Dat het weer etenstijd is. Ik vind het heel erg jammer dat er geen keuze wordt voorgeschoteld. Dat het gewoon in hun strot wordt geschoven. Zo voelt het voor mij.
0: Ja, het andere argument wat zij dan ook nog geven is, kijk naar de vernieuwde schijf van 5, waar dan ook de balans tussen dierlijke en plantaardige producten steeds meer centraal staat. Is daar ook niks van te zeggen?
1: Ja, dat is netjes. Ik vind het ook goed dat ze met de tijd meegaan. Maar dat wil niet zeggen dat je daardoor alles maar moet vervangen. Dus die linzengehaktbal in de spaghetti bolognese moet dan een keuze zijn voor mensen. En of dat nou hoort bij de schijf van 5 of niet, dan is dat nog steeds aan de keuze van ouderen. Als jij namelijk naar de supermarkt gaat en de regering heeft besloten dat ze al het vlees eruit halen, want we gaan mee met de nieuwe schijf van 5, dan heb jij ook geen keuze meer. Heb ik geen keuze meer, jij niet, niemand meer. Daar zit het hem eigenlijk in. Die mensen die zijn al op leeftijd. Moet je je echt nog druk gaan maken over de schijf van 5? Ja, weet je, mogen ze niet eigenlijk gewoon nog genieten van wat ze zelf willen?
0: Nee, dus een gehaktbal, een sperrip bijvoorbeeld?
1: Ja, ze mogen, weet je, er wordt al zoveel voor hun bepaald wat allemaal niet meer kan en niet meer mag. Ik bedoel, ze worden daar neergezet en ik heb dat zelf met mijn moeder ook gezien. Wat mag er mee? Het bed staat er al, er mag een stoel mee, een kast en een schilderij en dat was het. Dus ze zijn hun huisje kwijt, ze zijn hun tuin kwijt. En dan maar hopen dat er op zondag familie komt.
0: Ja, en dan keek zij ook uit naar die maaltijd dus.
1: Ja, en dan moeten we ook nog gaan beknibbelen op het eten zoals hun dat eigenlijk altijd al jaren gewend zijn. Ja. Op deze leeftijd. Ja,
0: dus geef ze de keuze, dat is jouw boodschap eigenlijk.
1: Mijn boodschap is, geef deze mensen de keuze. En ik vind het een mooi initiatief. Daar gaat het helemaal niet om. Maar er bestaat ook nog zoiets als keuzevrijheid. Wij hebben die. En ik hoop dat als wij ouder zijn, jij en ik, dan hoop ik dat die keuzevrijheid er nog steeds is.
0: Oké, okay. Jane, dank om te reageren. Fijne avond.
1: Graag gedaan. Tot ziens. Doeg hoor.
0: Gaan we door naar Goes. We gaan naar Connie Boudens. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat vindt u ervan dat plantaardige eten wat ze nu daar doorvoeren bij Ter Wiel?
2: Ja, belachelijk.
0: Waarom?
2: Ja, dat is toch, je kunt toch die oudere mensen niet eten opdringen dat ze eigenlijk glad niet willen. Want dat is toch gewoon, ze bent toch gewend een stukje vlees te eten en weet ik wat. En dat mag gewoon maar, dat wordt maar opgedrongen. Dat is echt niet normaal. En je betaalt in zo'n verpleeghuis al genoeg. En als je dan nog niet eens een verzoenlijk stukje vlees op je bord krijgt, dan vind ik dat toch wel een beetje schandalig, hoor.
0: Ja. Nu werd er eerder ook al gezegd, je moet ze de keuze geven. Zou dat dan een optie zijn? Dus inderdaad de keuze geven, wil je een keer plantaardig eten of toch een stukje vlees?
2: Ja, dat moeten ze zelf eten. Als ze plantaardig willen eten en degene vindt dat lekker. Nou, ik zou het in ieder geval, ik zou er niet voor kiezen.
0: Dat is mijn volgende vraag. Eet jij zelf eigenlijk wel eens plantaardig?
2: Nou ja, nee, ik eet plantaardig. Ik weet niet eens wat ik dan klaar moet maken. Ik heb geen idee. Ja, ik eet wel eens een ei of een stukje vis. Maar ja, dat schijnbaar, dat is waarschijnlijk ook niet plantaardig.
0: Het is niet dat je bewust kiest voor een soort vleesvervanger, dus een ander soort burger of iets wat anders is.
2: Oh nee, alsjeblieft, bah. Nee, dat moet ik echt niet hebben.
0: Resoluut ook, ja.
2: Ja, ik heb trouwens op jullie website gezien onder die post van dat ding.
0: Yeah.
2: Nou, de meeste mensen zien er ontiegelijk op tegen dat ze die mensen zo dat er voorschotelen. Want er zijn maar een paar die er een beetje positief op reageren. Dus ik ben niet de enige.
0: Nee. Toch kun je ook zeggen, de schijf van 5 zegt nu, het is belangrijk dat er een balans is tussen dierlijke en plantaardige producten. Is het dan juist niet de prijzen dat zo'n zorg de organisatie daarin meegaat?
2: Ja, ik vind het sowieso raar dat er een nieuwe schijf van 5 was. Want we hebben toch vroeger een schijf van 5 op school geleerd. Van, dat er vlees en vis en melkproducten en van alles in zit. Dus dan denk ik van, hoe komen ze daar nou bij dat al die nieuwmodische gedoe?
0: Nou ja, dingen kunnen veranderen natuurlijk.
2: Ja, dat kan zeker. Alles kan veranderen, maar ja, er verandert zoveel.
0: Maar verandert dit niet, is eigenlijk jouw boodschap.
2: Ja, nou ja, ik vind het voor die mensen vind ik het niks. Als ik in zo'n verpleeghuis zou zitten, zou ik zeggen van... ik betaal hier genoeg, geef me gewoon even een lekker stukje vlees op mijn bord.
0: Nou hoorden we toch iemand vanmiddag die daar de plantaardige pasta bolognese aan het eten was... en die vond het hartstikke lekker.
2: Ja, die wist misschien dat het er niet was. Dat doen ze dan ook nog stiekem.
0: Het werd wel van tevoren gezegd, plantaardige pasta bolognese. Maar u zegt dus, neem ze dat stukje vlees niet af, want het is dat duur zat, zo'n verzorgingshuis.
2: Ja, dat vind ik wel. Ik zeg, je moet er genoeg voor betalen, dus dan mag je toch wel een stukje vlees op je bord krijgen.
0: Duidelijk. Connie, dankjewel om te reageren. Fijne avond.
2: Ja, hetzelfde. Dank u.
0: Wil je zelf ook reageren? Je kunt bellen, je kunt appen 0118-499-999. Heel even naar de app snel. Nel die zegt inderdaad, laat die oudjes eens lekker een stukje vlees eten. Straks is het hetzelfde als met de appelmoes. Was natuurlijk het nieuws van een paar maanden geleden. Peter die zegt dan weer wat een gezeur. Want de bewoners die zeggen het eten lekker te vinden. Het is geen opwarmprakje voor in een magneton. Maar wat moet je dan eigenlijk mee? Bewaar het commentaar dan maar gewoon voor als je er zelf mag gaan wonen. Even kijken, geef ze de keuze. Is ook Henk het mee eens? En Jan die zegt, wij 75-plussers eten al 3 dagen vega. Als ze onder duurzaam verstaan dat er minder wordt weggegooid van die breide maaltijden, dan is dat altijd beter. Nou, je kunt reageren ook via ons WhatsApp-kanaal op de stelling duurzaam eten is prima, zolang ik zelf mag kiezen wat er op mijn bord ligt. En veel mensen daarmee eens. Bijna 91% eens met die stelling. 9% oneens. Daar kun je je mening geven. Maar dat kan je ook doen door te bellen. Naar dus 0118-499-999. Heeft meneer De Bruin gedaan vanuit Terneuzen. Goedemiddag.
3: Goedenavond. Of goedemiddag, ja. Nou, ik zou zeggen van de koe en van het varken.
0: Ja.
3: Melk en kaas. Dat is al. Dat standaard spul moet ik glad niet hebben. Nee, ik een lekker biefstuk of een carbonade, het maakt me niet uit. Maar als het maar van de koe en van het varken is.
0: Oké, dus vleesvervangers, die heeft u dan liever niet?
3: Nee, daar ben ik niet mee grootgebracht. Nee, ik ben met vis, varkens, koeien en kippen, daar ben ik groot mee gebracht. Maar niet met, straks krijgen we allemaal een pil hier in het huis. Dan best nog makkelijker.
0: Ja. Wat vindt u ervan dat ze dan bij Ter Wil zeggen... die klassieke gehaktbal, ja, het is herkenbaar voor bewoners. Toch gaan we nu over naar die plantaardige opties.
3: Dat vind ik heel erg.
0: Ja?
3: Alle de mensen bij groot gebracht. Met de koe en met de varken. En met de kip. En met vis.
0: Maar toch zou je kunnen zeggen, er kan toch nog wel iets veranderen in het leven, ook op latere leeftijd?
3: Ja, voor mij hoeft het niet. Ik pak een biefstuk.
0: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Okay.
3: Ja, nee, en ik ga niet naar dat spul zitten. Hoor. Nee, wel lekker barbecue en lekker van de koe. Heerlijk.
0: Ja, maar...
3: En al ben dan eet je wat minder, maar je eet heerlijk. En als ik zou zitten barbecue en het zou toch bij iemand een stuk vlees opleggen wat lekker vindt, maar als dat zou zijn, dan zou ik toch erg vinden.
0: Ja?
3: Ja. Ja, dan voel ik me beschuldigd met het.
0: Toch zegt die chefkok bij Ter Wil, die zegt, nou ja, voor de smaakbeleving, er zitten allerlei lekkere kruiden in, er zitten door die linzen zelfs extra eiwitten in, dat is hartstikke gezond.
3: Ja, dat kan wel zijn, maar ik heb mijn idee, nee, het gevoel dat ik dat krijg, nee, zal niet lekker zijn.
0: Nee, dus u zegt, laat dat maar links liggen, voor mij hoeft dat niet.
3: Ja, en ik denk voor veel oudere mensen.
0: Oké, nou dank eventjes om die mening te geven. En een fijne avond gewenst.
3: Ja, dank u wel. En
0: dag.
3: U ook, hoor.
0: Bedankt.
3: Ja hoor, doei.
0: Dag. Als meneer Bruin vanuit Terneuzen. Laten we even kijken naar de app. Wat komt daar binnen? De nieuwe schijf van 5 die is deels politiek bepaald. Plantaardige bolognese die bestaat niet. Die naam behoort aan fijn gehakt rundvlees. Eigenlijk wel een beetje bedrog. Ank die zegt belachelijk. Dus laat ze wat ze zelf nog kunnen. Laat ze maar wat meer spelletjes met ze doen. Dat is veel beter voor oudere mensen. En de vraag is dan inderdaad... waarom plantaardig eten. De duurzaamheidscoördinator van Ter Wiel, Wilco Klarijs, die geeft die verklaring.
4: We vinden het belangrijk om toch ook ons steentje bij te dragen aan verduurzaming. En eigenlijk komt het voort uit het feit dat wij het bronzen certificaat willen halen van de duurzaamheidsthermometer. En dat is een certificeringsinstrument wat ons helpt om onder andere qua voeding te verduurzamen, ook op allerlei andere vlakken.
0: Ja, dus die duurzaamheidscoördinator daar. Gaan we door naar Thijs in, zegt het maar, goedemiddag.
5: Goedemiddag, mevrouw. Ik heb een jaar wat toch ontdekken en dan kom ik het Ter Wiel.
0: Ja.
5: En jaren hebben ze daar ook drie hangen we nu en ook altijd vegetarisch.
0: Oh, daar was alles al vegetarisch, of waren er opties?
5: Ja, er kon altijd nog vegetarisch kiezen.
0: En waar koos u dan zelf voor?
5: Vlees.
0: Niet voor de vegetarische optie.
5: Nee, dat is niet tevreden.
0: Oh.
5: Vind ik ook.
0: Nee, dat is een duidelijke mening. Wat vindt u ervan dat ze nu bij Ter Wiel zeggen, we gaan meer richting die kant op, dus nog meer van dit soort plantaardige varianten?
5: Ja, dat vind ik niet zo. Dan laat die mensen nog allemaal een stukje vlees eten. Dat is gewoon zo. Het is ook om te ginnen voor vlieger, hoor.
0: Maar ja, zij zeggen, wij willen naar een bepaald certificaat toe. We willen duurzame stappen zetten. We scheiden het afval goed, we gaan recyclen. Ja, dan is de volgende stap het eten.
5: Ja, ik vind het gelullen erin, lekker zo zeggen.
0: U eet zelf nooit iets van een vleesvervanger, bijvoorbeeld?
5: Nee hoor, een stukje vlees en... vleesvervanger, ja. Ik weet niet wie het... Ik heb het geproefd, maar ik vind het niet lekker.
0: Heeft u het lang geleden geproefd of nog recent?
5: Nee, dat is lang geleden.
0: Ja, want ik heb het zelf ook wel eens heel lang geleden geproefd. En toen dacht ik ook inderdaad, dat is een stuk karton, dat gooi ik snel weg. Maar nu heb ik het een paar weken terug gehad. Toch wel veranderd een beetje door de jaren heen.
5: Nee, niks.
0: Oké, dus u zegt gewoon een klassieke gehaktbal en een biefstukje erbij.
5: Ja, dat is een stukje vlees. Dat is lekker, zeg.
0: Oké, duidelijke mening. Thijs, dank voor bellen. En een fijne avond gewenst.
5: Tot de volgende.
0: Wat staat er vanavond op het menu eigenlijk?
5: Ik ben benieuwd dat ik vanmiddag toch niks meer had van Ter Wiel.
0: Oh, en wat was dat dan?
5: Dat was... spinazie en een stuk kip en dat is stekbotten.
0: Nou... Klinkt goed. Bedankt en een fijne avond.
5: Ja, goed bij jou.
0: Dag. Okay. Dag. Was Thijs in zegt het maar. Nog een paar minuten kun je reageren op dit nieuws van vandaag. De stelling is dus: duurzaam eten is prima, zolang ik zelf mag kiezen wat er op mijn bord ligt. Ja, daar gaat het over. Allemaal naar aanleiding van dat nieuws bij Ter Wiel, waar ze dus kiezen voor plantaardige versies vooral. Van bijvoorbeeld een gehaktbal, van een biefstukje. Andere zaken die daar nu voorbij komen. Daar komt de aap uit de mouw volgens Patrick. Volgens die coördinator is het dus te doen om het certificaat. Indirect zal het dan wel te maken hebben met subsidie. En Frans die twijfelt dan of die kok van Ter Wiel, of je die dan nog wel een chefkok kunt noemen. Is mijn mening volgens hem niet. En waarom zijn die mensen zo oud geworden? Niet door plantaardig te eten waarschijnlijk. En dat plantaardige eten moet nog maar te zien worden. We worden namelijk steeds ouder door die medische wetenschap. Hoi, hoe meer plantaardig eten we nemen, hoe meer PFAS we binnenkrijgen, zegt Klaas. Ik weet niet of die bewering klopt, maar dank in ieder geval om te reageren. Ja, de vraag die ook werd gesteld aan diezelfde coördinator was... waarom moet je dit nu nog willen, mensen die al hun hele leven lang vlees hebben gegeten? Dit was zijn reactie daarop.
4: Moeten, kijk, de uitdaging is natuurlijk dat je wel overgaat en dat je alles aanpast en verandert, maar dat je toch de essentie vasthoudt van de goede smaak, hoe het eruit ziet. Dat de bewoners er eigenlijk niks van merken, maar stiekem eigenlijk dan wel... meer naar plantaardige eiwitten gaan in plaats van dierlijke eiwitten. Want dat is eigenlijk wat we met z'n allen weten dat we meer moeten gaan doen. Minder vlees, minder kaas, meer plantaardig en peulvruchten. En ook die nieuwe schijf van 5 adviseert dat.
0: Nou, al dus die duurzaamheidscoördinator Wilco Klarijs van Ter Wiel. Wil je nog reageren op dit nieuws? Dat kan nog een paar minuten via 0118-499999. Hoop ik je zo te spreken. Waarbij Kees ook nog een reactie achterlaten. Doe bedenken aan de ganzen die maïs door hun strot geduwd werden. Deugdelijke van hoge benzineprijzen, zonnepanelen, kleurencodes. Laten we iedereen toch zelf een keuze maken. Dat is de mening van Kees. Goed, dank om te reageren daar nog op. Een paar minuten, jouw mening welkom hier in Zegt U Het Maar.

0: Clarence Clemens en Jackson Browne, Your Friend of Mine. Richting het einde van zegt u het maar. Nog twee appjes die binnenkomen. Betutteling ten top van deze oudjes. Laat die mensen gewoon niet genieten van hun vlees. We worden doodgegooid met koolhydraten. De hele wereld, of de halve wereld heeft een diabetes. Maar gewoon voeding wat de natuur ons geeft, dat schaffen we af. Ja, ik snap dat de zorg niet meer te betalen is. Monique, laat dat nog weten. Dank voor je mening. Morgen een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. De vrijdag editie kun je bellen over alles. Morgen om 17:30.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Van 2002 tot 2008 was ze jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was ook voorzitter van vakbond BV Pop en directeur van Konamus, later Buma Cultuur. Journey Kaagman leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. 1 brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. Defensie stuurt een blushelikopter. Blussen met zeewater kan niet, omdat in de duinen bij Oudorp drinkwater wordt gewonnen. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. De huisarts uit Roon, die gisteren per direct haar werk moest neerleggen, kampt al jaren met een alcoholverslaving. Ook op haar werk was ze meerdere keren onder invloed. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In 2024 meldde collega-huisartsen dat zij op haar praktijk was terwijl ze naar alcohol rook. Er werd toen een promillage gemeten van 3,3 en dat komt neer op meer dan 10 glazen alcohol. En de UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer, veel zon en af en toe bewolking. Het is 22 tot 25 graden, morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
10: Dag Jaap.
11: Hi.
10: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
10: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
12: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
10: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
19: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
20: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: Wat is er gebeurd met Wout en Engelsman? Want hij komt dit hele voetbalseizoen niet meer in actie. En het seizoen dat moet eigenlijk nog starten. Rodolf van Vliet die weet wat er precies met hem is gebeurd. En dat hoor je zometeen in Zeeland komt thuis. Elsa die draait eens aan haar talenknobbel. Want ze moest een gidsenpraatje houden bij een rijksmonument. Goedemorgen Zeeland on tour hoor je zometeen. En Jochen van Barschoot. Hij is onze ziel van de dag. Hij kan ons alles vertellen over de boeken en vinylmarkt in Zierikzee. Dat en meer in Zeeland komt thuis op je donderdagavond. Die is zojuist gestart. Met muziek van James Ingram en Michael McDonald.

0: Jammo Bieder van James Ingram en Michael McDonald hier bij Omroep Zeeland. Het is een grote klap voor voetballer Wout den Engelsman. Het seizoen in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, dat is nog niet eens begonnen. En nu al weet de verdediger uit Sint-Annaland dat hij niet in actie gaat komen. Hij is namelijk zwaar geblesseerd geraakt. Sportverslaggever Roelof van Vliet, wat is er precies gebeurd?
1: Nou, die Den Engelsman die speelde zaterdag met zijn nieuwe club Spakenburg een oefenwedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Hij kwam er in de tweede helft in en viel daarin al na zo'n 10 minuten uit. Hij ging eerst een duel aan met de spits van de tegenstander, kreeg toen een knietje in zijn bovenbeen. Dat is al niet zo lekker. Maar bij de landing ging het pas echt mis. Hij zette zijn voet in het gras, hoorde vervolgens knak. Ja, en dat is iets wat je als sporter natuurlijk totaal niet wil horen.
0: Nee, dan is het spannend. Wat is aan de hand? Inmiddels is duidelijk wat de schade is, hè?
1: Ja. En die valt niet mee. Hij heeft gisteren een MRI-scan gehad en daar kwam echt heel slecht nieuws uit. Hij heeft zijn voorste kruisband volledig afgescheurd en ook zijn meniscus is flink beschadigd. Hij moet nu geopereerd worden, maar het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Waarschijnlijk toch wel heel snel. En daarna zal hij lang moeten revalideren. Hij gaat dit seizoen in ieder geval niet meer in actie komen. En hij kondigde vandaag eigenlijk al aan dat hij zich gaat richten op de voorbereiding van het volgende seizoen.
0: Je gunt natuurlijk niemand zo'n blessure, maar deze komt wel op een heel ongelukkig moment, hè?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Deze is echt heel zuur. Wout den Engelsman speelde de voorbije seizoenen echt heel goed bij Hoek. In 2025 werd hij met die club kampioen in de derde divisie. En het afgelopen seizoen kon hij centraal achterin ook heel goed meekomen in die tweede divisie. Mede dankzij hem werd Hoek meteen in dat eerste seizoen op het hoogste amateurniveau derde. En je weet misschien nog wel dat ze tot op de laatste speeldag meededen om de titel. Nou ja, Den Engelsman had toen al met zijn goede spel een transfer verdiend naar Spakenburg, dat op hetzelfde niveau uitkomt, maar toch een club is met een grotere naam. In de afgelopen maand had hij daar ook al een hele goede indruk achtergelaten tijdens de trainingen en de oefenduels. Ja, en dan loopt hij tegen zo'n zware blessure aan.
0: Ja, de Roeland, heeft Den Engelsman eigenlijk al eerder zoiets gehad?
1: Nee, hij heeft eigenlijk helemaal geen geschiedenis van blessures. Vorig seizoen miste hij bijvoorbeeld tijdens het hele seizoen maar één wedstrijd. Dat was thuis tegen uitgerekend Spakenburg, waarvan hij toen nog helemaal niet wist dat het zijn nieuwe club zou worden. Hij zat toen even aan de kant met een enkel blessure. Maar de week daarna stond hij gewoon er weer in. Ik ben normaal niet zo van de blessures, zei hij vanochtend tegen me. Maar ja, voetballers komen allemaal wel een keer in hun carrière aan de beurt. Het is voor hem te hopen dat het hierbij blijft. En dit gaat al lang genoeg duren.
0: Oké. Roelof van Vliet, dankjewel.

0: Het is nieuwe muziek van Alex Warren. Een passenger. 6:15 geweest. Voor het weer nog een keer naar Jules Gernaert. Jules, we hebben wat stapelwolken gezien. De wind was er toch ook wel een beetje vandaag. Maar nog steeds droog. En temperaturen, maximaal van 25 graden. Toch wat koeler dan de afgelopen dagen. Vooruitkijkend richting het weekend. En beginnend met morgen. Wat kunnen we verwachten?
1: Het is dan een rustige dag met een hoge drukgebied op de Noordzee. En het gaat verder naar Nederland, naar Midden-Nederland. Dat betekent een zwakke veranderlijke wind in het algemeen. Veel minder wind dus dan vandaag. In de middag komt die meestal uit het noordwesten. En er is veel zon met wat kleine stapelwolken. Dat betekent ook wat hogere temperatuur door de zonkracht. Met maximaal denk ik in de loop van de middag tussen 23 graden vlak aan zee en 26 graden landinwaarts.
0: En richting het weekend gaat het weer warmer worden, hè?
1: Jazeker. Dan valt de atmosfeer even stil, zo gezegd. De gang gaat er helemaal uit op zaterdag. Oké, eerst is er een zwak zuidoostenwindje, maar dan komt ook wel de zeewind. Door ook de opwarming, want wordt zaterdag op de meeste plaatsen toch een end boven de 25 graden. Dus 25 graden direct aan zee. Met een beetje verkoeling vanaf het water in de loop van de dag. En dan 29 tot lokaal 30 graden in het binnenland, mag er wel weer zijn. Maar de lucht is niet al te vochtig, dus benauwd zal het denk ik dan niet worden. Het is vooral warm op zaterdag. En het is het zeker op zondag. Er is misschien iets meer bewolking, maar het lijkt toch wel droog te blijven dit weekend. Met dus vrij hoge temperaturen, met wel wat verkoeling bij zee.
0: Oké, Jules Gernaert, dankjewel.

0: Robert Palmer samen met UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Ja, goedemorgen Zeeland on tour. Laten we daar eens naar kijken. Want Elsa en Veerle gaan dagelijks op pad met opdrachten voor elkaar. Op Tolen, Elsa moest daar een gidsenpraatje houden bij een rijksmonument. In het oude stadhuis hoopt ze stiekem dat er geen toeristen zouden binnenlopen. Maar ja, wat verwacht je?
1: Nou, ik moet zo een gidsenpraatje gaan houden. Op dit moment zijn er geen bezoekers, maar ik zie het bij de deur staan. Dus ik begin hem al een klein beetje te knijpen. Piet, ik dacht, er hangt hier een prachtig tapijt. Dit tapijt. Ja. Wat moet ik daar straks over vertellen? Hoe oud is het?
2: Nou, het tapijt is gemaakt in 1966. Ter gelegenheid van het feit dat Tolen 600 jaar stadsrechten vierde. Mm-hmm. Degene die het stadsrecht heeft verleend, die staat centraal. En het stelt in grote lijnen stelt het voor. Het, van boven naar beneden. Het verleden, het heden en de toekomst van Tolen.
1: Oké. Okay. Ik denk dat dat genoeg is voor nu. Want ik ga dan even wel een paar dingetjes opzoeken, want anders sta ik jou gewoon na te praten. En ik denk niet dat dat de bedoeling is.
2: Dus het moet je eigen verhaal zijn.
1: Het moet mijn verhaal zijn, hè? Ja. Dus Veerle, krijg ik een paar minuten? Ja? Ze is weer heel streng, geloof ik. Het tapijt dus. Het tapijt in het oude stadhuis van Tolen. Ik vertel jullie er straks alles over.
0: Ja, en drie keer raden, er kwam een groepje Duitsers binnen. Dat is afgelopen. Dat zie je op het YouTube-kanaal en ook op tv. Elk uur wordt dat dan herhaald. En dan zie je alles van Goedemorgen Zeeland on Tour.

0: is Omroep Zeeland op je donderdagavond. You're Hold Me. Bijna 6:30. Je hoort zo meteen het laatste Zeeuwse nieuws. En Jochem van Barschot is onze Zeeuw van de dag. Met hem moeten we alvast een beetje vooruitblikken op komende zaterdag op de boeken- en vinylmarkt in Zierikzee.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Al 7 exact het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedenavond.
5: Goedenavond. De afgelopen jaren is het aantal standplaatsen voor woonwagens in Zeeland afgenomen van 238 naar 231. Dat is opmerkelijk omdat veel gemeenten juist inzetten op uitbreiding na jaren van uitsterfbeleid. De praktijk wijst echter uit dat veel uitbreidingsplannen traag verlopen, onder andere door een lastige zoektocht naar geschikte locaties. Ziekenhuis ADRZ wil dat plastisch chirurg Hans-Pieter van Not per direct stopt met werken voor handzenuwcentrum HENS in Goes. Daarom diende vandaag bij de rechtbank in Middelburg een kort geding. Volgens advocaat Van Ewijk, die de chirurg vertegenwoordigt, speelt er echter meer dan alleen de werkzaamheden van Van Not.
6: Ik ben teleurgesteld over het initiatief van het ziekenhuis om dat vervolgens om zeep te helpen. Hij heeft ook het idee dat het niet zozeer gaat om zijn betrokkenheid bij het initiatief, maar om het om zeep helpen van het initiatief zelf.
5: Over 2 weken volgt uitspraak. De band Vos van René Geelhoed uit Soenemere gaat internationaal. Het lied Zeeland van de band is gebruikt in een Duitse documentaire en de band krijgt nu veel verzoekjes om dat lied ook in het Duits te gaan zingen. Ze gaan op zoek naar een geschikte artiest daarvoor, vertelt de zanger.
7: Ik had al langer het idee dat het leuk zou zijn om met Duitse boekers te gaan praten om in Duitsland te toeren. Toen dacht ik al van, dan moet je misschien ook 1 nummer in het Duits hebben.
5: De band heeft op hun sociale media een oproep geplaatst waarmee ze vragen met welke Duitse artiest ze dat nummer zouden moeten opnemen. En dan het weer. Vanavond en vannacht komt er wat meer bewolking. De wind neemt af en vannacht wordt het rustig. Het koelt ook goed af. Minimumtemperatuur tussen 11 en 15 graden. Morgen staat er een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen west en noord. Het wordt 's middags 23 tot 26 graden en het blijft droog.
0: En dat was het. Meer vind je dus online. Piotr, dank je wel.
1: Goedenavond. Zeeland komt.

0: Marshmallow en Jelly Roll hoorde je in Holy Water. Eerder vandaag in het nieuws, de afgelopen 4 jaar is het aantal standplaatsen voor woonwagens in Zeeland afgenomen. Van 238 naar 231. En dat is opmerkelijk te noemen, omdat veel gemeenten juist inzetten op uitbreiding na jaren van uitsterfbeleid. De praktijk wijst echter uit dat veel uitbreidingsplannen traag verlopen. Dit weer tot frustratie van mensen die al jaren op een plekje wachten. Iemand die heel graag zijn 201 kapwoning zou inruilen voor een huisje op wielen is Piet Mensij uit Hulst. Hij is 57, muziekkamermans ging bij hem langs.
1: Piet, u bent geboren in een wagen. Hoe heeft u dat ervaren?
2: Heel leuk, heel fijn was dat. Ik heb veel meer vrijheid, vind ik.
1: Hoe lang heeft u in een wagen gewoond?
2: 25 jaar zeker.
1: En u woont nu gewoon dan in een woning? Maar zou u willen wonen weer in een wagen?
2: Ja, heel graag.
1: En waarom lukt dat niet?
2: Ja, de gemeente die zijn wel niet zo makkelijk voor iets bij te bouwen. De gemeente die zegt, ik heb toch een mooi huis, maar ik kan een mooi huis hebben, maar ik voel mij daar niet fijn in. En nu zit echt opgesloten, vind ik.
1: Want wat maakt dan dat verschil?
2: De buren. En voor elke kleinigheid is dat een plietje aan de deur.
1: U bent gewoon gewend aan wat meer vrijheid?
2: Ja, meer vrijheid, ja.
1: Jullie zijn waarschijnlijk niet de enige die met dit probleem kampen. Ken jij ook mensen, andere mensen uit je omgeving die hiermee zitten?
2: Ja, 2 broers en mijn zuster zouden dat ook willen.
1: U bent dus geboren in een wagen en u zou ook het liefst weer sterven in een wagen?
2: Ja, zeker weten, ja.
1: Maar u weet nog niet zo zeker of dat echt gaat gebeuren dus?
2: Ik denk het niet, nee. Dan de gemeente die belooft zoveel dingen, maar die komt zijn woord niet na.
0: Dus Piet Mensij, die graag weer op een woonwagenkamp zou willen wonen. De gemeente Hulst die laat weten dat het realiseren van extra standplaatsen inderdaad langer duurt dan van tevoren werd gedacht. Het komt de procedures die moeten worden doorlopen. Op dit moment staan er 29 mensen op de wachtlijst voor een standplaats. Piet is daar eentje van.

0: for a second there, I thought it'd last forever.
1: Jasper Jordi en Love of My Life. Het is bijna 7:15. We gaan naar onze ziel van de dag. Is Jochem van Barschot. Jochem, goeie avond.
2: Hallo, goeie avond.
1: Wat gaat er gebeuren komende zaterdag in Zierikzee?
2: Ja, dan is de jaarlijkse boeken- en platenmarkt op het Haverplein.
1: Kijk, en daar ben je uiteraard bij, neem ik aan.
2: Ja, daar sta ik zelf ook met een paar kramen. En sinds een jaar of 5, 6 organiseer ik die markt zelf. Degene die dat vroeger deed, die is helaas overleden.
1: Ah, ja.
2: Maar die heeft een paar jaar daarvoor al aan ons overgedaan.
1: Ik wou zeggen, wat voelde jij als taak dat je dacht, wij moeten dit levendig houden. Dit moet door blijven gaan hier.
2: Ja, absoluut. Ja, dat is een hele leuke markt. Die bestaat volgens mij ook al meer dan 20 jaar. En zo lang sta ik er zelf niet. Maar ik denk wel de laatste 15 jaar.
1: Laten we dan even terug in de tijd gaan, Jochem. Waar is dan ooit die liefde voor boeken en vinyl? Waar is dat ontstaan bij jou?
2: Bij mij? Ik ging altijd samen met een goede vriend. Met wie ik een huis deelde of een kamer eigenlijk in Tilburg. Op de school van journalistiek. Gingen wij vaak naar boekenmarkten toe en op een gegeven moment hebben we bedacht om aan de andere kant van de kraam te gaan staan, zodat we de eerste keus hadden en er wat minder geld aan kwijt zouden zijn.
1: Joh, en toen dacht jij, ik ben hier aan verkocht en hier blijf ik me verder mee bezighouden.
2: Ja, dat doen we al meer dan 20 jaar. Ik ben ook boeken te kopen.
1: Ja, en dan richting die zaterdag, hè, richting zo'n markt, wat komt er bij kijken qua voorbereiding?
2: Nou, dat valt eigenlijk wel mee, want wij organiseren meer markten. Dus ik stuur altijd in januari uitnodigingen rond voor al onze markten. En dan kunnen mensen zich opgeven. En meestal is een markt als Zierikzee altijd heel snel volgeboekt. Want daar komen de handelaren graag naartoe. En sommige anderen moeten iets meer als best voor doen.
1: Ja.
2: En verder vraag je een vergunning aan bij de gemeente. En moet je wat formulieren invullen en kramen bestellen bij een kramenbouw. En abstenties zetten, dat is eigenlijk het voornaamste.
1: Oké, en dan ben je er wel redelijk eigenlijk.
2: Ja, en nou ja, ieder jaar haken er wat mensen af. Dus dan moet je weer wat nieuwe mensen erbij vinden. Maar dat is eigenlijk nooit een probleem. Daar staan we zelf ook altijd op de grote boekenmarkt in Middelburg in mei. En
1: ja.
2: Daar kunnen we altijd wel weer nieuwe deelnemers van Zierikzee rondzien als het nodig is.
1: Ja, precies. Hey, heb je nog een tip als ik daar zaterdag ben? Hoe vind je, want dat vind ik altijd overweldigend bij dit soort markten. Er is zoveel keuze. Hoe vind je dan tussen dat enorme aanbod, vind je dat ene pareltje wat je misschien zoekt?
2: Nou, wat ik mensen altijd aanraad, is om niet een lijstje te maken met de 3 boeken die ze nog willen hebben. Want meestal vind je die dan net niet. Terwijl als je gewoon gaat kijken en gaat rondsnuffelen en neuzen, dan vind je altijd iets waarvan je nog niet wist dat je het zocht. Want er is inderdaad heel veel aanbod. Het is vaak wel redelijk goed gesorteerd. Dus de romans staan bij elkaar en de thrillers en de strips en de kookboeken en de biografieën en zo. Dus als je een beetje weet naar welke soort boeken je op zoek bent, dan valt het ook wel weer mee. Want dan hoef je niet al die kamer langs. Dan hoef je alleen maar te letten op de boeken van jouw specialiteit.
1: Ja, precies. Oké, nou goeie tip, die nemen we dan mee als we daar zaterdag komen kijken. Massaal natuurlijk allemaal bij de boeken- en vinylmarkt in Zierikzee. Jochem van Barschot, die organiseert dat en is daar al jaren bij betrokken. Veel plezier zaterdag, zou ik zeggen. En dank dat je onze ziel van de dag was.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Fijne avond, hè. Dankjewel. Dag.
2: Oké, tot ziens. Bye.

0: Michael Bublé. He's feeling good. Hier bij Omroep Zeeland. Het is bramenseizoen. Her en der zie je mensen alweer bramen plukken om thuis jam van te maken. Ja, bramen plukken in bossen of parken, het mag. Maar laat wel wat hangen, zegt boswachter Stijn Steurijs.
1: Het is zeker in het najaar een enorme en in de droge zomer een hele goede voedselbron voor niet alleen vogels, maar ook vossen. En ook insecten. Hè. Als ze iets verder afrotten, dan is het ook voor insecten gewoon een hele interessante voedselbron.
0: Toch hebben ze het lastig door die droogte, ook de bramen. Zijn er lang niet zoveel rijpen als anders. Ja, volgende week, 12 augustus, dan is in Nederland de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds de verduistering van 11 augustus 1999. Wil je het zien? Nou, juist in Zeeland zitten we volgens Rijk-Jan Koppian van de Sterrenwacht in Landsbergen. In Middelburg zitten we dan eigenlijk wel goed.
2: Wat heel belangrijk is, dat kan ik niet genoeg benadrukken, is dat je naar de kust moet. Want het gebeurt 's avonds, het begint zeg maar om 7:15 ongeveer. En je hebt dus een heel goed zicht nodig op de westelijke horizon. Want in de stad zie je het gewoon niet.
3: 12 augustus, dus dat is volgende week.
2: Volgende week woensdag. Dus, en we zitten in Zeeland wat dat betreft eerste rang. Want je hoeft maar naar de kust te gaan en je kan ervan genieten.
3: Het maakt niet uit welke kust?
2: Het maakt niet uit als je een mooie kust weet te vinden waar je misschien in het verleden ook een mooie zonsondergang hebt gezien. Ga weer kijken, ga naar diezelfde plek.
0: Maar hij zegt ook, vergeet dan niet die eclipsbril daarvoor te gebruiken. Is echt heel erg belangrijk. Ja, en een biefstukje bij de aardappel of gehaktbal bij de stampot. Daar ga je bij zorggroep Ter Wil steeds vaker een plantaardige versie van tegenkomen. Nou, is dat eigenlijk een goede ontwikkeling? Jane die gaf haar mening. Inzicht u het maar ieder vanmiddag.
4: Ja, ik vind het heel erg. Vooral omdat het geen keuze is, maar dat het hun strot wordt ingeschoven. En ik vind dat oudere mensen recht hebben op een eigen keuze nog wat ze eten. En laten we heel eerlijk zijn, ze komen meestal rond hun 80ste komen ze in een bejaardentehuis. Die mensen willen helemaal nog geen 100 worden, omdat ze plantaardig eten krijgen. Ze hebben hun leven gehad en ze vinden het gewoon hartstikke fijn dat ze gewoon 's avonds nog lekker kunnen genieten van een goede maaltijd.
0: Ja, morgen een nieuwe editie van Zegt U Het Maar, de vrijdageditie, dan kun je over alles bellen. En zometeen, na 7 uur, veel fijne muziek van Snelle Maan, de Steve Miller Band onder andere. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat volg je de hele avond via de site en app. En morgenochtend van 6 uur, Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van £5,7 miljard, omgerekend €6,7 miljard. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde, met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
12: Hoe mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
13: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
11: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
14: Dat alles deutet niet op amateurhaftes vorgehen hin. We reden hier van een professionele hybride bedrohungslage met die we ons verder auseinandersetzen moeten.
11: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecours. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecours. En ja, als Lecours niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
2: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, zullen we zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar dat was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
1: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Oud-Dorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij, voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. En burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.
1: Hear the clock ticking on the wall.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer. Zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.